0: Het is 3 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
1: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen. Internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen. Het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voedzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prateren van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prateren. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer. Ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6:00 treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder. Hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de pech.
3: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Pratere, van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, we moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hip-hop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
2: We, the jury in the above-entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
3: Yes.
0: Dwayne Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later om de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Ja, goedemorgen. Straks zijn we er weer met de M&M Ochtendshow. Ik zou willen zeggen opstaan en gaan met Sander en Imaan. Maar Imaan is...
1: Perfect op tijd!
0: Ja. Ah ja, tot z'n biet om 6 uur.
1: Ah, hou ik het mocht uit over.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.

0: Zo'n 1,2 miljoen leerlingen gaan straks weer naar school. Het is 1 september, de start van het nieuwe schooljaar in Vlaanderen. En er zijn heel wat nieuwe dingen. Zo zijn er nieuwe doelen in de kleuter- en de lagere scholen voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen. En in het secundair onderwijs mogen de scholen niet meer zo meer vrij afgeven en zijn er minder evaluatiedagen. Joran is net afgestudeerd als leerkracht en gaat lesgeven in het zesde leerjaar in het Klavertje in Wenduinen, de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart.
1: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
0: De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat zegt Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater. De voorbije zomer waren er verschillende hittegolven en stierven er tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is ook het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
2: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Verenigde Staten is Dwayne Davis beschuldigd aan moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996, 30 jaar geleden, verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Dwayne Davis was lid van een straatbende, is nu 63 jaar en riskeert ook levenslang. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg een Chileen in 3 sets. Het werd daar 6-3, 6-4 en 6-2. Een andere landgenoot, Rafael Collignon, is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Corsi, maar hij kon het niet afmaken. Ons landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. En het wordt een overwegend droge eerste schooldag met zon en wolken die elkaar afwisselen. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden dan.
3: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom is de Ruppeltunnel weer open na werken vannacht. Maar op de buitenring rond Brussel vertraag je tussen Waterloo en Groenendaal door een ongeval.

0: Show. Hopla, nieuwe maand. Ik ga de datum bewust even niet benoemen. Ik denk dat je die vandaag nog vaak genoeg gaat horen. Ik ga wel iets anders benoemen. Ik heb een fantastische slaapscore. Waar ik zo meteen heel graag mee wil opscheppen. Dus hou u vast.
1: Oké.
0: Ja.

0: 7 over 6.
1: 6-7.
0: Met This Is What It Feels Like van Armin van Buren. Nog een berichtje van Thomas de Lange in de app van M&M. Ja, hij stuurt: goedemorgen M&M, veel groetjes van Thomas Kusje.
2: Oh.
0: Dat is dus de Lange zijn achternaam, niet Kusje. Want ja.
2: Huh?
0: Ja, omdat. Goedemorgen, groetjes van Thomas Kusje.
2: Ah, ja.
0: Dus ik was even in de war zo.
2: Ja. Ja, er staat geen Thomas na. Geen komma na Thomas, ging ik zeggen.
0: Thomas.
2: Kusje. Thomas.
0: Nee, ja. Slaapscore.
2: Ja.
0: Het is een hele goeie. Ik wil dat gewoon al even nog eens gezegd hebben.
2: Oké, okay, sure.
0: Gewoon dat je het weet. Dus het is echt, het is wow. Ik wist niet dat ik zo hoog kon.
2: Oké, ik vermoed boven de 90.
0: Misschien.
2: Boven de 95?
0: Hoe was het op je fiets?
3: De M&M Ochtendshow.
0: We zullen daar beginnen.
2: Het was heel koud. Wow. Ja.
0: Dus lagen.
2: Laagjes, ja. En ik durf zelfs zeggen, zeker vanmorgen, een sjaaltje. Ja, gek hè.
0: Oh.
2: Ja, ik heb een topje aan, daarboven iets met lange mouwen, maar wel heel licht. En ik had zo mijn jas aan en een sjaaltje voor mijn nek, omdat die een beetje exposed was. En nog had ik kou.
0: Oei.
2: Niet goed, hè?
0: Ja, maar dat is toch altijd. 1 september voelt zo voor mij meer als het einde van de zomer dan het effectieve einde van de zomer. Alleen volgens aardrijkskundige termen en zo.
2: En vandaag zag ik in het weerbericht van Weerman Bram.
0: Ja?
2: Zou het zelfs nog de beste dag zijn van de week?
0: Oei, oh nee.
2: Want vanaf morgen moet je eigenlijk elke dag je regenjas toch zeker bij hebben.
0: Ja, maar sorry, het was nu ook al hoor. Gisteren, toen ik naar huis reed, was het ook opeens aan het drasje.
2: Dat is waar, maar vandaag zou het overwegend droog blijven.
0: We focussen op de misschien beste dag van de week vandaag. Dat is wel leuk om te horen.
2: Zonder context is dat echt wel fijn. Voilà.
0: Ja, oké. Okay. Hoe heb jij geslapen? Wat is zo jouw gevoel bij de slaapscore?
2: Ça va wel. Kom beter. Maar ik heb veel gedroomd. Maar ça va wel, ik zou het een 70 geven.
0: Ja, jij doet altijd op gevoel. Ik heb natuurlijk apparatuur daarvoor. Ik zit dus met een slaapscore van 93.
2: Ajo.
0: Wappa.
2: Amai. Ja. Wat is je geheim? Wanneer ben je gaan slapen?
0: Ah, wel, ik had dus maandag afgelopen weekend, waardoor de nacht van zondag op maandag heel kort was, 3 uur.
2: Ja.
0: En ik was dus gisteren back af, maar ik heb mij een soort van wakker gehouden tot 1 uur of 4, gisteren namiddag.
2: Ja.
0: En dan ben ik dus gaan slapen, tot nu vanmorgen 4 uur.
2: Wow! Wow!
0: Ja, ja.
2: Ik heb 12 uur geslapen.
0: Ja.
2: Crazy!
0: Ja. Wat is, ja, en dat is een truc om 93 te halen.
2: Allee, dus je weet het, hè. 12 uur slapen.
0: Ja.
2: Maar hoeveel heb je effectief geslapen en wat is jouw slaapscore? Laat het weten in de app van VRT Max. Je kan daar heel makkelijk naar M&M gaan, daar op chat klikken. Kan ons ook volgen.
0: Ja.
2: En dan kun je ons makkelijker in de toekomst een berichtje sturen.
0: Misschien ook eens vragen aan Jos die de telefoons hier doet. Wat is jouw slaapscore, Jos?
4: Mijn slaapscore is 77. Vooruit.
0: Ook goed, zie. Wie doet er beter? Of minder goed, hè? No shame. Laat ook maar weten. De app van VRT Max, dus daar kan je ons bereiken.
2: We kunnen niet allemaal 12 uur slapen. Hè?
5: Dit was niet wat ik wilde.
0: Is niet wat ik wilde.
5: Niet wat het moest zijn.
0: Dat was wel wat het moest zijn.
5: Het zou me niets kunnen schelen, nee. Echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: dat ik echt supergoeie slaapscoren had. Maar Davy, godverdikke, stuurt er, ik ben gaan slapen om 10 uur. Gisteravond, vandaag opgestaan om 6:15.
1: Oh ja, een half uurtje geleden.
0: En heeft een slaapscore van 97.
2: Goh, jong.
0: 97.
1: Amai, ik ben echt blij voor jou, Davy.
0: Ja, goed gedaan.
1: Huh?
0: Nu voelt dat van mij minder goed, snap je? Dat is
1: ja, dan moet je maar niet zo stoeven, hè?
0: Ja, dat is waar.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ook een beetje te doen met Lisa Monique, die stuurt dat ze ook best goed heeft geslapen, maar ze mag wel niet meer eten tot 8:30. Ze moet bloed trekken.
1: Ah, dat is echt niet fijn.
0: Ja, dan moet je zo een buffer inbouwen. Hè.
1: Oh.
0: Drinken zelfs vaak ook niet. Hè.
1: Ja, dat is waar. Oh, dat is niet leuk. Zo wakker worden en zo een droge bek en dan niet mogen drinken. Dat is niet fijn.
0: Of Michiel... dat ze nu een droge bek heeft, dat weet ik niet. Maar...
1: dat is toch altijd als je wakker wordt. Michiel, hoe is het met jouw mond? Is die droog of niet?
0: Zie, voilà.
1: En dat... Maar hij ging antwoorden, geef die mensen tijd.
0: Oké, zo.
4: Nu is die nat, ik heb net 2 pannenkoeken gegeten.
1: Pannenkoeken?
0: Als ontbijt! Prachtig. Ja. Je had die over of zo dan?
4: Ja, uit de winkel.
1: Oh, wacht. Bedoelt je kleine pannenkoekjes?
0: Nee.
1: Of bedoel je echt zo van die Vlaamse pannenkoeken?
0: Ja, gewoon van die Vlaamse pannenkoeken.
4: Grotere, ja.
1: Ja.
0: Suikertje opgedaan of choco?
4: Een bloemsuiker.
0: Prachtig. Dat zou ik exact ook gedaan hebben.
1: Ja.
0: Wat brengt de dag dan, dat je zo'n stevig ontbijt nodig hebt?
4: Ik werk als tuinman en ik moest vroeger beginnen vandaag. Ik moet om 30:30, ik moet binnen een kwartier beginnen.
1: Ah, oei. dan gaan we het kort houden. Hoe was de nacht? Was die ook kort of niet?
4: Ja, want ik werd veel wakker omdat ik stress had, omdat ik op tijd moest opstaan.
1: Oh.
0: Nee, maar je bent er geraakt.
1: Je ritme zo doorbroken. Ja, och, arm. Maar het komt helemaal goed. Laat weten in de app van VRT Max zodat je werkdag gaat en zo. Hè. Wij zijn er voor je.
4: Ja, dat is goed.
0: Hey, en tuinman, je hebt het gehoord. Beste dag van de week, hè? Qua weer.
4: Ja, dat is waar.
0: Hey, wat zeggen we dan? Ik zal het u zeggen.
3: Opstaan.
4: En gaan.
0: Hupla. Kom aan, Michiel. Telefoon neerleggen en ga.

0: Stuurt in de app van M&M. Mijn slaapscore is 40. Ik had wel veel stress voor de eerste schooldag. Ik heb maar 5 uur geslapen.
1: Net,
0: alles komt goed. Gewoon opstaan en gaan.
2: Ideetip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
6: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 uur laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
5: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is met 1 beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofische beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: M&M.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, 24 over 6. Perfecte tijdstip om deze te draaien eigenlijk. Graag gedaan. M&M.
1: Ja, good morning. Je weet het waarschijnlijk al, want het is overal. We zijn 1 september vandaag. Mo. Back to school. Huh? Dat is nieuws, hè? Ja? Ook voor veel ouders, want ik zag dat 1 op 5 verlof neemt vandaag. Vooral arbeiders en moeders, die nemen een dagje vrij om hun kinderen naar school mee af te zetten of mee te helpen in de ochtendrush. Veel succes daarmee alleszins. Luisteraar Linda uit Buggehout stuurt wat goede moed in de app van VRT Max. Ze stuurt goedemorgen aan alle leerlingen, leerkrachten, schoolmedewerkers. Een heel fijne eerste schooldag gewenst. Oh. Met heel veel uitroeptekens, dat is lief, hè? Op tv is er trouwens ook veel rond school te doen. Gisteren was er terug Bokkie gaat naar school. Zalig programma, love it. Hij doet het 5e middelbaar voor de 3e keer opnieuw. En I love vooral de vibe tussen hem en de leerlingen.
2: Spraakberichten.
3: Ja.
2: Dat is iets waar jullie generatie mee moet stoppen, want jullie maken het moeilijk voor ons.
3: Ja, dan moet je toch niet die afkortingen leren dat je sturen? Dan
2: hoor
3: je
2: het.
3: Ja, zo. Oké, OK. Oké, dan of niet.
2: Tuurlijk wel. Oké, is toch gewoon oké?
3: Ja, nee, de O en de K.
2: OK?
3: Ja.
2: Ze schrijven we dat al in de middeleeuwen, schrijven ze al OK. Ik dacht dat jij mij iets van slang ging leren.
4: Sinds de middeleeuwen.
1: Vind ik
4: heb je vooral dat andere geniaal ding gehoord dat daar bij Bokkie ter sprake kwam?
1: Wat deden over thuis daar?
4: Ja.
2: Zijn er ook dingen te doen op school tijdens de middag of zo? Je hebt ooit de thuisclub op vrijdag.
5: De thuisclub?
2: Ja, omdat je naar thuis kijkt en kunnen daarover praten.
5: Maar is gezellig.
2: Er is ook een schaakclub, denk ik. En een Dungeons and Dragons.
5: Dungeons and Dragons? Ja. Adam van ons klas, die heeft mij daar ook al over verteld.
2: Ah, ja, dat kan.
5: Wat is de reputatie daarvan? Is dat niet cool?
2: Beetje raar. Hè?
1: I love Dungeons and Dragons.
4: Hey, I love de thuisclub vooral. Sinds gisteren is het licht uit mijn leven helemaal terug, want thuis is effectief opnieuw gestart. Er is een dader gekend ook in die eerste aflevering. Een dader die we al in 43 eerdere afleveringen konden spotten. Maar vooral, ons Christine, jongens. Ze leeft nog! En om dat te vieren kiest hier zo meteen een goede song die haar laat opstaan en gaan. Eerst nog Somber. Somber, waarvan de geruchten zijn dat hij een AFAS-Dome-show zou aankondigen. AFAS-Dome zelf heeft zo'n foto gedeeld die nogal

0: thuis dus gesproken. De song waarmee Christine uit thuis kan opstaan en gaan, want ze leeft nog, hoor je hier zo meteen. Een song waar jij mee kan opstaan en gaan is ook nog altijd welkom in de app van M&M. Daar verzamelen die ook graag, dan kunnen we die zo meteen draaien. En met de app van M&M bedoel ik de app van VRT Max.
1: We zijn verhuisd, hè.
0: Moet nog wat aanpassen.
1: Het is oké.
0: Het is 6:30, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, het is 1 september, de start van het nieuwe schooljaar in Vlaanderen. Zo'n 1,2 miljoen leerlingen gaan straks weer naar school. In de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd 30 jaar geleden verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25 jaar. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg een Chileen in 3 sets. En het wordt een overwegend droge dag vandaag met heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen is het ook bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden dan. En meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Het is heel rustig onderweg. Het is enkel file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. Een kwartier extra moet je daar rekenen.
0: Het zal wel rustig blijven, zeker. Het
1: op 1 september.
0: Het is een speciale dag, hè.
3: Ja.
0: Dus dat.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, Christina Thuis hier. Je hebt het gisteren misschien gezien. I'm still standing. Onkruid vergaat niet, zoals ze zeggen. En ik mag dus een nieuw seizoen opstaan en gaan. En dat doe ik het liefst met Creep van Radiohead. Veel kusjes. Tada.

0: Die komen ook, hè?
1: Ja, dinsdag 15 september staan ze voor het eerst in België met de Wild World Tour in de AFAS-dome. Ja? Maar wel maar met drie.
0: Ah, ja?
1: Dat is echt een helft.
0: Dat is dan lakske.
1: Maar ja, je betaalt volle pot. Dan krijg je er van de drie.
0: Hey, we gaan focussen op de jarigen.
1: Ik heb in Nederland gezien dat iemand ook zo zei van krijg je geen ketsa in mijn K3. Sorry. Er zijn mensen jarig effectief vandaag. Ja. Dr. Bea is jarig. Als je naar Ketnet kijkt, kun je die wel eens zien passeren. Eva van der Gucht wordt 49. Samenjarig met Nora Gariep wordt 33. Vandaag en My Queen Zendaya krijgt een nieuwe voordeur. Wordt 30 jaar.
0: Zo jong.
1: Ja, dat is crazy, hè?
0: Gek, hè?
1: Ja, luisteraar Kevin uit Onze Lieve Vrouw Waver is ook jarig vandaag.
0: Ja, eens kijken of Kevin wakker is, juist opneemt en of we bij gevolg een cadeau mogen uitdelen.

0: Hipp hipp hipp.
1: Hoera. Dag Kevin.
0: Goedemorgen.
1: Hey, gelukkige verjaardag.
0: Dankjewel.
1: Ook een nieuwe voordeur bij jou.
0: Ja, blijkbaar.
2: Hoe ga je het vieren, jouw speciale verjaardag, Kevin?
0: Ja, niet zo heel veel speciaal. Een leuke avond, een gezin.
1: Ja, ja.
2: Natuurlijk.
1: Gezinsavond.
0: Een etentje met het gezinnetje.
2: Oh, lief. Ja, verjaren zo op 1 september met een gezin, dat is waarschijnlijk ook wel veel gedoe. Hè? Jullie zijn waarschijnlijk nu zo iedereen aan het klaarmaken ook voor school?
0: Ja, ja, want het is voor de jongsten nu zijn allereerste middelbare dag school.
1: Dus... Oh, maar dan zat ik ook in de stress. Dat weet ik niet. En dat was uiteindelijk voor niks nodig, wil ik ook even gezegd hebben.
2: Nee, het is dat. Heeft hij al wat vriendjes dat hij kent?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Oké, dat is het belangrijkste. Als je zo iemand hebt om naast te staan op de speelplaats, dan komt alles goed. Dus zeg maar van ons, alles komt goed.
1: Alles komt goed.
2: En ook nog een gelukkige verjaardag aan jou, Kevin. Je krijgt ook nog een cadeautje van ons. Dat is een kakalender. Een kalender dat je op het toilet kan hangen. Dat kun je iedereen's verjaardag daarop invullen. Is dat goed?
0: Dank je wel. Ja, nee, dat is goed. Heel goed.
2: Ja, geniet ervan. Salut, hè.
1: Joehoe.

0: Ze was hier vorige week vrijdag nog om deze voor te stellen. Yeah, I try. Als Judith met haar nieuwe single. Oh, I try. You did not sign up for this, alstublieft, schijfje. Weet je nog, enkele weken geleden, toen ze in Dendermonde die goudschat hebben gevonden. Zo 9 miljoen euro was die waard.
1: God, ja, was dat geen jobstudent?
0: Ja.
1: Jonge gast
0: ja,
1: die dat
0: klopt.
1: Heeft gevonden?
0: Ja, op de bouw liep die rond en dan zo, hey baas, hier ligt iets. Oh, hier ligt precies wel veel. Bam.
1: Goud.
0: 9 miljoen. 9 miljoen aan goud. Dus, die goudschat, heel veel mensen zijn daarin geïnteresseerd. Er zijn zich opeens superveel erfgenamen aan het melden. Van de familie die dat huis vroeger in het bezit had.
1: Ja, tuurlijk.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Dat is weer typisch.
0: Ja, dat is inderdaad weer typisch. Er is zo'n organisatie, familiekunde,

0: miljoen euro is gevonden, was vroeger het familiehuis van de brouwersfamilie van Asche.
1: Mm-hmm.
0: Van Assen.
1: Mm-hmm.
0: En die zouden dus dat goud daar ooit verstopt hebben en dan eigenlijk een soort van vergeten zijn. Ik zeg soort van, want hun achterkomelingen hebben dan geen kinderen gemaakt en zo zou het dan een soort van vergeten zijn, hun goudschat. Nu, dat is slechts één theorie. Er is ook nog een andere. Een andere theorie die zegt waar dat goud dan vandaan zou kunnen komen. Misschien dat je daar nog iets kan forceren van misschien kom ik daar in aanmerking of zo. Tweede piste is dat het goud daar een criminele oorsprong had.
1: Wat wil je daarmee zeggen? Dat ik daar dan meer linkje mee heb? Dat is racist. Ik zeg je net, mijn pa's familie komt helemaal uit Marokko, dus daar ga ik geen linkje mee hebben hier met die Vlaamse grond. Nu zegt jij net, maar misschien nu wel, het komt uit criminelen. Dat is... Dank u. Nee, amai, wat een vooroordeel is dit.
0: Ik wou gewoon het verhaal schetsen.
1: Ja, en je hebt het racistisch gezien.
0: Allee. Dus nadat de gezinswoning van de Van Asses geen gezinswoning meer was, is er zo wat een sociale herbestemming gekomen daar. En waren er ook ex-gedetineerden die daar werden opgevangen vroeger.
1: Mm-hmm.
0: En dus het valt niet uit te sluiten, volgens sommigen, dat daar een criminele buit zou verborgen geweest zijn door een van die ex-gedetineerden die daar toen in dat huis...
1: Oké, maar waren het Marokkanen?
0: Maar dat weet ik allemaal niet.
1: Dan begint het er niet over.
0: Ik weet wel dat ik misschien nog een verre achterneef heb die ook van Assaat is.
1: Ik dacht dat je ging zeggen.

0: Justin Bieber, Kid Laroi, Stay. 7:10, goedemorgen. We gaan even naar Bieke. Dag Bieke Geers, Torhout liever, sorry.
1: Hallo.
2: Hey.
0: Zie je het leven nog zitten?
1: Ja, een beetje.
0: De twijfel.
2: Waar ben je op dit moment, Bieke?
1: Aan de autokeuring.
2: Nee.
0: Hoe lang sta je er al?
1: Nog niet zo lang, een 20-tal minuten.
0: En ben je al opgeschoven in de 20 minuten?
1: Nee. Oh. Het is ook nog niet open.
0: Oké.
2: Het gaat om 7:00 open dan.
1: Ja.
2: Oké, je bent er vroeg. Ben je dan de eerste?
1: Nee.
0: Over hoeveel auto's spreken we die nog voor jou in de rij staan daar?
1: Minstens 10.
0: Oh, maar... Meestal heb je verschillende posten ook. Van zodra je dan binnenrijdt, dus dan gaat dat wel,
1: maar dat
0: gaat
1: één,
0: wel
1: vooruit. Dat is één
0: ding. Oh, okay.
2: Eén post.
0: Ik probeer de sfeer erin te houden. Gelukkig ben je op de radio en kan je lied aanvragen. Goedemorgen. Kwestie dat je de rest van de dag nog aan kan. Wat brengt de rest van de dag nog naar de keuring?
1: Ik moet gaan werken. Een namiddagpas.
2: Oké. Dus je hebt heel de ochtend om aan

0: De keuring te staan.
1: Zeg.
2: Hopelijk niet.
0: Maar nee, ik hoop het ook voor jou, Bieke. Wat doe je van werk?
2: Ik werk in een crèche.
0: Oké, dus vandaag wel extra veel werk waarschijnlijk terug, met dat iedereen terug naar school gaat.
2: Ja, nee, er schrijven kindjes door die naar school gaan.
0: Ah.
2: En andere groepen.
0: En nieuwe kindjes die erbij komen dan waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Oké, amai, zo spannend. Kijk, tof.
1: Hé, hey, maar komt goed, hè. Kom allemaal goed. De keuring gaat vlot gaan. De crèche-werkdag gaat heel vlot gaan. En al zeker met deze goede song. Wat kan je gebruiken?
2: Ik moet gaan van Pommelintee.
0: Toepasselijk.
1: Ja, mooi. Gewoon even aanvullen en hij is daar, hè.
3: Opstaan.
2: Omgaan.

0: Hopelijk moet ze niet gaan in de wachtrij. Is daar een toilet? Ik weet dat nooit. Ik wil jou, ik moet gaan. Pommelien Thijs, ik moet gaan voor Bieke dus aan de rij van de autokeuring. Trouwens, gaat zeldzamer worden, hè?
1: Dat is waar. Dat is waar. In het nieuws vanmorgen zat dat vandaag ingaat dat als je naar de autokeuring gaat... Hm? Wat was het nu voor het eerste jaar? Dat je daarna maar om de 2 jaar terug moet.
0: Het is dat. Ja. Dus na de eerste keuring moet je pas om de 2 jaar terug gaan in plaats van om het jaar.
1: Zo was het.
0: Ja. Waar ik zelf ook onder val trouwens. Normaal moest ik terug gaan, maar nu dus pas een jaartje later.
1: Ah, nice.
0: Ja,
1: leuk. Goed voor u.
0: I know. Life's good. Heb ik al gezegd dat ik een slaapscore had van 93 vannacht?
1: Ja, ik heb dat wel een paar keer vermeld.
0: Schone dag.
1: Nog iets waarmee dat je wilt toevoegen?

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena.
1: Seca.
0: Ya no estamos para la movie y las cadenas.
1: That's so true.
0: Estamos para las cosas que valgan la pena.
1: Oh
0: my. Ey, yeah. El perreo, la salsa, la bomba y la plana. Yeah. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Vale, vamos a ver. Spaans is niet zo goed, sorry.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
6: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
5: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
6: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
5: Oh ja. En welk merk is dat?
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklaver.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
8: VRT Nieuws.
1: Met Yannick Aert.
9: Het nieuwe schooljaar begint. 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen gaan weer naar school vandaag. En er zijn heel wat nieuwe dingen dit schooljaar. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen en in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar meer vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. En deze leerkrachten zijn er klaar voor.
10: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart toen wij in de voormiddag.
11: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar kijk ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
12: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
9: Ja, vandaag wordt trouwens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat zegt Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater. Deze zomer waren er verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is trouwens ook het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
13: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen. Waar het soms wel warmer is, de Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning en een zorgvoorziening.
9: De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Anderhalf jaar geleden, nadat de laatste auto er van de band rolde, is de site overgenomen door de industriële heilengroep. Het wil de Audi City overvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de heilengroep betaald heeft voor de Audi City. In de Verenigde Staten is bijna na 30 jaar iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Het is een voormalig lid van een straatbende. De man, Dwayne Davis, zou de moord georganiseerd hebben en de wapens hebben geleverd, zegt de jury, maar hij heeft hem niet neergeschoten. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. En Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Hij viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook vele schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand kunnen opvolgen. Maar het is niet duidelijk wanneer hij weer zal kunnen koersen. Het wordt een overwegend droge eerste schooldag, met zon en wolken die elkaar afwisselen. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten, bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag, vaak bewolkt, met soms ook een beetje lichte regen. En dan halen we 24 graden op.
8: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar in Brussel is door een ongeval in de Wedstraat de linkerrijstrook versperd.
14: M&M.
15: De M&M Ochtendshow.
14: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
1: Een goeiemorgen aan Lene Illichems, die stuurt dat ze onderweg is naar het internaat. Succes daar op die eerste schooldag. Ook een goeiemorgen aan Michiel uit Koekelaren, die is wakker. Laat dat ook weten in de app van VRT Max. Ook luisteraar Frederik laat daarvan zich horen. Goeiemorgen aan jou ook.
14: Maar geen goeiemorgen aan...
8: mensen die meer dan 30 gram charcuterie per week eten.
1: Per week?

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Swims. Zouden mensen al zwemles hebben op de eerste schooldag?
1: Oh.
0: Zal dat niet, hè?
1: Veel succes als het toch zo is.
0: Ja.
1: En good morning. Een kleine boodschap van algemeen nut.
0: Oh.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja. Ja, 1 september vandaag, de first of the month. Je hoorde het daarnet al in het nieuws. 1,2 miljoen leerlingen gaan vandaag terug naar school. Ik las ook dat 1 op 5 ouders verlof nemen vandaag. Veel succes alleszins. Ook met de brooddozen, want daar heb ik vanmorgen iets over gelezen. Er was een artikel in de krant. Een interview met de diëtiste uit het programma Ze Zeggen Dat.
0: Ja.
1: Daarin zei ze dat je best maar 30 gram charcuterie per week eet.
0: Maar per week?
1: Ja, dat bracht me op, of course, op ideeën.
3: Oh. Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen die meer dan 30 gram charcuterie per week eten.
0: Maar we krijgen allemaal geen goeiemorgen.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, het zou niet gezond zijn, omdat dat dan vaak bewerkt vlees is. Dus veel zout en dit en dat. Ik moet je wel zeggen, als vegetariër zijnde, zeg ik nog steeds, dat is toch lekker, hè?
0: Natuurlijk.
1: Zo'n goed schelke salami. Dat mis ik echt als vegetariër.
0: Maar dat is al 30 gram, hè? En schel salami is al 30 gram, of het scheelt niet veel, hè? Dat is zo weinig.
1: Heel weinig. Ik heb ook in de vleesafdeling van de Spar gewerkt als jobstudent.
0: Ja?
1: En 30 gram is effectief echt heel weinig. Mensen komen ook vaak gewoon om 150 gram vragen, bijvoorbeeld. Zo'n potje preparé, bijvoorbeeld.
0: Natuurlijk.
1: Een klein potje is 120 tot 150
0: gram. Dat is zoals Colin stuurt al in de app van M&M. 30 gram, daar zit je toch heel snel aan. Ik daag u uit om straks naar de beenhouwer te gaan en te zeggen 30 gram en dan een salade naar keuze. Die gaan een keer goed lachen bij ze.
1: Een salade naar keuze.
0: Of ja, zo een vleessalade.
1: Ah, ja.
0: Ja, dat zijn de salades in mijn leven.
1: Maar het zijn dus ook echt schelkes hesp, schelkes kippenwit.
0: Schelkes één schel.
1: Ja, effectief, 30 gram. Het is echt niet veel.
0: Belachelijk.
1: Maar kijk, stuur maar in de app van de M&M. Waarschijnlijk krijg je geen goeie morgen.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: En met de app van de M&M bedoel ik de app van VRT Max.
0: Ah ja, juist. Ja, we zijn overgeschakeld.
1: Ja.

0: Line die stuurt zwemles, nog niet voorzien hier bij die van ons, vanaf 21 september pas. De oudste heeft vandaag wel al turnles.
1: Oh.
0: Wel fijn zo.
1: Maar ik ruik de turnzaal al. Maar ik vond dat wel een fijne geur, hè?
0: Wat? Nee, nee, nee, dat, nee.
1: De turnzaal?
0: Dat, nee.
1: Maar de vloer en zo?
0: Maar, ja, maar nee, toch.
1: Ja, ik heb het nu niet over die sloefers, hè. Maar over de grond.
0: Sorry, maar... Als we babbelen over...
1: En zo het hout van die dingen die tegen de muur staan.
0: Ja, maar dan moet je toch heel dicht met je neus er tegen gaan hangen, denk ik.
1: En die koorden?
2: Wat een goeiemorgen aan iedereen... Behalve...
1: Ja, daar waren we. Mensen die meer dan 30 gram charcuterie per week eten.
0: Ook al zo belachelijk.
1: Hé, hey, don't shoot the messenger. Ik heb het gewoon gelezen in de krant.
0: Ja.
1: Het is een diëtiste die het aanraadt.
0: Ja.
1: Ik zeg hier niet dat vanaf morgen in de wet staat dat je maar 30 charcuterie gram per charcuterie per week mag eten. Dat zeg ik niet. Want er zijn ook wel echt heel veel mensen die geen goede morgen krijgen. Victor bijvoorbeeld die stuurt, ik eet denk ik ja, 30 gram charcuterie per dag. Emmy die stuurt 30 gram en dan nog, bij ons thuis eten we dagelijks kippenfilet, salami. Ik maak zelf tonijnsla. Ik hoop dat dat een beetje gezonder is. Maar er zit natuurlijk dan ook wel weer die mayonaise in. Nick stuurt ook, geen goede morgen, maar sorry, 30 gram per week. Ik heb al meer binnen als ontbijt, maar ik wou toch geen 100 jaar worden, dus het is niet erg. Inge stuurt, ja, ook geen goeiemorgen. Ik denk dat makkelijk een halve kilo per week is. Jurgen stuurt, ja, we eten nu niet meer dan 30 gram charcuterie per week.
0: Exact.
1: Vegetariërs, ja. En als wat dat Mout stuurt in de app van de M&M, ben vegetariër, dus ik eet geen vlees.
0: Ja, één, wel geteld één goeiemorgen kunnen we uitdelen en die is effectief voor Mout. Ja.
1: Ja, dan is er nog Chiara. Ook geen goeiemorgen, hè, voor jou.
3: Nee, geen goeiemorgen.
1: Nee. Hoeveel charcuterie eet jij zo per week? Hoeveel zou je gokken?
3: Ik eet 1 pakje kippenwit per dag.
1: Nou ja.
0: Per dag?
1: Maar kippenwit is lekker.
0: Maar, en wat voor verpakking is het? Is het zo'n familiepak?
3: Nee, ik denk dat dat 100 of 120 gram is in zo'n pakje.
1: Huh? Ah ja, en hoeveel schelletjes zijn dat dan? 6?
3: Nee, meer.
1: Oh, meer?
3: Ah, ja, dunne schelletjes.
1: Ah, heel dunne schelletjes. Ja. Ja, ja. Het is al lang geleden, mijn job in de spar. Maar is dat dan echt elke dag 1 pakje? Of is dat dan zo'n keer om de 2 of 3 dagen een pakje?
3: Nee, nee, exact 1 pakje per dag.
1: Allee, jong.
0: Het lijkt alsof we over roken bezig zijn. Ja.
1: En in het weekend, is dat dan ook met zo wat extra preparé en zo? Of?
3: Ja, in het weekend laat ik het droge kippenwit voor wat het is. En dan vlieg ik inderdaad in de preparé. Maar dat zal toch ook meer dan 30 gram zijn.
0: Maar tuurlijk.
1: Allee, tuurlijk totaal, ja.
3: Hè, op je pistolet doe je toch altijd een halve pistolet.
0: Ene smeer is bij mij al meer dan 30 gram. Als ik eerlijk ben. Mm-hmm. Allee, min of meer.
1: Maar ja, maar effectief. Maar als je nou... Chiara, wilde je alsjeblieft als experiment voor ons gewoon een keer naar de slager gaan en vragen voor een potje van 30 gram per paré?
0: Maar dat gaat zo gênant zijn als ze dat doet.
1: Ik wil gewoon...
3: dat op de markt eens gaan vragen.
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Oh, de markt, nog beter. Ja, ik wil gewoon een keer zien hoeveel dat is. Dat is echt niet veel. Dat is inderdaad ene smeer.
0: Ja, ene smeer.
1: Ene smeer.
0: Als je het zo zegt, is het nog beter.
3: 30 gram, wat dat er zo in een potje saus van de frituur zit.
0: Ja,
3: potje
0: exact.
3: Rond, potje
0: ja,
3: joppie
0: ja,
3: saus,
0: ja, ja, ja, dat gaat hem zijn.
1: Amai, dat is echt een heel goede omschrijving. Vind ik echt top. Arne, die gooit het over een andere boek, die stuurt eigenlijk wil ik gewoon goeiemorgen aan iedereen behalve de diëtisten doen.
0: Ah ja.
1: Dat kan ook als je het omdraait. Ja. En Nick stuurt ook dat de geur van de turnzaal vroeger echt goed was.
0: Ja, jongen.
4: De grootste hits omdat je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Het is de plek.
5: Hallo, ik ben Roxy Dekker.
6: En ik ben heel blij

0: plezante ochtendshow hier horen vandaag. Net nog een big hit, straks nog een andere schijf waar je punten op mag geven. We gaan ook nog een Real Housewife bellen, want ook daar is het eerste schooldag vandaag. En straks na 8 uur, het is nog ver af, maar ook plezant, we hebben een cadeautje voor commentator Peter van den Bent. En, Imaan, je weet het, hè, vandaag awardshow.
1: Ah ja, juist.
0: Ja, we gaan een nieuwe awardshow hosten. De Zomer Awards, waarbij we prijzen uitdelen aan alle gebeurtenissen en personen die het deze zomer heel goed gedaan hebben.
1: Is het oké als ik die Zomer Awards in een jeansbroek presenteer?
0: Omdat jij het zet.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel, leef beter. Meer tijd met je kinderen nodig?
6: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
7: Ja!
6: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
8: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
9: Nog een keer, nog een keer!
8: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
10: Speel straks om 7:30 de M&M Hitquiz.

0: Die ken je. En je kent ook Adele.
1: Nou.
0: Maar ken je Adela al?
1: Oh.
2: M&M. Rate the song.
0: Ze is 22, ze komt uit Slowakije en je kan haar kennen van Dream Academy. Dat was een soort van reality-reeks wedstrijd waarin ze future popstars maakten. Cat's Eye is daar bijvoorbeeld uitgekomen, maar dus ook Adela. Ze heeft een song, Ain't It in LA, dat het heel goed doet op TikTok. Maar vind jij hem goed? Dat is eigenlijk belangrijk. Jouw mening telt, want we tellen alle scores straks op om een eindrapportje te maken. Dus stuur jouw score op 10 nu door in de app van VRT Max.
2: Rate the song.

0: zo die vervormde stem.
1: Ja, hè?
0: Het doet mij denken aan zo het begin van een nummer van Miley Cyrus.
1: Ja, ja, ja.
0: Is dat Can't Stop?
1: This is our party, we can do what we want.
0: Ja, exact. Read the song. Ik lees hier in de app van VRT Max Tinne die een 5 op 10 stuurt. Het begin was echt verschrikkelijk. En dat komt veel te vaak terug in de song. Ik vermoed eigenlijk dat hij net het, ja, het deel bedoelt dat wij het leuk vinden. Ja. Hetgene dat zo op Miley Cyrus daar een intro lijkt. Het zingen zelf is niet slecht, dus daarom zo net een voldoende. En die stuurt, was met Somber op Pukkelpop effectief. In het begin van de intro van Somber zat ze samen met hem in de wagen. Dus als je Somber hebt gezien op Pukkelpop, dan heb je ook haar gezien. Zij was mee in de intro-stuk. 10 op 10. Yep. Aaron die stuurt 9 op 10. Ik heb het echt al veel gezien op TikTok. En I like it. Voor Aurélie is het wel nog altijd niet haar ding. 4 op 10. Dus als ik alles ga optellen in de app van VRT Max...
2: Spannend.
0: Kom ik aan een 6 op 10.
2: Tof.
0: Ja, dat is erdoor. Maar niet met de meest denderende punten. Maar het wil wel zeggen dat je 1 in LA van Adela straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anke om je mening en punten op 10 te geven in de app van VRT Max.

0: Oscar en de Wolf en Somebody Without You. Half acht, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, het nieuwe schooljaar begint straks weer. Zo'n 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen gaan weer naar school. De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Er komt een nieuw bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als vroeger bij Audi ook werkte. En in Nepal in Azië zijn 4 lichamen van arbeiders teruggevonden in de tunnels die door de overstromingen van vorige week zijn ondergelopen. En er zouden ook nog zeker 600 vermisten in die tunnels zijn. En het wordt een overwegend droge en zonnige eerste school. Vandaag met enkel in het noorden of het oosten heel lokaal nog een bui bij 22 graden. Morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen en dan halen we al 24 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Ga van
3: wegenwerken
2: naar
3: rustig gaan werken
2: met de trein.
4: Ja, ik had het niet verwacht op de eerste schooldag, maar het is best rustig op de weg. Enkel in Brussel is door een ongeval in de Wetstraat de linker rijstrook versperd. Voor de rest is het niet meer dan een kwartiertje aanschuiven ergens.
0: Prachtig. Heb je dat berichtje nog gezien van de schoolbus?
4: Ah ja, Debbie, die stuurt goedemorgen Sander en Iman. We zijn blij jullie terug te horen op onze schoolbus. We hopen op heel veel veilige kilometers en dat andere bestuurders geduld tonen als er kinderen in- en uitstappen in plaats van zo de bus voorbij te vliegen.
0: Oh.
4: Dat is gewoon voor iedereen zijn veiligheid. Preach, Debbie.
0: Ja,
4: preach.
0: Echt waar. Dat is altijd aan de zebrapad en al.
4: Oh. Ja, het is zo. Nee,
0: voorzichtig, voorzichtig. En zo meteen misschien meespelen binnen 5 minuten. Ja, dan spelen we dus de M&M Hitquiz, waarbij je ook vandaag 50 euro concertengoed kan winnen voor een optreden naar keuze, als je zo meteen 3 vragen juist kan beantwoorden. Maar het goede nieuws is wel, je mag nu zelf een vragenthema kiezen waar dan zo meteen je 3 vragen uitkomen. Dus luister goed, want dit zijn je thema-opties voor vanmorgen.
4: Songs die Ed Sheeran heeft geschreven. Back to school. Organen.
5: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen de

0: Sorry, papi. Straks doen we een 1 september telefoontje naar Natasha. Tot voor kort onderdeel van The Real Housewives. Haar oudste dochter gaat naar het eerste leerjaar. Zometeen eens horen hoe het daar bolt. De M&M Hitquiz. Eerst hier eens horen hoe het bolt met Joren Alosserie, onze kandidaat voor de hitquiz van vandaag. Is 35 jaar, komt uit Brugge. Joren, mag ik chokken zeggen?
1: Dat mag zeker, zelfs.
0: Oh, wauw. Had ik niet zien aankomen. Fijn. Chokken, jij zit in de eventsector. Wil dat zeggen dat jij een drukke, eventvolle zomer hebt gehad dan?
1: Ja, het was een vrijvolle zomer. Best wat festivals op de agenda gehad eigenlijk.
0: Oeh, dat zijn nu wel de betere festivals. Allee, de betere events, om het zo te zeggen. Mag je dat dan gaan vippen?
1: Vippen af en toe. Het is vooral werk natuurlijk.
2: Nou, oké. Welke festivals heb je gedaan?
1: Dat is begonnen bij Horst Festival. Leuk. Ik heb Austin Beach gedaan, Camping Kitsch, Tomorrowland, Weekend Dance. En er zijn er waarschijnlijk nog een aantal dat ik ondertussen vergeten ben.
2: Maar over heel het land, dat is wel leuk.
0: Damn.
1: Klopt, absoluut. Heel een toffe job.
0: Jaloers op uw zomer, jong. En misschien ook jaloers op je ochtend als je zo meteen ook nog eens 50 euro concerten goed wint. Ze komen, jouw drie vragen, allemaal uit het thema, door jou gekozen, Back to School. Heb je zelf ook iemand die back to school moet dan? Of?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ik vond het gewoon toepasselijk. Dus ik dacht, ik ga voor back to school.
0: Goed, drie vragen uit dat thema. De eerste vraag zo meteen heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed. Succes.
3: De M&M

0: motiverend lied. Gaat van pas komen op 1 september. Daarover gesproken, we spelen de M&M Hitquiz met Joram Alosserie uit Brugge. En het vragenthema van vanmorgen is wel degelijk Back to School.
1: De M&M Hitquiz.
0: Jokke, zeg het er nog?
2: Jawel, zeker wel.
3: Top.
0: 3 vragen juist beantwoorden en de 50 euro concertegoed is binnen. En de eerste vraag heeft dus iets te maken met het lied dat je hier net te horen kreeg op M&M. Want je hoorde natuurlijk The Winner Takes It All van ABBA. Maar niet in zijn volledigheid. Er werd een schoolvak weggekrast. De vraag, welk schoolvak?
2: Ik denk dat dat history was of geschiedenis.
4: We gaan eens luisteren. Now it's history. Hey. Maar ja, tuurlijk. Was je goed in geschiedenis vroeger?
2: Dat viel wel mee. Laat ons zeggen dat het niet mijn grootste interessevlak was.
0: En wiskunde?
2: Wiskunde ging wel goed. Dat was wel oké.
0: Ideaal voor de tweede vraag. Want wiskunde is belangrijk. Dat vindt ook Ariana Grande. Ze heeft een song getiteld 34 plus 35. We luisteren. Ja, de vraag is hoeveel is 34 plus 35. 34 plus 35.
2: 69.
4: Heel goed, Joren.
0: Ja.
4: Heel goed.
0: Laatste beslissende vraag. Taalvakken. Hoe was je daarin?
2: Welke vakken?
0: Taalvakken. Frans,
2: Duits. Dat viel relatief goed mee. Ja.
0: Oké.
2: Duits iets minder. Frans en Engels was wel oké.
0: We hebben een populaire song door de Duitse Google Translate gedraaid. Welke song is hier vertaald?
5: Zum ersten Mal in meinem Leben durchströmt mich ein Feuerwerk. Oh, ich lebe für dich. Zum ersten Mal in meinem Leben fallen Sterne für uns beide. Oh, ich lebe für dich. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Rings um mich herum. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Rings um mich herum.
0: Kom aan, dit moet lukken.
2: Ik heb echt geen flauw idee.
0: Allee!
4: Joren, Feuerwerk. Feuerwerk.
2: Firework van Katy Perry.
0: Dat was een andere.
4: Vuurwerk van Camille.
0: Allee! Oh. Allee!
4: Je zegt daar dus keer feuerwerk, feuerwerk.
0: Allee, allee.
4: Wat doen we?
0: Sjokken!
2: Oh. It happens.
0: Maar bon, ik was ook al aan het denken, we spelen hier voor concertengoed en je hebt juist al die events gedaan van de zomer, al die festivals. En misschien ben je wel verzadigd zo qua festivals en optredens en zo, toch? Ja?
2: Bah, dat valt wel mee.
4: Oh nee, Joren, jij wilt echt niet meer
0: dichterbij
4: een concert komen.
0: Nee, nee.
4: Je degouteert van
0: concerten. Chance dat jij niet wint.
4: Maar we hebben nu een plezier
2: gedaan. Ja, klopt.
0: Exact.
2: Helemaal.
4: Hou Joren weg van festivals en muziek. Hij heeft er genoeg van gehad.
0: Oh, chance dat je het meldt.
6: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook de M&M.

0: Cry Just a Little van Juste en Sam Harper. Maar misschien is het ook bij jou vandaag. Een beetje Cry Just a Little vandaag.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, het is 1 september. 1,2 miljoen leerlingen gaan terug vandaag richting de schoolpoort. En veel ouders ook, want 1 op 5 heeft verlof genomen vandaag. Vooral arbeiders en mama's las ik in de krant. Zoals Real Housewife Natasja van Kerkvoorde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Hallo.
1: Heb jij de boterhammetjes al gesmeerd van morgen?
0: Ik heb de boterham gesmeerd, ik heb het fruit gesneden, ik heb heel zwaar OCD, dus alles is het eigenlijk al een maand klaar bij de boterhammen uiteraard.
1: Oh, amazing. Oh, wacht, we kunnen jou ook zien in de app van VRT Max, dus ik wil misschien even zo een beeld van de brooddozen. Staan die dicht bij jou?
0: Ja, die staan, hè. Die liggen al in de boekentas.
2: Maar ik zal ze even tonen.
0: Nee, dat is geen probleem. Voor jullie alles.
1: Als je zegt dat jouw OCD daarover heel strikt is, ik verwacht nu echt zo van die compartimenten daar.
3: Oh,
1: zie,
3: ja.
1: Voilà, ik wist het.
3: Compartimenten. Damn.
0: Ja. Echt compartimenten met... een soort groentjes, een hespenworstje. De boterhammen heel mooi gesneden. En dan hebben we uiteraard ook het fruit dat verbukt is. Ja, sorry, met één hand is dat niet zo makkelijk, maar ik doe mijn best. Voilà, fruit. De appeltjes.
3: Ja, en ik zie ook, het is Wout Brue approved, want die zit er op de achtergrond af en toe eens te knikken. Dus lunch, check.
0: Ja, die zit hier bij, staan zijn kindjes.
1: Oh, voilà. Die zijn aan het ontbijten.
4: Wij zijn er klaar voor. Hè?
1: Ja,
3: ik zie het.
1: We krijgen al een kleine inkijk in jullie ochtendspits, maar hoe gaat het er bij jullie thuis aan toe, zo'n normale ochtendspits?
0: Ja, zoals ik al zei, ik ben heel structureel, dus dat verloopt eigenlijk... rustig, heel rustig.
4: Ja, dat verloopt heel structureel.
0: Okay. Ja.
4: Dat is heel strijdig hoe dat ik... Dat is heel tegenstrijdig bij mij eigenlijk, want bij mij zou het helemaal zo structureel niet zijn.
3: Oké.
4: Okay. Dus dat gaat bij mij zo heel groot chaos zijn. Ik ben blij met mijn vrouw die dat allemaal zo goed aanpakt.
3: Okay. Ja, maar het ziet er echt
0: dus
3: uit.
0: Dus wij staan op tijd op, zodanig dat wij rustig tijd hebben om te eten, om ons verder klaar te maken. En om dan de fiets te pakken om naar school te gaan, want het is heel dichtbij. Dus ik wil geen stress morgens.
3: Nee.
1: Ik snap het. Maar je oudste dochter gaat voor het eerst naar het eerste leerjaar. Is dat dan toch niet met een klein beetje stress?
0: Los. Ja, baal. Ik heb echt al heel de morgen een krop in de keel, maar ik heb beloofd om niet te huilen. Oh. Toch niet op nationale radio. Dus ik vind het heel gek. Had ik geweten dat kinderen hebben zo emotioneel is, dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan.
1: Oh god. Maar hoe heb je haar voorbereid, of hoe heb jij jou voorbereid op dat eerste leerjaar?
0: Ik heb haar vooral op haar gemak gesteld. Dus fouten maken is oké, we gaan samen huiswerk maken. Ze heeft nu ook voor de eerste keer een meester, dat voor haar meer spanning geeft. Maar ik heb ook gezegd dat het allemaal wel zal meevallen en haar beste vriendinnetjes zitten daar in de klas. Dus dat doet natuurlijk ook heel veel.
3: Oké. Ja, je zit helemaal goed. Ik voel het aan alles. Ik moet het ook nog even vragen. Je bent nu al 2 weken geen echte Real Housewife meer. Ben je nog altijd blij met die keuze?
0: Amai, ik ben zo opgelucht. Echt geen drama. Mijn leven, ik slaap terug, ik eet terug. Ik kan weer helder nadenken. Ja, sorry, het is een zaligheid om te zeggen, hè? Maar het is wel zo.
3: Ja, de rust teruggevonden en handig voor deze 1 september dus. Hé, houd de rust nog even vast.
0: Absoluut.
3: En succes nog met de rest van de ochtend daar, hè?
0: Ja.

0: Wij hebben iets gevonden dat voetbalcommentator Peter van den Bemt al 26 jaar aan het zoeken is. We gaan het hem zo meteen geven. En Imaan, we gaan ook onze eigen zomer award show hosten, hè? Zo meteen.
1: Zeker.
0: Maar dat is wel een, echt, dat is wel een ding, hè?
1: Dat is wel
0: klaar voor?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Vanavond op VRT1.
3: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
4: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
3: Oké.
4: Okay. Goed, alsjeblieft.
2: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
9: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
0: Heel goedemorgen, het is 8 uur.
11: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
12: De eerste schooldag gaat bijna beginnen. Straks gaan meer dan 1,2 miljoen Vlaamse kleuters, kinderen en tieners weer naar school. En er zijn heel wat nieuwe dingen dit schooljaar. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen is juf Els benieuwd hoe dat zal zijn bij haar in het derde leerjaar.
13: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen, dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus ja. Het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
12: Ja, verder komen er ook nog andere nieuwe zaken. Zo is er ook in het tweede leerjaar een aparte taalklas voorzien. En in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar meer vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Anderhalf jaar nadat de laatste auto er van de band rolde, is de site overgenomen door de industriële heiliggroep. Het wil de Audi site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de hele groep betaald heeft voor de site. De groep legt uit wat ze daar willen doen.
14: We zijn eigenlijk op zoek naar een diverse groep bedrijven. We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site.
12: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal klaar is. Als je in Frankrijk vanaf vandaag kleren koopt bij een grote webwinkel, dan betaal je daar een extra tax voor fast fashion. Dat zijn goedkope kleren die snel worden weggegooid of naar de tweedehandswinkel gaan. Frankrijk wil dat soort kleding minder aantrekkelijk maken. En daarom mag er voortaan ook geen reclame meer voor worden gemaakt. De tax die raakt vooral bedrijven die enorme hoeveelheden kleren verkopen en veel daarvan zitten in China. Ze komt bovenop de bestaande belasting voor pakjes van buiten de Europese Unie. In Nepal in Azië zijn 4 lichamen van arbeiders teruggevonden in de tunnels die door de overstromingen van vorige week zijn ondergelopen. Er zouden nog zeker 600 vermisten in die tunnels zijn. Reddingswerkers bleven al sinds lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze de vermisten levend zullen terugvinden. Er zijn intussen ook al meer dan 950 doden geteld na de zware overstromingen in Nepal en Tibet. Nog 4400 mensen zijn vermist, onder wie ook vele toeristen. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg een Chileen in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Cornsey, maar hij kon het niet afmaken. Ons landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het wordt een overwegend zonnige en droge eerste schooldag. Heel lokaal kan er een bui vallen in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden.
0: Zeg maar, wat hoor ik nu het nieuws? Het is eerste schooldag vandaag.
1: Mo.
0: Wordt zo weinig over gezegd.
1: Ah, is dat vandaag?
0: In september.
1: Ah, je zou het alleszins wel echt niet zeggen op de weg. Het is best rustig. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Er zijn geen opvallende of uitzonderlijke files. Please keep it that way.
0: Ja.
11: M&M. Ik heb slecht geslapen. Slaapscore 10? Waar is mijn koffie? Oh, dat wordt afzien. Heb ik mijn lader mee? Doe maar, waar ligt die nu?
15: Sorry, ik heb die nodig vandaag. Salut!

0: We hebben hier zometeen een awardshow te hosten. We gaan de zomer awards uitdelen in de show zometeen. De categorieën zijn interessant.
1: Nou ja. En we hebben ook nog een cadeautje voor voetbalcommentator Peter van den Bent.
0: Ik denk dat hij er heel blij mee gaat zijn.
1: Denk het ook.

0: veel mensen die vanmorgen op het randje zitten, denk ik. Edge of Desire van Jonas Blue en Lee.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Dat is het randje van waar je nog aan kan, hè. 1 september vandaag. De dag. Ja, ja, ja, ja. De zomer voelt nu toch echt wel als afgelopen, hè. Dus daarom leek het ons het gepaste moment om toch even terug te blikken op de zomer ook in de vorm van een awardshow. Ja, ja, ja. Van harte welkom, dames en heren, bij deze allereerste editie van de jaarlijkse Zomer Awards. Wij zijn uw gastheer en gastvrouw deze ochtend. En sta me toe, Iman, om toch even te vermelden dat je er fantastisch uitziet hier.
2: Dank u.
0: Nee, normaal geef je dan een complimentje terug aan de gastheer.
2: Ah, sta mij toe om te zeggen dat jij er ook fantastisch uitziet, Sander.
0: Ik moet nog een beetje werken aan het awardshow-gehalte.
2: Ah, sorry. Ja, het is mijn eerste awardshow. Ik heb stress.
0: We gaan onze luisteraars niet langer in spanning houden en we steken van wal. De allereerste zomer-award die we uitdelen vanmorgen is die van Break-up van de Zomer. En de genomineerden zijn Céline en Meteor na 10 maanden relatie.
2: Oh.
0: En Natasja en de andere Real Housewives of Antwerp na hun toxische relatie van 1 seizoen.
2: Maar de winnaar is de break-up van Rudy Garcia en de Belgische Voetbalbond na hun relatie van 1,5 jaar. Geen wereldbeker, maar wel een zomer-award. Proficiat.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Wat een ochtend, wat een tempo. We zitten al aan de tweede zomer-award van deze ochtend. En dat is de award voor beste special guest van de zomer. En de genomineerden zijn Pommelien Thijs bij The Atomic Orchestra op Pukkelpop. En Pommelien Thijs bij Mo op Pukkelpop.
2: Maar de winnaar is Pommelien Thijs bij Mumford & Sons op Rock Werchter.
0: Ongelooflijk.
2: Proficiat Pommelien. Wat een prestatie.
0: Jongens, jongens, jongens, jongens. Daarmee zitten we al aan de derde Zomer Award die we hier uitreiken. Dat is er eentje in de categorie meest hopeloos uitverkocht. De genomineerden zijn de ventilatoren deze zomer.
2: Ja, effectief, effectief.
0: De airco's deze zomer.
2: Ja, effectief ook.
0: De dagtickets voor de zondag van Pukkelpop.
2: Nou ja, aan Sarah Larsson somber. Ja.
0: Deze zomer ook.
2: Maar de winnaar is de eclipsbril op de dag van de zonsverduistering. Proficiat, eclipsbril.
0: Ongelooflijk.
2: Ongelooflijk.
0: Wauw. Ja, die straalt, hè, die eclipsbril, dat zie je. Niet?
2: Nee.
0: Tijd voor de Zomer Award. Een antwoord eigenlijk, die Zomer Award, op de vraag: wat was deze zomer het grootste fuck moment? De ijzersterke genomineerden daarvoor zijn Senne Lammes, die de bal loslaat op het WK in Amerika.
2: Oh.
0: Dat was fuck. Andere genomineerde is Katy Perry, die niet mocht optreden op Werchter Boutique door de storm.
2: Mm.
0: Ook fuck.
2: Maar de winnaar is, en het was spannend, de nieuwe Cola Zero-verpakking, die te hard lijkt op de gewone cola-verpakking. We zijn allemaal nog steeds elke keer in de war.
0: Proficiat Cola. We zijn aangekomen bij onze laatste categorie in de eerste jaarlijkse editie van de Zomer Awards. En dat is de award voor beste zomerverhuis.
2: Wat?
0: Ja. De genomineerden zijn Brahim, die naar Radio 2 is verhuisd.
2: Oh, don't mention it. Don't mention it.
0: Meghan en Prins Harry, die na 6 jaar in de Verenigde Staten terug naar de UK zijn verhuisd. Maar Iman Boudadi, de winnaar is jij, want je bent 2 kilometer verder gaan wonen in Brussel.
2: Ja, wat? Ik heb nooit verwacht dat je het ging winnen.
0: Oh.
2: Ik ben even gepakt door het moment. Ik zou supergraag Siebe, mijn lief, bedanken.
0: Ja.
2: En iedereen die is komen meehelpen op de verhuis. En de man van de verhuislift ook.
0: Ah ja.
2: Ik ben er even door gepakt, zeg.
0: Ja.
2: De wijkagent die is langsgekomen.
0: Ah, is hij
2: langsgekomen? Hij is langsgekomen om mijn domicilie aan te passen. Oh, Dit moment zal ik nooit vergeten. Dank u wel.
0: Ik denk dat het gebeurd is, de allereerste jaarlijkse editie van de Zomer Awards. Hartelijk bedankt aan iedereen om te luisteren. Hartelijk bedankt aan iedereen die erbij was. Iedereen die steunende woorden ook stuurt in de app van M&M. Hier komt nog binnen, ja, de Cola Zero toepasselijk was inderdaad aanpassen. En ook wel, ja, Imam Boudaria verhuis. Prachtige verhuis en verdient de winnaar van de verhuis van de zomer. Graag tot binnen een maand voor de eerste jaarlijkse editie van de September Awards. Het is vertrokken, zeg.
2: Oh.
0: Een mooie traditie die is gestart, hoor.
2: Ja, zeker.
0: Waar ga je hem zetten, de Zomer Awards?
2: Ik ga die misschien eerst nog na het uitpakken van de dozen kijken. Ah.

0: We hebben vanmorgen om 7:10 met Bikkie gebeld bij de autokeuring. Ze laat nu weten in de app van M&M dat het heel bijna aan haar is, met een foto bij. En er is trouwens ook nieuws over de autokeuring, hè, vandaag. De regels veranderen. Na je eerste keuring moet je pas om de 2 jaar terugkomen naar de keuring in plaats van 1 jaar. Mm-hmm. Nog meer nieuwigheden trouwens op deze 1 september. We zullen ze zo meteen even oplijsten voor je. Kwestie dat je geen fouten maakt.
1: Dat is goed.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.

0: Chainsmokers en Coldplay. Something Just Like This. 25 over 8. Een goeie morgen.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Effectief, goedemorgen. Vandaag zou de beste dag van de week zijn qua weer.
3: Juist, ja.
2: Blijkbaar. Maar mis pak je niet. Het is er wel nog altijd eentje met wolken. Misschien hier en daar een buitje. Maar wel 22 graden, dus ça va wel. Geen slechte 1 september. Eerste schooldag dus vandaag. Luisteraar Bruno wenst iedereen op school een fijn schooljaar in de app van VRT Max. Dat is kei lief, Bruno.
0: Ah, met schoolbel ging nu trouwens, besef ik.
2: 25 over 8?
0: Ja, 25 over 8 ging niet.
2: Ah, bij mij ging het ietsje vroeger, denk ik. Ik denk zo om 7:15 misschien al.
0: Oké.
2: Okay. Dus veel succes aan iedereen op school. Ook veel succes aan de Yellow Tigers. Die staan in de 8e finale tegenover Duitsland in het EK volleybal vandaag. Maar 1 september is ook een paar nieuwigheden en aanpassingen, zoals altijd op de eerste van de maand. Sander zei het daarnet al, na je eerste keuring moet je maar om de 2 jaar terugkomen vanaf nu.
0: Love
2: in plaats
0: it.
2: Van jaarlijks. Maar vanaf vandaag is ook een helm verplicht op de e-steps die sneller dan 20 km per uur gaan. Hmm. Vind ik top. Met al die ongevallen, met die steps, dat er toch een klein beetje meer bescherming is voor moest het dan toch gebeuren. Wat ik ook top vindt, is dat logopedisten vanaf nu ook videoconsultaties mogen doen.
0: Oh.
2: Ja, het is zo soms extreem druk met school, werk, hobby's. Zo een beetje tijd uitsparen door thuis een sessie te kunnen volgen lijkt me superhandig in dat geval.
0: Ja.
2: Mijn zus moest ook naar de logopedist. Wij waren met 4 kinderen thuis. Het was soms echt gedoe om die daar te krijgen of om thuis iemand alleen achter te laten. Dus het kan maar goed zijn voor die gezinnen. Over school gesproken ook trouwens. Er zijn nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er zijn strengere regels rond lesdagen. Maar ook minder pedagogische studiedagen en opleidingsdagen voor leerkrachten. Dat dan weer wel, dat is dan weer minder. Ook iets minder top vind ik dat Spotify alweer duurder wordt. Dat is crazy. Ik deel een abonnement met vrienden.
0: Ja?
2: Een standaard abonnement, ik ga 1 cent naar boven afronden, want dat is zo 0,99.
0: Ja?
2: Gaat van 14 euro, naar, van 12 euro sorry, naar 14 euro.
0: Nou.
2: Een premium duo is nu 20 euro. En een gezinsabonnement, dat is dus wat ik betaal met mijn vrienden, is nu is 24 euro per maand.
0: Het leven wordt duurder, hè?
2: Het leven wordt duurder. Spotify wordt duurder, dus ik onthoud. Radio is gratis. Je kunt altijd naar ons luisteren.
0: Ja, ja, ja. Waarom zou je Ella Langley streamen via Spotify als je die gewoon hier krijgt? Choose in Texas. Goedemorgen. Yeehaw.

0: to the hall.
1: Come on, baby.
2: Yeah. Come on, baby.
0: Ella Langley and Choosing Texas.
2: Hedy die stuurt. Haar stem doet me aan Judith denken.
0: Oh.
2: Snap ik.
0: We gaan straks Peter van den Bemt er even bij bellen. We hebben iets in ons bezit waar hij al 26 jaar naar op zoek is. Maar eerst het nieuws van 8:30 met Yannick.
3: De eerste schooldag is begonnen. 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen krijgen weer les. Met in het kleuter- en het lager onderwijs nieuwe doelen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Er komt een nieuw bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als vroeger bij Audi werkte. En in Nepal in Azië zijn 4 lichamen van arbeiders teruggevonden in de tunnels die door de overstromingen van vorige week zijn ondergelopen. Er zouden daar nog wel zeker 600 vermisten in die tunnels zijn. En iedereen kan dus zo goed als droog en zonnig naar school gaan vandaag bij zo'n 22 graden. Met heel lokaal misschien in het noorden of het oosten nog een spatje regen. Morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen en dan halen we 24 graden. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van 14 nieuws.
4: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokleider.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de buitenring rond Brussel gaat het ietsje trager tussen Waterloo en Tervuren door een defecte vrachtwagen voor wie de E411 naar Namen op wil op de rechterrijstrook. Maar heb je het al gespot?
0: Nee.
4: M&M.
2: Miley Cyrus is niet meer Miley Cyrus, maar gewoon Miley.
0: What?
2: Ze is een nieuwe muziek-era aan het teasen op Instagram en op haar website. Dus misschien wil dat wel zeggen dat we zo binnenkort een keer een nieuw album zouden kunnen krijgen. Deze is van haar vorige album.

0: Miley Cyrus.
1: Mag je nog Cyrus zeggen?
0: Jawel. Het is blijkbaar nu enkel nog Miley.
1: Ja.
0: Dus Flowers van Miley.
1: Oh.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Soraya stuurt in de app van VRT Max dat ze een lange rit voor de boeg heeft. Vandaag naar school stuurt hij, het is haar eerste schooldag in Frankrijk.
1: Wow.
0: Oh la la, bonjour Soraya.
1: Ah,
0: ben oui. En stuur ons hoe het is geweest in VRT Max. Iedereen kan ons daar trouwens een berichtje sturen of ons volgen door op het hartje te klikken bij M&M. Dan zie je ook van alles passeren, waaronder ook onze podcast 22 minuten stomme vragen bijvoorbeeld. Hm? Die van afgelopen week is met legend Peter van den Bent en daarin kwam de vraag naar boven: was jij ooit de commentatorstem in een voetbalgame? Toen kwam daar dit antwoord op.
3: Eind jaren 90 heb ik dat ooit een keer gedaan. Dat was via een Nederlander die hier op een dag belde toen ik nog op de radioredactie zat.
1: Huh?
3: En hij was op zoek naar stemmen voor een van die FIFA-games. Ik heb dat toen een keer gedaan, dat is hilarisch. Dus dan zit je in zo'n studio en dan moet je alleen maar zinnetjes inspreken.
0: Allee.
3: Dus er is geen beeld of zoiets. Nee. Dus je krijgt 10 of 20 pagina's met alles je zinnetjes op de paal. Oh. En daar gaat de nieuwe aanval.
1: En dan heb je dat gedaan en dan komt dat spel uit. Dan wil je dat toch eens spelen. Maar je hebt die drang dan...
3: Wel, ik zal je meer zeggen. Ik heb dat eigenlijk nooit gehoord. Dus als je mij dat even kan opsnorren...
1: Ja, wel.
0: Ja, als je dat even kan opsnorren.
1: Huh?
0: Dat hebben we misschien gedaan.
1: En we hebben dat misschien gevonden.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
0: Oh?
4: Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Sessie.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
13: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Envoie-les tout au Canada. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Laser guns.
0: BB Rex and Faithless met New Religion. Van een New Religion naar een voetbalgod. Toch wel goedemorgen, Peter van den Bent.
2: Goedemorgen.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, Peter, we bellen jou omdat we een cadeautje hebben voor jou. Zometeen.
2: Ja, ja.
0: Maar eerst wou ik misschien even weten... Messi, die nu gestopt is bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat is wel nieuws, natuurlijk. Ja. Hij blijft wel voetballen, hè?
2: Hij blijft wel voetballen, ja. Het is veel te plezant daar in Miami. En hij verdient redelijk wat geld ook, denk ik. Maar dat was toch, lag toch in de lijn der verwachting, hoor. Dat had iedereen zo'n beetje begrepen. Ook de emoties na de finale had iedereen toch zoiets van... op zijn 40ste zou het nu toch wel eens kunnen dat het voorbij zijn. Want ja, het volgende WK, dat is pas over 4 jaar. Mm-hmm. Dan zal het met een rollator zijn.
1: Ja, ik zei het gisteren ook in de groepschat van de ochtendshow. Ik hoorde die zijn gewrichten al bijna kraken tot in mijn zetel.
2: Maar hij heeft het nog uitstekend gedaan. Zeker? Behalve de laatste paar wedstrijden. Op het voorbije WK, ik moet eerlijk zeggen, dat had ik zelfs niet meer gedacht toen. Dus dat heeft hij nog voor elkaar gekregen. En nog eens finale gespeeld. Dus het is een mooi moment, denk ik.
1: Het is dat. Ja, Peter, we hebben het over Messi gehad in de podcast 22 minuten stomme vragen. Je zei daar dat hij een beetje minder sympathiek is geworden sinds dat hij bij Argentinië speelt. Denk je dat hij nu terug wat meer sympathiek gaat worden?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hem dat zo is bevallen. Want ja, hij is toch, wat ik zei, ineens door die tientallen miljoenen Argentijnen in de armen gesloten. Dus er is geen reden om dat te veranderen, denk ik. Alleen, dat is misschien, ik volg die competitie niet zo, de Amerikaanse. Het is misschien minder nodig daar bij Miami. Het zal er wat vredelievender aan toe gaan. Die Argentijnen, dat was echt zo'n soort guerrilla movement die de missie had om WK te worden. Daar heeft hij zich ingeschreven. Dus ja, ik denk niet dat dat in Amerika veel gebeurt.
1: Hij vertelt alles zo interessant. Ja, maar het was ook zo in onze podcast 22 meter stomme vragen. Daar zijn nog interessante dingen gevallen trouwens.
0: Ja, want wij bellen jou natuurlijk, Peter, omdat wij iets gevonden hebben waar jij al eventjes naar op zoek bent. Zo'n 26 jaar ongeveer. Je zei in de podcast...
2: Ik was niet naar op zoek, hè.
0: Ja, maar...
2: jullie hebben mij eraan herinnerd. En ik ben zeer blij dat het is opgedoken. Dat is wat anders.
0: Ja, dus je hebt in eind jaren 90 je stem geleend aan het PlayStation 1-spel genaamd Ronaldo V Football. En je hebt dat spel nooit gehoord of gespeeld, hè?
2: Nee. Gespeeld en niet gehoord. Nee.
0: Oké. Okay. Ja, we zijn dus op zoek gegaan. Dankzij een paar vrienden van de gamepodcast Gamecast hebben we een exemplaar in handen gekregen hier vanmorgen. En ik dacht, het voelt niet meer dan juist dat ik het even toch speel met jou als commentatorstem, terwijl je er gewoon bij hebt.
2: Moet dat? Kom, ik kan er mij wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd.
0: Dus ik heb het al even opgestart. Voilà. Ik ga het spel nu starten. Oké, en we zijn vertrokken. Dus ik weet ook niet wat er...
4: Welkom bij deze wedstrijd die belooft heel spannend te worden. Daarnet had ik nog een gesprek met beide trainers. Ze beloofden me spektakel.
5: Voor wat betreft het weer hoeven wij ons geen zorgen te maken. Het is ideaal voetbalweer.
0: Oké, dankjewel, andere stem.
2: Ja, wie is dat zeg? Dat ben ik niet, hoor.
0: Nee, de eerste wel, hè.
2: Dus... de eerste wel, ja, inderdaad.
0: Ik ga nu proberen de aftrap te doen.
4: Daar gaan we dan.
5: Ja, kom op, heren. Laat ons iets moois zien.
0: Hup, oh, ja. Daar gaan we dan, was jij ook, hè. Dat herkende ik.
2: Ja.
0: Kom maar, ik probeer hier.
5: Zo. Raoul?
0: Ja, overgenomen.
5: Wat een voetballer.
2: Dat was ik ook.
5: Paas.
0: Oh, maar dit is zo moeilijk ook. Oh, ja. Even expres buiten.
5: Misverstandje. De bal gaat over de zijlijn.
0: Zo rustig.
2: Dat is een geweldige belediging, moet ik zeggen.
0: Ja. Amai, dit is wel heel leuk eigenlijk om met jou te spelen.
5: Mooie paas.
0: Dank u.
5: Goed onderschept.
0: Ja. Het ziet er niet goed uit. Ja, de vraag is ook, hoe lang blijf ik doorgaan, hè?
2: Voor mij nog genoeg stoppen, hoor. Ah, ja.
0: Wacht, nog eentje.
5: Ja.
0: Ja.
2: Daar herken ik mee. Ja, dus dat herken ik mee. Ja. Ik heb ondertussen wat meer volume, denk ik, in mijn stem. Maar ik heb, als het van eind jaren 90 is, wanneer ik fragmenten hoor op de radio van eind jaren 90, ja, dan heb ik eigenlijk de stem van een jong meisje, als ik dat zo hoor.
1: Maar ja, zo rustig.
2: Dus je zit dus in een studio. Ja, ik ben natuurlijk ook de voorbije 25 jaar een beetje geëvolueerd, hè, als commentator. Dat is helemaal aan het begin, waar je nog een beetje schuchter en ingehouden bent. En nerveus, want op de radio was dat ook wel zo. Dat, ja. Het verschil in stem is ongelooflijk.
0: Maar Peter, we hebben hier dus een exemplaar liggen van dat PlayStation 1-spel. Ik vermoed, ja. Je bent wel nog eens op VRT. Ik wil het je gewoon heel graag geven. Want het is logischer dat jij dat hebt, dan dat wij dat hebben.
2: Zeg, en waar moet ik dat dan instoppen eigenlijk?
0: Ja, in een PlayStation 1.
2: PlayStation 1. Ja, die is dat, misschien ligt hij nog op het containerpark dan. Want ik denk dat mijn zoon Simon dat ooit nog wel eens gehad heeft. Dus die gaat me daarbij kunnen helpen. Dan kan ik het samen een keer met hem spelen. En ja,

because my dreams are bursting at the seams.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo in the driver's license.
2: Dit komt er nog aan.
3: Als je hem op M&M laat staan.
1: Zometeen Maureen, die ook wel zal vertellen hoe 1 september bij haar thuis verlopen is.
4: Ja.
1: Kan pittig zijn. Om 4 uur is er ook terug het clubhuis van Kouter en Wannes natuurlijk op je radio. Dat de deuren terug opent met ook een set van DJ Dino. Heeft ook nog op Maanrock gedraaid afgelopen weekend.
4: Dat
1: kan er wel wat van. Dat is echt
4: ja,
1: interessant. Om 7 uur is er ook Robin van de Radio weer. Gisteren zat die sloeber nog in een kraan hoger lager te spelen. Benieuwd wat het vanavond zal zijn. En ik weet al 1 ding wat de avond sowieso brengt en dat is bloot. Ja, ja nee. Lotte en Dorian zijn terug met het radioprogramma, hè, dat bloot heet. Je hoort ze om 9 uur vanavond.
4: Hallo, goedemorgen. Ik weet het. Het is 1 september. Dat doet altijd een beetje raar. Dus ik dacht, een uitkijkpunt vanavond al. Want Lotte van Weesmaal en ikzelf zijn terug met het programma bloot. En anders dan vorig jaar, een uur vroeger, om 9 uur al. We gaan het hebben over uw zomer en uw liefdesleven. Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je allemaal gevoeld? We gaan gewoon even gezellig over babbelen. Dus ik zie u straks. For now, superveel succes. Joejoe.
1: Ja, merci. En de succes voor de 1 september er ook nog bij zich. Vanavond dus, om 9 uur. Beetje bloot.

0: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
2: Voor die
6: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
7: een rustig deuntje.
2: En voor de
8: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
9: dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt
7: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
11: amai,
12: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault.
12: Go
3: nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Goedemorgen, het is 9 uur.
7: 14 nieuws.
2: Krijg je van Janne Kaarts.
15: Iedereen gaat weer naar school. Ja, voor meer dan 1,2 miljoen Vlaamse kleuters, kinderen en tieners is de eerste schooldag een half uurtje geleden begonnen. Deze leerlingen van de basisschool De Duizendpoot in Meerhout in de Antwerpse Kempen hebben er heel veel zin in.
16: Ik zit bij meester Dieter en bij meester Bob in het vierde leerjaar. Het is super leuk om naar school te gaan, want we hebben vriendjes gemist. Mevrouw is een verlies. Ik denk dat ze een strenge, maar ook wel een hele goede juf gaat zijn dit schooljaar voor mij. En ik denk dat het een heel leuk schooljaar gaat worden, maar weer snel voorbij gaat. En ik heb er eigenlijk keiveel zin in.
15: Bij Brussels Airlines wil de christelijke vakbond staken. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar Israël willen vliegen, zegt de christelijke vakbond.
17: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische morele aspect dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
15: De staking geldt enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treinopslagplaats zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Op een andere plek in de stad zijn door Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. Oekraïne heeft ook enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het luchtruim te beschermen. En bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 1000 doden geteld. En nog 4400 mensen zijn vermist, onder wie ook vele toeristen. Door de overstromingen zijn tunnels onder water gelopen waar arbeiders aan het werken waren. Er zijn 4 lichamen intussen gevonden. Nog over 600 mensen daar. Is er nog niks geweten of ze nog leven. De kans wordt wel elke dag kleiner dat ze hen dus ook nog levend zullen terugvinden. Het wordt een overwegend droge en ook redelijk zonnige eerste schooldag. Heel lokaal kan er nog een bui vallen, vooral in het noorden en het oosten van het land, bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden dan.
2: M&M.
6: september, dat is voor velen een grotere nieuwe start dan 1 januari. Dus laat eens weten wat jouw dag brengt. Hier begin ik met Pink.

0: for Ultra Happy.
1: Goedemorgen. Hoezo is het ineens al 1 september? Moest het leven een monopoliebord zijn, dan vind ik dat 1 september passeerlang start is. Dat voelt toch zo, vind ik, een beetje als een grotere nieuwe ronde, een grotere start dan 1 januari. Maar het kan ook aan mij liggen, hè. Want ja, wij hebben hier bijvoorbeeld al wat nieuwigheden bij M&M. Je hebt het misschien al gezien. De M&M-app die is zo stilkens aan het verdwijnen, die gaat weg. Want alles komt nu op 1 centrale plek, op VRT Max. Dus het zou heel tof zijn, echt vreetof, als je ons daar even gaat volgen. Hoe moet je dat doen? Je opent gewoon je VRT Max-app bij kanalen. Ga je dan naar M&M en dan kan je ons een hartje geven. En dat is goed. Je moet het niet zomaar doen, want zo staan wij meteen van voor. En dat is handig voor wedstrijden. Zeker als je snel moet zijn. En kan jij dus een berichtje sturen. En als je daar nu dan toch bent, mag je mij eens een berichtje sturen om te vertellen wat die 1 september voor jou brengt. Wat maakt jouw dag vandaag bijzonder? Zijn jouw kinderen goed naar school vertrokken vandaag? Begint er vandaag een nieuwe collega? Ga je vanaf nu met de fiets naar het werk? Ik wil het allemaal weten. Verder is deze 1 september droger dan gisteren. Dus dat is al goed nieuws voor wie zijn regenjas niet bij heeft vandaag. In Argentinië zijn er alweer traantjes. Want Messi die gaat niet meer spelen voor het nationale team. Heb je misschien al wel gehoord. Het is vanaf nu ook om de 2 jaar naar de keuring gaan met de auto. Dus dat is ook weer nieuw vanaf deze septembermaand. Als je met een snelle step rijdt, moet je je helm opzetten. En je kan nu ook videoconsultaties inplannen bij de logopedie. Dat kon eerder niet, want dan, ja, dat was niet goedgekeurd door het RECIF. Maar nu dus wel. On the other side wordt je Spotify-abonnement dan weer duurder. Allemaal €2 erbij. €2 erbij gelapt, zie. Gratis en voor niks. Dus ja, voilà, kijk, kan je eens overwegen of je al die kosten nog wil doen met die nieuwe start dat 1 september is. Deze man, zijn 1 september, die ziet er net iets anders uit dan vorig jaar. Hij is intussen een bekende Bas. Dit is Bas Serra en All Because of You. Morning light is falling on your sweater. Coffee stains remind me of the passing of our time. In the kitchen where I picture us together.

0: Voor Ed Sheeran had ik nog nooit gehoord van Ipswich. Want Ed die groeide op in Suffolk. En Ipswich was dan de stad die zo dichtbij was voor hem. Maar ook voor deze mannen, voor de Dire Straits, is dat een belangrijke plek. Want het is daar, in een bar, dat het idee is ontstaan voor deze song. In een bar trad er een band op. Net laat. En dat was zo voor vier mannen een paardenkop die eerder zat waren dan aan het genieten van de muziek. En je kan het al raden. Die mannen eindigen en zeiden good night and thank you. Oh ja, de Sultans of Swing. En dat was grappig, want ze waren helemaal geen Sultans, zeiden de Dire Straits. Maar tired little blokes in pullovers. Vermoeide oude ventjes in een pull. Maar bon, je ziet wat er van komt. Een prachtige hit Sultans of Swing met de Dire Straits. Zometeen geen oude ventjes in een pul, maar vooral jonge blonde grieten in strakke pakjes. Ik heb Sarah Larsen en Camille voor je klaar.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.

Ja, ze zorgde voor vuurwerk in Oostende deze zomer. Maar Camille kijkt vooral al uit naar de winter, las ik. Want dan trekt ze met haar entourage naar de Trixo Arena in Hasselt. Het wordt daar een wintershow in een nieuw jasje. Maar goed, we gaan nu vooral voor de vrouw voor wie de zomer liefst zo lang mogelijk mag duren. Dit is Sarah Larsson en een van haar prille successen, Symphony.

0: Magnetic. Iedereen is wat afscheid aan het nemen van de zomer. Ik zei daarnet dat 1 september dat voor mij wel is. Maar het is ook zo, nieuw begin. Zoals langs start passeren op Monopoly, zei ik. Maar Setti wil dat even tegenspreken. Setti stuurt. Als 1 september een Monopoly-vakje was, dan zou het niet langs start zijn, maar ga naar de gevangenis. Ja, zo kan je het ook bekijken. Maar ik vind die langs start passeren toch nog niet zo slecht gevonden. Want ja, ik bedoel, je begint terug te werken en dan krijg je toch ook weer centjes. Je moet er alleen een beetje wat extra voor doen, hè, in vergelijking met op verlof. Christophe die stuurt dan weer dat het voor hem een gewone werkdag is, as usual. Zijn kindje is al 23 jaar, dus geen spannende 1 september. Ja, dan wens ik jou een fijne gewone werkdag, dat mag ook. Gisteren had Tiësto trouwens zijn laatste werkdag in Ibiza. Hij had daar een residency en hij heeft er nu afscheid van genomen. Daar is het misschien gedaan, maar hier doet hij zo meteen van dit hier.
1: Ga van
2: kijkvillen
1: naar
2: Zerikje kijk eens, hè.
1: Met de trein.
0: Maar het is ondertussen 9:55, dus wij gaan nog even richting de weg. En dan sta je vooral aan te schuiven richting Brussel op de E19 vanaf Peutie, 10 minuutjes erbij. Ook file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Aartslaar, 10 minuten. Valt wel mee op die 1 september. Ik denk dat morgen een moeilijkere dag gaat zijn. Senaye die stuurt alleszins dat het vandaag duidelijk 1 september is. Want in Antwerpen zijn zo alle dynamische borden van zone 30 weer geactiveerd. En vindt hij maar goed ook, want het gaat om de veiligheid van de kindjes. Absoluut, dat is helemaal waar.
3: Maureen van Herbergen.
4: Make life sing.
3: Make life sing.
4: M&M. Let's get down.

0: Ariana en Hate That I Made You Love Me. En over de liefde gesproken. Gisteren is een van mijn favoriete programma's van het najaar weer van start gegaan. Ik heb het over Blind Getrouwd. Ik weet niet of je gekeken hebt, maar als je gekeken hebt, moet je me zeker even laten weten wat jouw voorspelling zoal is. Mijn eerste gevoel is dat Denzel en Elke geen match gaan zijn op lange termijn. En Marianne en Matthias, die zie ik voorlopig wel goed komen. Maar goed, laat eens weten wat jij ervan vindt. Ik heb ook moeten lachen, want in de krant gaven de psychologen van Blind Getrouwd wat inkijk in wat vaak op de verlanglijst staat van kandidaten. En dan vertelden ze dat sommige mensen echt durven afkomen met ellenlange lijstjes van wat ze verwachten van hun toekomstige bruid of bruidegom. En bij de mannen durven sommigen zo bijvoorbeeld heel eerlijk eens te dromen van een vrouw met een D-cup. En de sportieve mannen die zoeken niet per se een slanke bruid, maar een actieve bruid waar ze wandelingen in de bergen mee kunnen doen. Vond ik heel specifiek, maar wel grappig. En met de vrouwen was het niet te klein. Verder heeft het ook vaak te maken met haar. Weinig lichaamsbeharing willen de vrouwen en geen kale mannen. Ja, dan heb ik slecht nieuws voor alle vrouwen van Blind Getrouwd, want ik heb hier wel wat harige mannen op mijn playlist. Mathieu, ah nee, goed nieuws dan eigenlijk. Ah ja, ja, ze wouden haar. Ja, ja, goed nieuws. Ik heb wat harige mannen op de playlist. Mathieu van Bazaar komt eraan en ook Mr. Belt en Weasel.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.

Van Bazaar op M&M. Goud heb ik niet te bieden, maar wel iets anders. Ik heb een verzoekje in de aanbieding voor wie wil. Het enige wat ik van jou nodig heb, is dat jij mij laat weten wat je wil horen en waarom je dat graag wil horen. Wil je bijvoorbeeld je favoriete juf een goede start wensen vandaag? Dat kan. Wil je een song voor je vakantie lief nu de zomermaanden officieel door zijn? Dat kan ook. Het mag niet uit. Het eender wat, je mag het nu droppen in de chat van VRT Max. Ga gewoon even naar M&M bij kanalen en dan kan je mij een berichtje sturen. Iedere dag na 10 uur speel ik graag jouw plaat du jour, jouw dagplaat. Dus laat mij vooral nu al even weten wat het straks voor jou mag zijn. Luzie. M&M. De boys waar ik nog op heb staan dansen op Tomorrowland. Mr. Belt en Weasel.

Walking on a Dream van Empire of the Sun. Ik heb sowieso een klein beetje vooruit gescrolld in mijn weer-app in de hoop op die Indian Summer. You guys, ik was niet teleurgesteld, want het is nog even wachten. Maar op zondag spotte ik 25 graden. Dat gaat ideaal zijn voor iedereen, maar vooral ook voor Alessa. Want die heeft zijn tour afgesloten langs al die zomerse bestemmingen. Kan die jongen ook even bekomen. Dit is hij met In Your Eyes.

0: ook hier en Make-up Date is terug.
1: Dus, wat gaan we nou doen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere, ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up Date.
3: Zo kan date misschien?
1: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
11: Besparen.

0: berichtje van Janne Kaerts.
1: Bij Brussels Airlines dreigt de christelijke vakbond met een staking. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden bij Brussels Airlines die niet naar Israël willen vliegen. En de staking geldt voorlopig enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen. En dus niet voor andere vluchten, zegt de christelijke vakbond.
2: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
1: De kleuterlagere en de middelbare scholen in Vlaanderen zijn er weer aan begonnen. Voor meer dan 1,2 miljoen kinderen en tieners is het de eerste schooldag vandaag. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Geliswaas in Oost-Vlaanderen hebben de meeste leerlingen er toch wel zin in.
3: Ik heb heel veel zin in het school. Omdat ik een lieve juf heb en leuk mijn vriendjes terugzien en leuk spelen.
4: Wel om iedereen terug te zien, maar niet omdat ze vroeg opstaan is. Dat is wel spannend.
5: Mijn juf Els, ik vind die ook heel leuk.
1: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan. 43 van hen hebben dat ook gedaan en zij zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstroming afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zo'n 80 mensen gered met een helikopter en nu is er nog één iemand vermist. Het wordt een overwegend droge, zonnige eerste schooldag vandaag. Heel lokaal nog een bui mogelijk in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en dan halen we 24 graden.
6: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: M&M. Welk lied past bij jouw dag? Wat wil jij op dit moment horen? Dat mag je altijd laten weten, want elke dag na 10 speel ik iemands plaat du jour.

0: Dit was Can't Get You Out of My Head. Maar welke song zit er in jouw hoofd? Dat is de vraag die ik elke dag aan jou ga stellen, zoiets na 10. Welk lied kan jouw dag beter maken? Welke schijf zit er boemkop voor jou vandaag? Jij vraagt en ik draai. Dat is zowat het principe, dus je mag dat altijd laten weten als je goesting hebt in een plaatje. Maar vandaag is het de dagplaat van Eline. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Maureen.
0: Wat had jij gestuurd in de M&M chat?
1: Ik had gestuurd voor de juf van fysica van Spring.
0: En dat vraag je niet zomaar, hè?
1: Ja, nee, mijn mama die is leerkracht in het middelbaar, dus die begint vandaag ook. En zij geeft fysica en net zoals in het liedje zijn er ook elk jaar een paar leerlingen die een kleine crush hebben.
0: Oh, is dat echt?
1: Dat is echt.
0: Jij hebt echt een knappe mama dan.
1: Ja, ja.
0: Cool. Dat is goed nieuws voor jou, hè, Eline, want als je dan zo wat genen van je mama hebt, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit, denk ik.
1: Dat is waar.
0: Zeg, en weet ze dat dan? Heeft ze dat dan altijd door als er zo leerlingen zijn met een crush? Heeft ze zo al eens iets, een briefje gekregen of zo?
1: Het was zelfs zo dat er in het jaar van mijn broer, want we zijn bij haar op school geweest, dat als hij een foto stuurde van haar via Snapchat, dan antwoordde die persoon altijd met roze hartjes.
0: Dat is niet waar. Oh my gosh.
1: Jawel.
0: Wel een beetje awkward als je dan zo zelf bij je mama op school zit.
1: Valt heel goed mee.
0: Oh, mama, heerlijk. Echt geen betere plaat om die 1 september mee te starten. Ja. Ben je zelf nog aan het studeren?
1: Ik ben zelf nog aan het studeren.
0: Maar niet voor juf van fysica waarschijnlijk.
1: Nee, ik studeer event management. Ik heb niet nog even vakantie.
0: Deze is voor jou. Geniet ervan.

De Duitse Leonie en Faded Love. Ik weet niet of je de AFAS-doom volgt. Dat is wel handig, want die durven al wel eens te teasen wie er langskomt. Dat hebben ze pas ook gedaan. En de vermoedens, die zitten goed. Het is net bevestigd, 13 minuten geleden, wie er naar de AFAS-doom komt. En het antwoord draai ik gewoon zo meteen. Dan weet jij het ook.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nog voor je kan denken,
3: pas op voor die borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Meer tijd met je vrienden nodig?
7: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
8: Ching ching!
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

Daar heb je het antwoord. Mooi nieuws voor de vele fans van Somber. Wat we verwachten, ja, dat klopt gewoon. Op het scherm van Ziggo Dome was al een foto te zien van Somber met You Are The Reason. Dus we dachten al van, ja, hij gaat in de buurt zijn. Maar dan had ook Afas Dome de lyrics gepost. En nu, een kwartier geleden, want ik hou het in door hoor, de bevestiging You Are The Reason, zijn tour komt naar de Afas Dome op 16 mei. En heeft ook een special guest mee. Die zijn ook al meteen gedropt. Raven Alney en Jesse Mason. Tickets kan je scoren vanaf 4 september. Maar als je er echt graag op tijd wil bij zijn, ja, dan kan je je wel al aanmelden voor de pre-sale. Die start op 3 september om 10 uur. Zet het in je agenda. Zorg dat je erbij bent. M&M. Zometeen gaan we mee op trip naar Boston met Stella Lefty. Maar eerst nog deze I Adore You van Ugel en Topic.

0: Het is zowat het advies dat ik mijn dochter vanmorgen meegaf op haar eerste schooldag. Wees lief voor de andere kindjes. Be nice to me. Stel een lefty, liever vindt dat duidelijk ook belangrijk. M&M. Als je geen stress wil, dan moet je niet vallen voor een Latina. Het zijn niet mijn woorden, maar die van Bruno Mars. Hij schreef... When all you want is peace, but you're falling for a Latina. En dan een hete peper erachter. Het gaat vooral over zijn nummer dat hij samen met Carol G uit heeft. Ik weet niet of je het al gehoord hebt. Zij zingt voor het eerst in het Engels. En ik laat jou zo meteen een stukje horen. Maar eerst naar de weg. Het is 1 minuut voor 10:30 op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je nu nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Er rijden trouwens ook geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven en tussen Turnhout en Tielen. Maar wel vervangbussen. Hou daar rekening mee. Tussen Beringen en Zolder komt het treinverkeer dan weer wel terug op gang. Dus dat is goed nieuws daar. M&M.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

en die man is ook echt on a roll. Want On My Soul is er natuurlijk eentje van dit jaar van zijn album The Romantic. Maar daarnaast had die man ook nog eens even de tijd om een song op te nemen met Carol G. En Carol die zingt normaal in het Spaans, maar voor Bruno maakt ze voor het eerst een uitzondering. Of met Bruno liever. De song heet Still. Ik vind die wel tof, dus ik ga hem je even een klein stukje laten horen.

0: zeggen dat gaat het hier niet blijven. Want ik krijg elke dinsdag vanaf nu bezoek van onze Cato Peters. Ik weet niet of je dat weet, maar Cato, ja, die vrouw weet alles van de showbiz. En vandaag heeft ze nieuws bij over Cat's Eye. Ik weet niet of je er gelukkig van gaat worden, maar je wilt het wel gewoon weten. We moeten gewoon even de pleister eraf scheuren. Zometeen dus, bezoek van Cato.
1: Vanavond op VRT1.
2: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over enquêtes of zoiets?
3: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
2: Oké.
3: Goed, alsjeblieft.
1: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnold volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
5: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
11: Ideatip van de week.
12: Schaap, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op ikea.be.
15: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
16: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
15: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op xerius.be.

0: Ik was al afgeleid, zie. Dat is wat Loco Loco met je doet. Sorry daarvoor. Het is dinsdag, dat is boekjesdag. Ik weet niet of je dat weet. Dat is sowieso ook altijd een beetje een loco-dag, want dan komen de roddels erdoor. Maar wie is er de roddels hier altijd voor? Dat is onze eigenste showbiz-kenner. Dag, Cato Peters.
1: Dag, Maurie.
0: Ik weet wel niet of ik heel blij ben dat ik jou zie komen, Cato, want you are the bearer of bad news.
1: Oei, ja, vandaag wel. Sorry daarvoor. Het gaat over Cat's Eye. Die ken je misschien van deze?
0: Ja. Hands

0: Ja, een wereldwijde girlgroup eigenlijk. Daar is goed nieuws over. Die starten vandaag aan hun tour. In de UK en de European Tour is dat. Daar is ook slecht nieuws over. Want gisteren is bevestigd dat een van die girlies daar niet gaat bij zijn.
1: Ja.
0: Iedereen ging er wel van uit. Dus die tour is echt verkocht met zo'n visual van...
1: alle vijf.
0: Ja, maar ja, alle vijf zeg je dan. Ze waren eigenlijk met zes. Hè. Mm. Er is één iemand die al op hiatus is. Dus die even een pauze heeft genomen van Cat's Eye. Sinds begin dit jaar ergens. Nu gaat Sophia ook niet meedoen. En, ja, ik lach, maar het is eigenlijk niet grappig.
1: Nee, het is niet grappig. Nee, het is een afvalrace, precies.
0: Het is echt een afvalrace, want ze gaan misschien zelfs maar met drie zijn op dat podium. Want nog een andere girlie, Megan, heeft vorige week haar enkel verstuikt. En daar is dus ook een beetje chaos over van gaat ze er nu bij zijn of niet. Want bijvoorbeeld afgelopen weekend had Olivia Rodrigo een eigen festival op poten gezet. Normaal ging Cat's Eye daar ook aanwezig zijn. Maar ze hebben dat dan last minute moeten cancelen. Omdat Megan dat dan voor had met haar enkel. Dus nu is iedereen aan het denken van, maar heb ik nu echt tickets gekocht? Voor minstens €90 om maar de helft van die groep te kunnen zien.
1: Ja, dat is maar één oplossing. Dan moeten die tickets in de helft van de prijs. Hè.
0: Ja, maar mensen zijn dat nu aan het zeggen op TikTok. Hè. Effectief. Maar ja, bon, over Megan zijn we dus nog niet zeker. Het ding is, ik denk dat er daar twee opties zijn. Want Cat's Eye is zo'n beetje in de K-pop-wereld. Maar dan niet Korean, maar echt worldwide dat ze dat hebben gemaakt. En in die wereld wordt het wel heel vaak gedaan dat als iemand bijvoorbeeld een blessure heeft, dat er gewoon een stoel op het podium wordt gezet. En dat die daarop
1: gezet. Al zitten dansen.
0: Ja, maar dat is wel een heel andere ervaring natuurlijk. Omdat Cat's Eye is heel hard van het dansen ook.
1: Ja.
0: Die brengen echt een mega show. Die dansen dat die doen, dat is echt next level, niet normaal. En dat is ook wel de reden waarom je naar een Cat's Eye optreden komt kijken. Mm. Dus het is een beetje dubbel natuurlijk. Langs de andere kant vind ik het ook wel echt heel fijn dat er wordt gekeken naar het mentaal welzijn van die meisjes.
1: Absoluut.
0: En dat daar rekening mee wordt gehouden. Maar dus ja, het is een beetje dubbel. Ofwel gaan ze gaan sowieso maar met vier zijn, max, op de tour. En misschien zelfs maar met drie. Want dat gaan we dan moeten afwachten. Volgende week, over twee weken trouwens, staan ze bij ons ook in de AFAS Dome, 14 september.
1: Maar wacht even, wilt dit dan zeggen? We spreken over een afvalrace. Zie je het nog goed komen?
0: Ja, dat...
1: Wat is de vibe daar?
0: Dat is een moeilijke vraag. Dus Manon, die begin dit jaar eruit is gestapt, daarvan zijn we het binnen de Cat's Eye-wereld echt wel een beetje over eens dat zij waarschijnlijk nooit meer gaat terugkomen. Sophia, die dus net een pauze heeft aangekondigd, daarvan denk ik wel echt dat zij nog gaat terugkomen.
1: Ja.
0: Dat zie ik wel echt gebeuren. En Megan is gewoon een blessure, dus dat komt sowieso goed. Dus... Maar het is wel echt heel opvallend, want ze zijn nog maar 2 jaar Cat's Eye. En nu zijn we al naar de helft ongeveer die dan op dat podium gaat staan. Dus dat is wel gek.
1: Ja, dan kunnen we maar één ding hopen. Moest het dan ooit tot een stop komen dat we ze dan toch eerst gezien hebben?
0: Voilà.
1: En ja, dat is moeilijk, want het is uitverkocht. Maar we hebben goed nieuws, hè?
0: Ja, dat is waar. Op het kanaal op 14 Max, M&M, kan je daar klikken. En daar staat gewoon een wedstrijdpagina. En daar kan je nog de allerlaatste tickets voor Cat's Eye scoren.
1: Daar kan ik maar één ding op zeggen. Op hoop van zegen dan. Dit zijn ze nog eens met

0: These beautiful things that I've got.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
3: Het is de perfecte.
4: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want mijn...

wil het met jou eens hebben over Google Maps. Want als er ruzie is over de naam van iets of over de grens van iets, wat denk je dan dat ze bij Google Maps doen? Het antwoord vind ik heel verrassend. Ik weet niet of je het hebt meegemaakt, maar in Amerika was er zo ruzie over de naam van het Ontario.

wou er het America meer van maken. Het is dus een nieuwe naam. En in Canada moesten ze daar eens goed mee lachen. Want ja, wat doe je dan als je Google Maps bent? Wat zet je dan op je kaart? Ze praten blijkbaar gewoon naar de mond van waaruit je kijkt. Dus kijk je vanuit Canada, dan zie je nog steeds Ontario Lake. Kijk je vanuit Amerika, dan zie je de America Lake. En kijk je van hieruit, dan zie je beide namen. Dat is toch straf, hè? Ze passen zich aan afhankelijk van wie of liever van waar je kijkt. Hetzelfde ook voor de Golf van Mexico trouwens. Het is ook allemaal aangepast waar er ruzie is over de grenzen. Bijvoorbeeld de Krim, dat is bij een ander land afhankelijk van waar je kijkt. Goed weet je, hè? Voor op een dinsdag.

0: Een beetje sunlight gaat er goed in. Je hoorde The Magician en Years and Years.
1: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Je opwinden in de file?
10: Maar nee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
9: Of een nieuw lief swipen op de trein.
10: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
9: Maak van file tijd, treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

0: verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar. Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: 14 nieuws.
2: Dit is Janne Kaart.
4: Een groot drugsproces zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel en allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan. 27 van hen hebben dat ook gedaan, vertelt de rechtbank.
5: Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagden, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
4: Bij Brussels Airlines dreigt de christelijke vakbond met een staking. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden ook bij Brussels Airlines die daar niet naar Israël willen vliegen, zegt de vakbond. De staking geldt enkel voor personeelsleden die dus naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. Een deel van het schoonmaakpersoneel van de Antwerpse gemeentescholen hebben vanmorgen actie gevoerd tegen besparingen van de stad. Er verdwijnen bijna 20 jobs en heel wat schoonmakers krijgen ook minder werkuren. En dat zal gevolgen hebben, zegt de christelijke vakbond.
6: Dus er gaat waarschijnlijk minder grondig gepoetst worden. Eigenlijk, de schoonmakers moeten meer rondlopen en kijken of het echt vuil is. En als het echt vuil is, dan mogen ze kuisen en anders dan moeten ze doorlopen. Er zijn ook verschillende taken die gaan doorgeschoven worden, waarschijnlijk naar de leerkrachten, terwijl die zelf al zeer overbevraagd zijn.
4: En er is in Genk verkoopt van zijn verdediger Zakaria El Houati. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. El Houati won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. Het wordt een overwegend droge en zonnige dag. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten bij 22 graden. En morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en 24 graden dan.
3: M&M.
2: Veel druk op de schouders van de playlist hier, want ik zit met Great Expectation van Sienna Spyro, maar ook

0: Dat is toch schoon, hè? Sienna Spyro en Great Expectation. Ik heb ook Great Expectations bij een gloednieuw programma dat er aankomt. Christel Verbeekje, die is helemaal niet uitgebold na de K3-reunie. Integendeel, zij heeft vanaf morgen haar eigen nieuwe reeks op VRT1. De naam is ook niet al te ver gezocht, heet gewoon Christel. Ze gaat vooral sterke vrouwen bezoeken met straffe, aangrijpende verhalen. Het gaat echt alle kanten uit, van sekswerkers tot vrouwen die op de kermis wonen en vrouwen die ongeneeslijk ziek zijn. Of vanavond begint het allemaal met vrouwen die verslaafd zijn. Met onder andere Emke. Het is een jonge vrouw van... Nee, wacht, heb ik nu vanavond gezegd? Morgenavond. Met onder andere Emke, een jonge vrouw van 26. Die opgegroeid is in een omgeving van, ja, van drugs. En dan er helaas ook zelf aangeraakt is aan die drugs. En ja, ik moet het je niet zeggen. Hè, dat hakt erin op haar jonge leven. Luister maar even mee.
1: Ja, ik heb heel lang met het ding gezeten dat ik hier niet wou zijn. Omdat ik dacht van ja, misschien is het de moeite niet meer.
2: Echt?
1: Omdat ik al zo lang probeer af te kijken. Dat is al 2 jaar nu. En ja, ik heb nu de keuze gemaakt van wel te blijven. En natuurlijk, dat je weet niet soms niet hoe je erbij moet voelen. Want allee, er gebeurt elke dag nog heel veel. Hé.
2: In je hoofd?
1: Natuurlijk, maar je botst ook tegen dingen. Hé. Hoe dat je je draagt, hoe dat je je voelt.
0: Ja, er staan nu al heel veel reacties onder dat fragment alleen al. Dus dat belooft. Christel komt er trouwens morgen alles over vertellen bij Sander en Imaan in de ochtendshow. Nu nog een vrouw die de gevoelige snaar raakt, maar dan wel met haar muziek. Het zou eigenlijk nog goed bij het programma van Christel passen eigenlijk. Want Judith heeft een song geschreven over het schuldgevoel van zo de moeilijkste dochter in huis te zijn. De song heet You Did Not Sign Up For This. We zijn er heel fier op, want Judith is toch een beetje van ons, hè? Toch?

0: Girl en High Hopes. Zometeen heb ik een echte 90s gangster in de lijst voor jou. Het is er eentje die een hit scoorde in het gevangen zelfs. Met deze legendarische zin.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiques.
8: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C-c-bo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
14: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
13: Amai.
15: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
13: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
15: Lidl, dat kan tellen.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar.
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
1: M&M.

0: Tate McRae en You Broke Me First. Nu, de man die tijdens zijn rechtszaak voor poging tot moord op borgtocht een hit heeft geschreven. Is hij daarvoor beschuldigd voor al die aantijgingen? Nee. Maar hij is dan toch het gevangen ingemoeten voor een andere rechtszaak, voor assault. Hier, als je dat zou vertalen, dan is dat ja, zo aanranding, fysiek geweld. 8 maanden later kwam hij dus weer vrij en was hij ineens ja, een hitrijker. Ik heb het over deze Informer van Snow.
1: Informer, you know say that I'm a snow me, I go blame. I like you, boom, boom. Damn, take the man that say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane.

0: How Beautiful This Life Is van Berre. Ja, het is een mooi leven, hè? Zeker voor Stefanie. Want ze zegt, het is een dubbel speciale dag vandaag, deze 1 september. Guus, onze zoon, wordt 12 vandaag. En ja, dan ook naar school natuurlijk. Hè. Milo laat weten dat hij vandaag is begonnen aan het vierde middelbaar. Hanna, die is ook een beetje uitgelieten hoor. Want ja, nu dat de kinderen naar school zijn en veel mensen een dagje congé hebben om ze dan naar school te doen, wil dat ook zeggen dat ze daar rustig hebben kunnen ontbijten. Rustig voormiddag. Sultan die laat ook weten dat zijn kinderen heel blij waren voor de nieuwe schoolstart. De jongste stond letterlijk te popelen. Ja, dat is hoe je wil dat ze vertrekken. Hè. Ik denk dat de ouders ook al een klein beetje aan het popelen zijn om straks hopelijk blij gezichtjes te zien als ze de kinderen gaan ophalen naar die eerste dag. Maar we zullen misschien eens zien of je daar vlot gaat geraken. Nee. Het is ondertussen al 11:40. Je staat nog aan te schuiven op de E17 richting Frankrijk. Bij Aalbeke zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij van Antwerpen Noord tot Borgerhout. En let op, want er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Er zijn daar wel vervangbussen voorzien. M&M.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing. M&M.

0: Ja, we zitten in office hours. Er zijn heel veel mensen op het werk, aan het werk. Daar zitten veel boeiende jobs tussen. En ik wil de jouwe graag raden. Vandaag mag ik de job raden van luisteraar Clarissa. En het begint ook altijd met een tip. Voor de job van Clarissa heb je geen rijbewijs, maar een speciaal certificaat nodig. En dan zou je kunnen denken, dat is heel specifiek, hè. Maar ik denk dan, als dat de tip al is, dan vrees ik dat het moeilijk gaat worden. Dus ik heb jou nodig. Als jij nu al mee wil raden, please be my guest in de chat. Dus voor de job van Clarissa heb je geen rijbewijs, maar een speciaal certificaat nodig. Ik ben benieuwd.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdagtens bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Jack? Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.

0: Ja, het is een simpele vraag. Wat is die job? We krijgen die met z'n allen vaak, hè, als je zo iemand voor het eerst leert kennen. En ik vind dat dan zo tof, want daar zitten altijd heel interessante antwoorden bij. Al die jobs zijn nodig om de wereld draaiende te houden. En daarom vind ik het ook tof om eens te weten wie mijn luisteraars zijn en wat hun job is. Vandaag krijgen we zo een inkijk in de job van luisteraar Clarissa. En ik kreeg al één tip. Voor de job van Clarissa heb je geen rijbewijs nodig, maar een speciaal certificaat. Ik zie dat jullie al met z'n allen aan het gokken zijn in de app. Ik heb nog niet gepiept, want ik wil het helemaal zelf doen. Goedemiddag, Clarissa.
1: Goedemiddag, Marien.
0: Clarissa, ik ken jou nog niet, maar je hebt meteen wel een fan in de app.
1: Oetje.
0: Ja, wie is Lorenzo?
1: Ah, dat is mijn man.
0: Ik denk dat dat echt een schatje is, want hij stuurt... Je gaat zelfs bellen met Clarissa. Wil je haar even zeggen dat ze de beste mama is en dat ik haar heel graag zie?
1: Oh, dat is heel lief. Ik zie hem ook heel graag.
0: Zeg, je hebt wel meteen een goede man te pakken, hè?
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Maar heb je ook een goede job te pakken? Dat ga ik nu ontdekken. Ben je klaar voor mijn vragenvuur, Clarissa?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, let's go. Ik weet dat je een certificaat nodig hebt, maar moet je ook een rijbewijs hebben voor wat jij doet?
1: Nee, geen rijbewijs nodig.
0: Oké. Wat is het duurste ding dat jij zou kunnen meepikken op het werk?
1: Oei, dat weet ik niet.
0: Oké. Kan ik jouw job doen als thuiswerk?
1: Oei, nee.
0: Mag je in korte broek naar het werk?
1: Nee, ook niet.
0: Is jouw job gevaarlijk?
1: Ja, er zijn wel een paar risico's, ja.
0: Oh, dus je hebt zowel beschermingskledij aan?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Is het een 9-to-5 job?
1: Nee, zeker niet. Wij werken 24-7 en ik stel met de vroege van om 6 uur.
0: Oké, shiften dus. Je bent nu op je werk, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat hangt er aan de muur?
1: Ik heb geen muur.
0: Je hebt geen muur? Je werkt buiten?
1: Ja, buiten, maar ook een beetje binnen.
0: Oké. Welke zin zeg jij het meest?
1: Ik heb dat gehoord, hè.
0: Ik heb dat gehoord. Oh nee, je brengt me in de war. Wat moet de stagiair als eerste leren bij jou?
1: Ja, bij ons kunnen we eigenlijk geen stage doen.
0: Oh my god. Ik zit samen met de luisteraars op een spoor, maar ik ben benieuwd of het juist is. We gaan het ontdekken. Ik denk, samen met de luisteraars... dat jij misschien een soort van magazijnmedewerker bent?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ah, jammer! Oh, ik ben zo benieuwd wat je dan...

0: Ja, mijn papa die werkte al gewoon bij de haven. Mm-hmm. En die kreeg dan de opportuniteit om deze job te doen. En mijn studies verliepen niet zo goed. En die zei, weet je wat, je kunt bij ons beginnen als je dat wilt. Dus heb ik mij ingeschreven, opleiding gevolgd. En ik ben nu bijna 8 jaar bezig.
1: Amai, ja. Misschien een goede tip, hè, voor mensen die geen goesting hebben om weer aan school te beginnen. Bij jou was het een goede keuze. Wat is het leukste aan de job?
0: De afwisseling en het contact wel met de collega's. We hebben zo een vast ploegje en wij lachen en wij doen het met elkaar en dat is wel plezant.
1: Oké, dat is altijd goed als er goede collega's zijn. En ik vermoed dat het zicht ook niet slecht is bij jou, hè?
0: Nee.
1: Zicht op de haven. Hey. Merci om jouw job te delen, Clarissa. Je hebt een toffe job en een toffe man. Dat onthoud ik.
0: Dankjewel.
1: Verder dag daar nog. Bye bye.
0: Goedemorgen.
2: Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu

Het zou schoon zijn, hè? Forever Young van DJ Licious en van Milo. Ik heb daarnet de job mogen raden van de luisteraar. Als ik de job van jou ook eens mag raden, dan mag je trouwens nu job sturen in de chat van M&M. Dat zou ik vreed tof vinden. M&M. Ik heb er nog eentje voor je. Deze Sweet But Psycho van Ava Max.

0: Steven Max hoorde je.
1: Hey, hallo, Bert de Kok hier en Make-up Date is terug.
2: Dus, wat gaan we nou doen?
1: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
2: Ongelooflijk, deze.
1: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
3: Ja, ik bedoel, ja.
1: Sommige dingen gingen heel goed.
4: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
3: Ja, goed.
1: En andere... Ja.
3: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
0: Make-up Date.
4: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
4: Gaan we zo zien.
0: Nu op VRT Max.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Torfs! Meer tijd voor jezelf nodig?
10: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kussen.
8: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
10: Even helemaal niks.
8: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
11: Wat eten we vandaag?
12: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
11: Onmisbaar in de keuken.
12: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
11: Gratis en voor niks.
13: Goedemiddag, het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
0: Het grote Costa-drugsproces zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 beklaagden hebben dat ook gedaan. En ook het parket ging in beroep, vertelt de rechtbank.
15: Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagden, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
0: Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma behalen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te krijgen. Maar vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dan ook mee in het reguliere onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. Dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. Zij organiseren die lessen.
16: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
0: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. In de Antwerpse Noorderkempen heeft wolvin Emma het gezelschap gekregen van een mannelijke wolf. Dat is in het verleden al eerder gebeurd, maar nu lijkt het erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen, zegt Koen van Muilum van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
17: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein vee.
0: En Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Ouadi. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. El Ouadi won vorig seizoen nog de Ebbenhouten schoen. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
14: M&M.
13: Lost Frequencies deelde gisteren een foto met de tekst Paraíso. En hij zei nieuwe muziek die deze week uitkomt. Spannend, hè?

0: live zing.
1: M&M.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

en zo'n nooduitgang. Ik krijg hier al een goeiemiddag van Jan, van Michiel, Koen, Katrien, Inge. Hey, hey, hey. Welkom, welkom. Blij om te zien dat jullie zo de weg al hebben gevonden naar de app van VRT Max. Ja, de M&M-app, die gaat verdwijnen. Alles gaat naar de app van VRT Max. Dat is sinds gisteren zo. Je kan ons daar ook volgen. Dat is heel belangrijk op het M&M-kanaal. Dan kan je op de hoogte blijven van alles wat er op M&M gebeurt. Je kan makkelijk vragen stellen, makkelijk meedoen met spelletjes. Dus doe dat even als je tijd hebt. De app van VRT Max, ons volgen op het

0: wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko?
3: Jack? Dus spring terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

Blinding Lights van The Weeknd. M&M. Rate the song. Ja, als je de gsm bij de hand hebt, neem die VRT Max app er even bij. Ga naar dat M&M kanaal, want we hebben jou daar nodig in de chat om punten op 10 te geven voor onze Rate the song. Dat is nog steeds Adela met Ain't in LA. Sinds gisteren mag je die hier al punten op 10 geven. Ze is 22 jaar oud, ze komt uit Slowakije. Vroeger had ze een balletcarrière, maar uiteindelijk is dat toch geswitcht naar een zangcarrière. Ze deed ook mee aan reality shows in Amerika, waar ook Cat's Eye bijvoorbeeld is gevormd. Ze viel daar wel af in de eerste ronde. Maar kijk, blijkt dat ze gewoon solo veel beter is dan in groep. En daarmee bewijst ook met haar nieuwe song Ain't in LA. Is ook op TikTok al helemaal viraal aan het gaan. En de song gaat er een beetje over dat je niet per se in LA hoeft te wonen of te verhuizen om succesvol of gelukkig te zijn. Ze komt trouwens ook naar België volgend jaar in januari in La Madeleine. Dat was wel helemaal uitverkocht al. Dus dat terzijde, ze is wel keigoed bezig. Ik denk dat we nog heel veel van gaan horen. Maar jij bepaalt vooral of ze doorgaat of niet. Dus punten voor Adela met Ain't in LA in de app van VRT Max. Rate the song.

0: M&M. Rate the song.
1: Hoeveel punten op 10 krijgt ze van jou? De meningen die zijn weer sterk verdeeld hoor, in die app van M&M. Daan die zegt een 4 op 10. Ze kan me toch niet echt overtuigen. Het is een beetje zwak, vind ik. Ook Stefanie die zegt ja, zo wat een eentonige song. Luc die is ook niet zo fan. Die geeft een 3 op 10. Gilderaat is dan wel weer fan. Een 7 op 10. Ook Anja Herrewijn die geeft een 7,5 op 10. Sarah zegt, ik vind het echt wel een leuk deuntje. Voor mij een 9 op 10. Ook van Lien een 9,5 op 10. Die is ook een grote fan. Tobias die zegt dan, ja, het is zo iets te rustig om nog een voldoende te geven. Maar misschien krijgt ze nog een kans. Dus een 4 op 10, dat is zo net gebuist, snap ik. Alia die stuurt een 11 op 10. See you in January. Dus die gaat daar naar Madeleine in Brussel naar haar show kijken. Ja, als ik het er allemaal optel, dan krijgt ze een 6,5 op 10. Dat is niet geweldig goed, maar ze krijgt nog een kans. Ja, vind ik wel. Dus misschien wordt het nog beter met het een paar keer te horen. Straks na 6 uur opnieuw.

You Worry Child. Op de weg valt het echt wel heel goed mee vandaag, hoor. Op de Antwerpse ring richting Gent enkel 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En er rijden ook geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en

Zeg mannetjes, na al die regen, bliksem, onweer van de afgelopen dagen, kijk ik naar buiten, zie ik daar toch wel door alle grijze wolken heen een zonnetje verschijnen, zeg. Hé, hey, wat is dat voor leuk nieuws van vandaag. Hè? Dus ik dacht, we gaan het vieren met een echte Sunshine Song. Walking on Sunshine van Katrina and Waves. Ik hoop dat ze bij jou ook aan het schijnen is, die zon. Stuur gerust een fotootje vandoor, hè.

0: Dankzij het Koetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Hey, this is Alex Warren and you're listening to Eminem.

Nog maar pas Alex Warren en Fever Dream. Ik kijk, blijkbaar in Leuven is het bewolkt en een klein beetje regen, geen zon daar. En Bianca Weijaert uit Veurne, West-Vlaanderen, die stuurt een foto door van blauwe lucht en een paar wolkjes. Kijk.

hartstikke goede meezinger Bon Jovi. Met... En dat komt misschien wel van pas voor Gilles de Raad, want die heeft de auto naar de garage moeten doen. Maar ja, dan zit je zonder auto, zegt hij. Is hij gewoon terug gelopen? Goeie training voor de halve marathon dat hij loopt in oktober. Hey, straf, respect daar, Gilles.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: 14 nieuws.
2: Met Medina Verbeek.
4: Jongeren in een jeugdinstelling kunnen daar ook een diploma halen. Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma behalen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te krijgen. Maar vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dan ook mee in het gewone onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. Dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen die die lessen organiseren.
5: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
4: Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans was de deadline vandaag. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Dat ons land nog geen plan indient is onbegrijpelijk, zegt Greenpeace Belgium.
6: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
4: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden bij de Telegraaf is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trekt. Er zou zeker één huis beschoten zijn en het dorp is bijna helemaal afgesloten, zegt NOS-journalist Hendrik Willem-Hofs.
7: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar die mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden. Mexicaanse toestanden, zei iemand.
4: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Noorwegen legt de nieuwe Noorse koning Håkon de VIII rond deze tijd de eed af voor het parlement. Hij is dan echt officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Hij volgt zijn vader, koning Harald, op die vorige week vrijdag overleden is. Harald werd 89. Vanaf vandaag kunnen de Nooren een week lang de kist van de overleden koning groeten in de paleiskapel. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
3: M&M.
2: Zometeen Topic en Becky G, maar ik stel voor dat we eerst nog eens even teruggaan naar de teens. Wat een fantastische decennium was dat toch?

Gilles, die zijn auto naar de garage heeft gebracht en die terug naar huis is gelopen, die zegt, voilà, ben het klaar. 15 kilometer gedaan, alsjeblieft zeg. Wauw. Chapeau, chapeau. Bjorn van de Velde die stuurt, oh, ik ga ook een halve marathon doen van Antwerpen in oktober. Even toch wel straf, hè? Hoe bereid je je daarop voor? Moet je dan echt om de twee dagen gaan lopen? Moet je al op je eten beginnen letten? Doe je altijd zo'n grote afstanden? Je mag het gerust even laten weten in de app van M&M. Ben benieuwd.

0: en op VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
4: Nee, geen maar.
3: Alsof.
4: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Krevel.
7: Met de back-to-school bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel, leef beter.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Samen aan tafel.
14: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
13: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.

just trying to hold on. Dat denk ik ook als je een halve marathon gaat lopen. Bjorn die zegt, ja, deze zomer wou ik veel gaan lopen, maar dan was het veel te warm. Maar nu probeer ik toch wekelijks 3 keer te lopen, afwisselend lange afstanden en soms ook wel korte op een snel tempo. Julie die geeft hier ook nog een paar tips. Die zegt, ja, ik neem vaak van die gelletjes mee om te eten. Dat heb ik ook al wel een paar keer gehoord. Als je langere afstanden doet, dat je dan zo van die gelletjes kan meenemen om toch wat krachten op te doen als je toch zo lang aan het lopen bent. Voldoende drinken natuurlijk ook belangrijk. En wat ik zelf als tip wil meegeven, een goede track in je oren. Hè. Zoals een Milk Inc. bijvoorbeeld. Dan ben je er helemaal klaar voor. Dit is Madison.

0: het wel echt crazy dat wij op Pukkelpop een hele nieuwe hype gewoon hebben losgelaten op de wereld. Sindsdien dus bij elke Zara Larsson concert doen mensen de dolfijnpose na. Hè. Dat doe je dus door in de lucht gestoken te worden, op je buik naar beneden, met de benen omhoog. Het is echt super grappig om te zien. Hey, en we zitten precies nog een beetje op Pukkelpop, want zometeen komt Somber, de artiest die ook vlak na Zara Larsson stond op de mainstage. Maar eerst nog eens checken op de weg, want op de binnenring rond Brussel staat er een half uur file van Grimbergen tot Machelen. De weg is er wel vrijgemaakt. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Sint-Joris, Weert en Leuven. Wel vervangbussen. Ook tussen Heist op den Berg en Diest is het treinverkeer onderbroken.
1: Hi.
2: M&M.
1: Anke Goergen.

Ik zie hier een berichtje van Sandra Jacques uit Zwevegem, waar ik heel blij van word. Die had mij tijdens de zomer op 17 augustus een berichtje gestuurd dat ze wel een beetje stress had, omdat ze voor de eerste keer moetie, dus een oma, zou worden. En ze zegt nu, wel Anke, de dag nadat ik jou dat berichtje had gestuurd, ben ik effectief moetie geworden van een klein medaarke, zo zegt ze het. Intussen is die 2 weken oud. Ze zegt, het is wel aanpassen weer met zo'n klein hubbeltje vast te houden, hoor. Oh. Zo schattig. Hey, merci voor de update. En misschien ook een goede aanzet om bij jou eens te checken wat misschien jouw favoriete moment van de zomer is geweest, nu dat die voorbij is. September is volop bezig. Dus wat is dat bij jou? Je favoriete moment van de zomer mag je nu even doorsturen via de VRT Max-app.

0: bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
1: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

drink. Jouw favoriete moment van de zomervakantie. Ik zie hier een paar binnenkomen in de app van M&M. Eileen Sterks die zegt, mijn favoriete moment was iets heel onverwachts. We gingen naar een vakantie in Frankrijk, we hadden daar een Airbnb gehuurd. En ineens komt die eigenaar zeggen dat de Tour de France Femme daar passeerde. En ze zegt, dat stond al zo lang op mijn bucketlist. Het was super speciaal dat ik dat onverwacht daar heb meegemaakt. Dat snap ik echt helemaal. Hey, merci om dat te delen hier. Dit is Angel Face.

zijn van de Bummers. Deze zomervakantie was toch wel Katy Perry. Die haar concert op Werchter Boutique moest cancelen door het slechte weer. Al die fans die teleurgesteld waren, zij zelf ook. Snap het wel. Nee, er komen nog wel een paar positieve reacties binnen van leuke herinneringen van de zomervakantie. Linde Pertaans uit Schoten zegt: het beste wat met deze vakantie is overkomen was vriendin die met 2 koelzakken vol verse maaltijden aan de deur stond nadat ik een ongeval had gehad, zodat we altijd eten en verse eten in huis hadden. Super lief. Vind ik echt hartverwarmend, al die berichtjes. Deze past er goed bij, hè? Adele,

0: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de Dagelijkse Kost-app en laat je inspireren.
0: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI Sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de Dagelijkse Kost-app.
0: Gratis en voor niks.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: voor de start.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
3: Hé, maar die lust ik ook, hè?
2: Besparen doe je met...

0: Melina Verbeek.
1: Een man is hersendood na steken van hoornaars. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en de familie bevestigt dat. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar hier werd het slachtoffer tientallen keren gestoken en kreeg hij een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie stopgezet. Ook in Kluisbergen, in de Vlaamse Ardennen, moesten dit weekend 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans was de deadline vandaag. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. En de plannen die al op tafel liggen in ons land zijn ook onvoldoende, zegt Bon Beter Leefmilieu.
2: Dat is echt een gemiste kans, want natuurherstel is economisch gezien een interessante investering en is ook broodnodig voor onze volksgezondheid. Meer bomen in steden gaat zorgen voor koeling, een betere bodem gaat zorgen dat we weerbaarder zijn tegen wateroverlast. Dus natuurherstel zou echt een prioriteit moeten worden. Maar we zien vandaag dat er getreuzeld wordt en dat wat voor ligt onvoldoende is.
1: In Waregem in West-Vlaanderen is er vanmiddag het traditionele paardenevenement Waregem Koersen. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna €600.000, een record. Vorig jaar zijn er 2 paarden gestorven op Waregem Koersen. Het parcours is nu aangepast om de veiligheid te verhogen, zegt de organisatie.
3: We hebben een aantal hindernissen veranderd. En dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, we hebben 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
1: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden bij de Telegraaf is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trekt. Er zou zeker 1 huis beschoten zijn en het dorp is bijna helemaal afgesloten, zegt NOS-journalist Hendrik Willem Hofs.
4: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden. Mexicaanse toestanden, zei iemand.
1: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Noorwegen heeft Håkon de 8e de eed afgelegd voor het parlement. Hij is nu officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Håkon is 53. Hij volgt zijn vader koning Harald op, die vorige week vrijdag overleden is. Harald werd 89. Vanaf vandaag kunnen de Nooren een week lang de kist van de overleden koning groeten in de paleiskapel. Zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. M&M.
0: Straks dan hebben we het hier over de eerste schooldag. Eerst nog eens terug naar de WK-gekte van afgelopen zomer met Shakira.

Het is 1 september vandaag. Ik hoop dat jouw kinderen goed op school zijn geraakt. Hoe is dat gelopen? Had je stress? Ging dat allemaal vanzelf? Was het chaos vanochtend om overal op tijd te geraken? Of zijn ze misschien al oud genoeg om zelf naar school te gaan? Ik ben heel benieuwd. Je mag het mij gerust eens laten weten hoe jij die eerste schooldag voor je kinderen hebt ervaren vandaag. Dat mag je laten weten via het M&M-kanaal op de app van VRT Max. Zometeen ga ik ook eens checken bij iemand die mij persoonlijk heel nauw aan het hart ligt. Eerst Sabrina.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Elke dag uren tijd verliezen?
2: Pff, villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen?
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
4: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
3: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
15: M&M.

0: 1 september vandaag. De klassieke eerste schooldag toch voor veel mensen. Deze ochtend belde de ochtendshow al met Natasja van The Real Housewives of Antwerp. Recht van aan de ontbijttafel. Die was de kindjes ook al aan het klaarmaken voor de eerste schooldag. Super schattig. Anita uit Borgloon, die zegt hier ook nog via de app. Mijn zoon is 15 en die ging vandaag vol goesting met de fiets naar school. Zin in zijn nieuwe klas en vooral in een nieuw jaar vol nieuwe herinneringen die jij kan maken. Wel, het was vandaag ook wel een speciale dag voor mijn eigen zus, Lisa. Want haar kindje, Vic, die had vandaag ook zijn allereerste schooldag. Zo van het eerste kleuterklasje. Mega cute. En ik was toch ook wel eens benieuwd hoe dat ons zusje en vooral onze kleine Vic dat hebben ervaren. Dit is wat ze zei.
1: Hey zusje. Amai, vanmorgen, het was super hectisch. Want ons Vicky ging voor de allereerste keer naar school. Hij was toch een beetje bang en bleef maar zeggen... Mama bang, niet naar school. Mama mee naar school. En dat brak toch mijn hart natuurlijk. Hij is uiteindelijk met de juf meegegaan. Wel mijn heel zielig gezichtje. Maar ik ben ervan overtuigd vanaf dat hij in de klas zit... dat dat allemaal wel goed gaat meevallen. Al heb ik op de fiets naar mijn werk toch een traantje moeten wegpinken. Maar komt goed.
0: Oh.
1: Dag, zusje.
0: Zeg. Zo schattig. Hey. Ooit komt er een dag, zusje, dat je ze stapje voor stapje moet leren loslaten. Hè. En vandaag heb je dat al keigoed gedaan. Dikke knuffel daar. Als jij nog iets wilt delen over die eerste schooldag, mag je dat gerust doen in de VRT Max-app.

gaat het zonnetje wel schijnen vandaag. Dat denk ik. Empire of the Sun. Ik hoop het daar bij jou. Hier in Brussel, ça va wel, hè? Het waren donkere wolken vanochtend, maar ze is er toch al een paar keer doorgekomen. Bon, en op de weg ook echt wel ça va. Hey, het is een mooie dag. Op de Antwerpse ring richting Deurne vertraag je enkel 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Mechelen staat in de Margareta-tunnel. Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat is de Margareta-tunnel? Bon, richting de E19, daar staat dus een defect voertuig op de rechterrijstrook. En er rijden opnieuw treinen tussen Sint-Joris, Weert en Leuven. Tussen IJssel op de Berg en Aarschot is het treinverkeer wel nog steeds onderbroken. Hi. M&M.

allereerste aflevering van Robin van de Radio ging Robin ongekende hoogtes bereiken. Letterlijk, want hij kroop in een kraan van 24 meter hoog in een bakje waarvan ik dacht, nog in geen 100 radioshows krijg je mij daarin. Maar kijk, Robin doet het. Het belooft weer een zotte radioseizoen te worden. Misschien wandelt hij zelfs wel op de maan ooit. Dat zou misschien iets te zot zijn, hè? Vanavond weer vanaf 7 uur op je radio.

0: repetitie voor.
1: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor...
2: De meest foute 80's hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
3: Is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitale

0: swingende start.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Medi-Market.
5: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan.

prachtige Sierra Spyro. Hier op jouw dinsdag met Material Lover. Ah, en ik heb nog zo'n fantastische song klaarstaan. Speciaal voor Thibaut, die zegt volop bezig aan mijn eerste werkdag. En het goede nieuws is, ik kan gewoon blijven luisteren naar Eminem. Hey. Dat is altijd fijn nieuws. Want, ja jongens, het is zo'n amazing momentje. Hè? Shiny happy people van R.E.M. Je mag me een beetje luider zetten. Amazing, hè.

One Direction. En afgelopen zaterdag was het toch weer een emotionele dag voor de 1D-fans. Want dan was Liam Payne jarig en zijn vriendin heeft een mooie herdenking gedaan voor hem door een grote taart te bakken. En ze zei, mensen sterven altijd twee keer. Eén keer fysiek en de tweede keer als er niet meer over gepraat wordt. Dus dat gaat ze nooit doen, daar stoppen over praten. Je moet het maar eens checken.

0: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op

0: De Canvas en VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
10: Nog voor je kan denken.
11: Pas op voor die een borduur.
10: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
15: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Mijn Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
18: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
17: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
19: Eurostar. Together we go further.
20: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
21: Renault. IKEA-tip van de week.
22: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
21: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
23: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
22: Wat? 3?
3: Yep, info op telenet.be.
24: Hele goedemiddag, het is 3:00.
1: VRT Nieuws.
24: Met Melina Verbeek.
25: Een man is hersendood na steken van hoornaars. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninoven werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
26: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste doden zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
25: Ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen moesten dit weekend 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Op deze eerste schooldag hebben medewerkers van het project Broodtoast nodig voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. Veel leerlingen gaan naar school met te weinig eten of een niet zo voedzame maaltijd in hun brooddoos. Isabella Koer van Broodtoast nodig.
27: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school en ons project ondersteunt en dat om een aanbod te voorzien op hun school.
25: In de Antwerpse Noorderkempen is een mannelijke wolf gezien bij Wolvin Emma en het lijkt erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen, zegt Koen van Muilen van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
0: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein vee.
25: En in Nepal zijn al meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In de autonome regio Tibet aan de Chinese kant van de grens zijn er nog altijd maar 16 dodelijke slachtoffers gemeld. Er zijn ook nog bijna 4500 mensen vermist. Critici zeggen dat China het aantal doden en vermisten bewust zou onderschatten. In China zijn ook 10 mensen bestraft met boetes en mogelijk korte gevangenisstraffen, omdat ze hadden gezegd dat er waarschijnlijk veel meer doden zijn gevallen dan officieel gemeld wordt. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
4: Heb je al gedanst vandaag? Dan gaat Pink jou daar misschien zo meteen wel bij helpen. Eerst Magnetic van de Bouwsa.

Als je nog nooit hebt gehoord van Temper City, zeer begrijpelijk, want het is een nieuwe band die meteen al met hun eerste song een mega hit te pakken hebben. Het staat zelfs al in de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van Amerika. En mensen vonden het zo goed dat ze zelfs dachten dat het met AI was, maar het is niet zo.

0: Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken. Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessie,
0: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopcijfer van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

Pukkelpop verschillende keren verschenen, ook bij Mumford & Sons. Het was een drukke zomer voor Pommelien en dit najaar is ze weer al te zien in een nieuwe serie op VRT. Altijd welkom, heel benieuwd naar.

0: nog even wachten tot vrijdag is helaas deze Black Friday. Pretty Like the Sun van Lost Frequencies.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten file golven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Voor de rest rijden er nog steeds geen treinen tussen Heistoffenberg, Aarschot en Dienst. En Diest liever, er zijn wel vervangbussen.
2: Hi.
3: M&M. Anke Goergen.

van Cameron Whitcomb. Ik zie nog verschillende berichtjes binnenkomen van Iris. Die zegt, al goed dat ik thuis werk, dan kan ik luid op meezingen met al die goede muziek. Snap ik helemaal. Daan die zegt, tijd voor een spelletje. Die is daar keileuke gezelschapsspelletjes aan het spelen. Ook super tof. En Flore Christian die zegt, hoi, ik ga lekker buiten in het zonnetje de ruiten kuisen. Kan je een nummertje opleggen dat mij een beetje een boost kan geven daarvoor? Ja, wel, dan kijk ik altijd graag eens zo naar de songs uit de oude doos, omdat dat toch wel vaak van die pareltjes bij zitten. Dus ik heb deze voor jou van Madonna.

Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Ja, Kouter en Mannes die zijn nu al een jaartje ongeveer aan het presenteren samen met Club Kouter. Dus deze week dan gaan ze eens testen hoe goed ze elkaar eigenlijk kennen. En gisteren was het al meteen met een heel leuke test. Er waren drie Wannessen. En ze hadden alle drie een stemvervormer liever. En met behulp van vragen moest Kouter dan achterhalen wie de echte Wannes was. En dit was de ontknoping. Ik denk dat Wannes nummer 1 Wannes Lacroix is.
1: Hallo?
0: Ja.
1: Hallo?
0: Ja.
1: Je hebt het juist!
0: Ja! Ik heb het juist! Ja, je mag terugkomen hoor, Wannes. Het was een heel grappig momentje. Dus vanavond volgt er een tweede test. Heel benieuwd wat ze gaan moeten doen of wat ze misschien vandaag al doorheen de dag hebben moeten doen. Maar het gaat ook pittig geweest zijn, dat kan ik je al beloven. Dat is allemaal voor zo meteen na 4 uur.
2: Hallo allemaal, het is Aaron Blommaert hier. Ik ben mega content, want mijn nummer staat op 1 in de M&M 50. Dank u, dank u, dank u wel om te stemmen.
3: 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast om
4: wordt het zaterdag. Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
2: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

samengezongen. Lady Gaga en Poker Face. Zometeen heb ik nog Alesso en Nate Smith voor jou. En dan zijn Kouter en Wannes er ook weer terug voor jou. Er is eerst deze Poker

de vrouw die in Amerika bovenaan de grote hitlijsten staat. En ook stilaan hier in België toch haar weg begint te vinden. Ella Langley, die ons helemaal influenced in het country genre. Gaan we nog veel van horen, denk ik. Heel veel plezier zo meteen vanaf 4 uur met Club Kautar. En tot morgen.

0: en Make-up Date is terug.
1: Dus, wat gaan we na doen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere... Ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Het is 4 uur.
7: VRT Nieuws.
4: En hier is Melina Verbeek. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
8: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
4: Vandaag is ook het gerechtelijk jaar officieel gestart. Niet alleen dat nieuwe strafwetboek betekent extra werk voor de magistraten. Bart Willocks, de eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen, vraagt ook meer aandacht voor artificiële intelligentie bij justitie. Want er zijn opvallend meer advocaten die dat al gebruiken. Maar voor magistraten bestaan er nog geen richtlijnen. En die zijn dringend nodig, zegt hij.
9: Dit heeft wel degelijk impact. Wat we zien is dat er meer conclusies worden neergelegd. Dat zijn de schriftelijke stukken van advocaten. En vooral dat die alsmaar langer worden. Dus dan spreken we over honderden of soms duizenden bladzijden. Dat betekent natuurlijk voor ons een heel pak extra werk. Nu, u moet weten, voor magistraten, ja, wij kunnen dit op dit moment nog steeds niet gebruiken. Ik bedoel, voor dossiers, om een dossier te laten samenvatten, om een tijdslijn te maken. Ja, dat kunnen we allemaal nog niet op dit ogenblik.
4: In Overasselt in Nederland is de politie nog altijd op zoek naar verschillende daders van een schietpartij afgelopen nacht. Er viel 1 dode, 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft al meerdere verdachten gearresteerd. Op beelden is te zien hoe een grote groep mensen gemaskerd en gewapend door Overasselt trok, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
10: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na 4 een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die 2 agenten gewond zijn geraakt.
4: Het huis werd eerder ook beschoten. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Brandenburg, in het oosten van Duitsland, zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. In dat station wordt elektriciteit uit een nabijgelegen centrale op het elektriciteitsnet gezet. Een van de bommen ontplofte en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.
11: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn wel vervangbussen geregeld. Ook tussen Neerbelt en Mol is het treinverkeer onderbroken.
12: Ga van
13: wegenwerken
12: naar
13: rustig gaan werken
12: met de trein

0: Ja, dat is hier al een bijzondere dag geweest, want wij hangen aan elkaar. Niet op een figuurlijke manier, maar echt gewoon los, letterlijk, aan elkaar.
1: Gehandboeid.

0: Good for you. For you, I guess you moved on really easily. Van Olivia Rodrigo. M&M. Welkom bij een nieuwe show van Club Kouter. Het is 4:07. Het is nog steeds 1 september. Dat betekent dat die eerste schooldag normaal gezien gepasseerd zou moeten zijn.
1: Ben je blij dat het erop zit? Doe eens even een reflectie bij jezelf. Ging het goed, ging het slecht?
0: Je mag het ook altijd even laten weten in de app van M&M. Hoe het geweest is die eerste schooldag. We zijn sowieso benieuwd. Als je dan ondertussen toch aan het reageren bent, dan moet je eens even kijken via VRT Max en dan zie je dat er iets bijzonders aan de hand is.
1: Ja.
0: Want Wannes en ik hangen aan elkaar met roze boeien.
1: Mm-hmm.
0: Echt een soort van roze draad met handboeien met zo wat roze fluff aan op het einde.
1: Ja, het lijkt een beetje op gekke handboeien. Hè?
0: Op gekke handboeien met een lange slier ertussen.
1: Ja, we zijn met elkaar verbonden.
0: Klopt. Het heeft alles te maken met het feit dat we deze week testen of we de perfect match zijn. Gisteren hebben we dat gedaan aan de hand van een blind date. Ik moest uit 3 mensen Wannes halen. Ze hadden allemaal wel een stembevormer op, maar het is me toch gelukt, hoor. Ja, wat zei je nu weer op de Balenciaga-tas of de Louis Vuitton-tas?
2: Balenciaga.
0: Balenciaga. Ik hoor daar toch een Wannes Lacroix-intonatie in. Ik denk dat Wannes nummer 1 Wannes Lacroix is.
2: Je hebt het juist!
0: Ja! Voilà, kijk.
1: Wow.
0: Het is toch goed gelukt, hè?
1: Toch
0: je er goed uitgepikt hebt.
1: Echt fantastisch met zo'n diepe stem eigenlijk, hè? Ik.
0: Ja.
1: Het was echt zo precies een natuur in voice-over.
0: Ah ja.
1: Ja, prachtig.
0: Het klonk wel een beetje gekker, vind ik. Maar ja, dat is oké, dat mag. Vandaag hangen we dus een hele dag vast aan elkaar. Dat is al zeer bijzonder geweest. Wannes is 2 keer naar het toilet moeten gaan vandaag.
1: Ja,
0: ik stond daar dan buiten dat kotje zo wat te wachten.
1: Ja, ik drink gewoon veel water. Ik vind het gek dat jij nog niet naar het toilet bent moeten gaan.
0: Ik ben me een beetje aan het inhouden.
1: Omdat je niet met mij op het toilet wilt staan.
0: Ja, ik vind dat ongemakkelijk. Mensen moeten niet luisteren naar.
1: Ja, ik luister. Je hoort toch niks? Als ik.
0: Ja.
1: Heb je dat gehoord?
0: Nee, maar ik voel mezelf ongemakkelijk als mensen.
1: Ja, ik heb ook wel last van pipi-stress.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, we blijven nog voor de rest van de show op deze manier zo geboeid aan elkaar. Benieuwd wat dat allemaal nog gaat geven.
3: Ja. M&M.

0: We moeten echt stoppen. Ik weet niet wat het is met ons deze week.
1: Maar... Je moet het uitleggen.
0: Okay,
1: we waren net bezig over dat ik de ogennood in mijn examens niet kan halen. Wat zei?
0: Jawel, raise your... Ja. Maar dat
1: is zo'n TikTok-ding.
0: Ja, het is een TikTok-ding. Het was even heel grappig. Sorry.
1: Ja, dat is heel
0: luisteren.
1: Ik kom me niet in. Oké, maakt niet uit. Het is vandaag 1 september, eerste schooldag geweest.
0: Geweldig. Heel veel berichten in de app van M&M. Het was vermoeiend, het was moe, ik ben moe, lalala.
1: Ja, en Nomi heeft ook een berichtje gestuurd in de app van M&M. Dag Nomi.
2: Hallo.
0: Hoi.
1: Hey.
0: Hoe was jouw eerste schooldag?
2: Een halve schooldag, dat is niet volledig.
1: Oh, hoe komt het?
2: De tandarts kan dan een stukje kunnen ervan halen van de schooldag.
1: Oké, Nomi, dat is super slim gezien natuurlijk. Daar kun je ook weinig op zeggen. Voilà. Heb je veel gemist, denk je, van de eerste schooldag dan?
2: Nee. Twee lesuren toch nog en een middagpauze. Dus
0: Krijg je dan echt al les de eerste dag?
2: We hadden eerst eigenlijk 5 uur kennis maken, maar dat vonden we te lang. Dus we hebben er 3 uur van gemaakt en dan 2 uur half les, half geen les.
0: En in het hoeveelste zit je dan?
2: Ik ben nu naar het 4e middelbaar gegaan. Dus,
1: Oké.
0: Oh, heftig.
1: Ja, en welke vakken had je dan vandaag al les van?
2: Van wiskunde, eerste lesuur. Dus
0: what the fuck?
1: Planter wiskunde
0: naar welke school
1: op een eerste schooldag.
0: Ja. Allee.
1: Nomi, echt waar.
0: Oei.
1: Ik snap het. Ik snap het dat je het wilde skippen.
0: Moet ik eens met je directeur bellen, Nomi?
2: Ja, dit wel.
0: Heb je een nummer? Het is misschien wel leuk als we misbellen. Kan ik vragen waarom doe je dat, Nomi? Ah, maar het was voor de rest wel leuk.
2: Ja, voor de rest was het wel leuk.
0: Heb je een leuke klas?
2: Ja, het is zo half nieuwe klas, half niet nieuwe klas.
0: Ah, dan ben ik blij.
1: Dan kan je wat nieuwe mensen leren kennen. Nomi, dan wens ik jou alleszins morgen terug op jou. Ah nee, morgen is het ook een halve schooldag. Daar heb jij goed.
0: Heb jij sauce, Nomi.
1: Maar ik wens je alleszins heel veel succes voor de komende dagen op school. Als er nog eerste schooldag mensen zijn, mag je het altijd laten.

0: spelen zo meteen weer Wat was dat? De quiz waarmee je weer op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Sorry, ik zit echt in een slappe lach.
1: Wat doe je?
0: Ik moet ermee stoppen. Wacht. Je maakt ook elke dag kans op Club Countersokken als je meedoet. En als je graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat in de app van VRT Max.
1: Ja, ik zou ook nog eens even naar autoveiligheid surfen voor gewoon een kleine tip. Want het opzoeken van verkeersregels kan geen kwaad. Specifiek zowat een theoretisch examen waar je hoe hard mag rijden. Want er komt misschien een vraagje over straks.
0: Ja, dat is goed. Voilà. Dus zo meteen, Wat was dat?

0: Pizza Hut.
1: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
2: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
1: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
2: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
1: Huh?
2: Yep, gaat heel lang mee.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Meer tijd met je kinderen nodig?
6: Wie nu weg is, het gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
7: Ja!
6: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
8: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
9: Nog een keer!
8: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
10: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
12: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
10: Amai.
12: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
10: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
12: Lidl, dat kan tellen.

0: 24 zijn. Wat was dat? Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? Want zo ben je helemaal mee met alles wat er in de wereld gebeurt. Als je 4 juiste antwoorden geeft, ah wel, dan zijn die Club Kautar sokken sowieso van jou. Dus 4 goede antwoorden, goed te doen en je krijgt een prachtig exemplaar opgestuurd. Ja, natuurlijk. Opgestuurd. Anouk, heb jij zin in een paar Club Kautar sokken?
1: Zeker.
0: Ja, heb je het nieuws een beetje gevolgd?
1: Ja, toch wel, ja.
0: Wat is jou opgevallen?
1: Van de Aziatische tovenaars, dat is toch wel vooral een best aantal gespot zijn, ook in ons land.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, eng hè, Anouk?
1: Ja, ja.
0: Eerst die muggen met dat Westnijlvirus, nu die Aziatische hoornaars. Het is echt gedoe. Ben jij naar school geweest vandaag, Anouk, of heb je nog vakantie?
1: Ik ben nog thuis. Mijn school begint pas binnen 2 weken.
0: Oh, jij gaat naar het hoger onderwijs.
1: Ja, ik zit op dit moment. Ik ga nu naar het derde jaar.
0: Oh, van welke studie?
1: Bachelor voor leerkracht laag onderwijs.
0: Oké, dan ben jij sowieso heel slim, want we gaan nu de Wat was dat spelen. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Anouk, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Top, de tijd begint te lopen van zodra Kautar de eerste vraag heeft gesteld.
2: We gaan er meteen invliegen. Anouk, hier is jouw eerste vraag. Het is 1 september, dat betekent de eerste schooldag van het jaar. Maar hoeveel dagen zitten er in een jaar?
1: 365.
2: Zeker wel. Spotify wordt duurder om hun werking te blijven optimaliseren. Welke kleur heeft het logo van Spotify?
1: Groen met zwart.
2: Zeker. Wolf Emma, die leeft in de Noorderkempen, heeft waarschijnlijk een nieuwe partner. Welk sprookjeskarakter is bang van de grote boze wolf?
1: Roodkapje.
2: Vandaag was er storing bij Microsoft Outlook. Hoe heet de mailservice van Google?
1: Pas.
2: Gmail. Als je op een e-step stapt, moet je een helm dragen als die harder gaat dan 20 km per uur. Hoe hard mag je met de auto rijden in de bebouwde kom?
1: 50.
2: Zeker. Er is een man in het ziekenhuis beland nadat hij werd gestoken door een Aziatische hoornaar. Welk dier steekt niet? Een bij, een mug of een vlieg?
1: Een bij. Een vlieg.
2: Oh. Ik maakte mij al eventjes
0: tot. Ik dacht, hola. Maar je hebt jezelf goed gesaved. 5 juiste antwoorden, Anouk.
1: Ja.
0: Zeg, dat wil zeggen dat die Club Kautar sokken van jou zijn, hè?
2: Zeker wel.
1: Yes.
2: Anouk,
1: ja?
2: Geniet ervan, van de sokken. Ze komen jouw richting uit. En zeer goed gespeeld. Geniet nog van de avond. Bye-bye.
1: Dank je wel,
0: jullie. Bye.
3: Kan jij het beter? Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: c'est ça la vie, baby.
1: My Oh My van Chris Cross Amsterdam.
2: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokleider.
3: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht, daardoor een ongeval op de linker rijstrook. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn wel vervangbussen geregeld. Ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken. Come on.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de perfecte.
0: Hallo, ik ben Roxy Dekker.
3: En ik ben heel

0: Vind je zo'n leuke big hit?
1: Ah, ik hou van Roxy Dekker.
0: Bare minimum van Roxy Dekker.
1: Oeh, ik heb gedanst.
0: Ja, ik ook. Zeg, gisteren.
1: God komt de koning.
0: Nee, gisteren mochten we getuigen zijn van een nieuw koppel dat blind getrouwd is.
1: Ah, blind getrouwd. Ik ben zo blij dat het terug is. Ik moet nog wel alles kijken.
0: Ja, het moet snel zijn, want morgen is er een nieuwe aflevering.
1: Fuck.
0: Ja, het was alweer mooi. Ik heb een traantje gelaten. Ik geef dat eerlijk toe.
1: Natuurlijk.
0: Ik ben daar al heel gevoelig voor.
1: En wanneer heb je een traantje gelaten? Of ga je dat nog vertellen straks?
0: Maar ik moet zelf gewoon eens kijken naar de aflevering. Maar ik ben gewoon een gevoelig persoon.
1: Ja, dat weet ik. Ik ben ook een gevoelig persoon.
0: Ja, dat weet ik. Maar huil jij snel?
1: Nee, niet snel. Alleen als ik een kater heb, huil ik snel.
0: Ah, wel, dan moet je vanavond eerst goed drinken. En dan morgen kijken naar de aflevering. Bon, Elke en Denzel is dus het eerste koppel dat trouwde.
1: Denzel.
0: En er viel mij iets op aan Denzel.
1: Oké.
0: Hij zei op een gegeven moment iets waarvan ik dacht... Ah, oké, want ik heb daar niks mee. Maar ik denk jij wel.
1: Oh, nu ben ik benieuwd.
0: We gaan het er zo meteen eens even over hebben.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Justin Timberlake. Ja, we hebben het over Blind Getrouwd. Het is te zeggen, er viel mij gisteren iets op in Blind Getrouwd. M&M. Het was de allereerste aflevering van dit nieuwe seizoen en we konden kijken naar hoe Elke en Denzel het ja-woord geven aan elkaar.
1: Mm-hmm.
0: En Denzel die was er op een gegeven moment eigenlijk al keihard gerust in.
1: Ja.
0: Omdat hij een soort van signs from the universe had gekregen.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja, dat is uw ding, hè?
1: Ja, helemaal.
0: Dit is wat Denzel te zeggen had over zijn huwelijk.
2: Op het moment dat ik mezelf had ingeschreven, begon ik ineens overal nummer 22 te zien. Ik passeerde in een straat, ik zag huis nummer 22. Ik mocht op gesprek komen bij VTM, 22ste. Ik werd opnieuw uitgenodigd, opnieuw de 22ste. Ik keek s'avonds op mijn horloge, het was 22:22. Ik begon er echt zot van te worden. En dan had ik aan ChatGPT gevraagd van, wat betekent dat nu? En nummer 22 zou echt symbool staan voor trouw en verbintenis. En het heeft ook te maken met de liefde. Dat is iets van, ja, kom aan, dat kan geen toeval niet meer zijn.
1: Nee, Denzel, dat middel dat zeggen dat 22 jouw engelengetal is. Alsjeblieft.
0: Dank je. Ja, Denzel is dus van ja, nummer 22. Hij komt het overal tegen, want later in die aflevering beseft hij ook ineens, mijn huisnummer is ook nummer 22.
1: Maar ik denk dat het ook, misschien ook wel heel veel toeval is bij Denzel.
0: Ja, ik denk ook. Allez, ik wil dat natuurlijk niet zomaar fout spreken wat Denzel zegt, want Denzel mag dat uiteraard geloven. Maar ik heb het gevoel dat als je soms focust op iets, dat je dat ook vaker gaat opvallen.
1: Ja.
0: Of zo. Maar jij bent wel ook een beetje zo van de bijgelovigheid, toch?
1: Ja, ik ben wel echt mega bijgelovig eigenlijk. Altijd als ik dubbele getallen zie, dus bijvoorbeeld een 1919 of 0909, trek ik daar dus een screenshot van. Wat zit je al zo met mijn kop te lachen hier weer al? En dat is echt, dat zijn dus engelengetallen. En dat wil zeggen dat je engelen naar je aan het kijken zijn. Ik klink echt als een of andere wappie. Maar
0: nee.
1: Ja, kijk.
0: Zijn er zo nog dingen waar je bijgelovig in bent? Zoiets dat je moet mee hebben of zo, om de dag goed door te komen?
1: Goh, vroeger had ik dat wel op school met zo pennen. En ik moest vier kleuren markeerstiften uit die pennenzak halen. Ik kon dat niet met één markeerstift doen, want dan ging mijn examen slecht. Of als ik op het vliegtuig zit, een schietgebedje, want anders storten we neer. Ja, ik ben wel best bijgelovig.
0: Bijgelovig.
1: Ja, ja. Jij hebt dat totaal niet, hè?
0: Nee, ik heb dat echt totaal niet. Zelfs zo met zo twee, zoals het uur bijvoorbeeld 16:16 zou zijn. En dan zijn mensen zo van, je moet de grond tikken. En dan denk ik, ik doe juist niks.
1: Waarom, ja, nee, ik
0: waarom moet ik de grond tikken?
1: En als het omgekeerd was, dus als het bijvoorbeeld, en dat kan nu niet bij 16:16, maar bijvoorbeeld 23:32, dus 2:3:32,
0: ja.
1: Dan moest je het plafond tikken.
0: Ah ja, dat is voor mij al onmogelijk.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Met in 99% van de gevallen.
1: Nee, dat ging niet, maar dat ging ook altijd meestal op mijn bed staan. Nu, ik ben best wel bijgelovig, ja.
0: Oké, maar ik dacht, ik gooi het ook even in de groep, want Denzel zal zeker niet de enige zijn. Wie heeft er zo nog dingen zo, waar je tekens in ziet? Of bijgelovig dat je altijd iets bij moet hebben? Zoals de 22 bijvoorbeeld, die je altijd ziet, zoals Denzel. Je mag het alleszins laten weten. En dat doe je via de app van 40 Wax.
3: M&M. Club

0: De nieuwe van Judith. Yeah, Judith not sign up for this. Oh, ik vind het mooi.
1: Ja, ik vind het ook mooi. M&M. Sorry, dat is niet erg. Dat is zo wat Taylor Swift-achtig, maar toch beter.
0: Het is heel Judith, vind ik.
1: Ja, ik vind het heel mooi. Een beetje een balletje.
0: Ja, heel cute. Heel mooi. Goed, we zijn bezig over bijgelovig zijn. Zoals Denzel uit Blind Getrouwd. Gisteravond de eerste aflevering. En die zag het nummer 22 echt als het teken dat hij de juiste keuze heeft gemaakt om zich in te schrijven voor Blind Getrouwd. Dus dachten we, gooien even in de groep. Waar ben jij misschien bijgelovig over? Zijn er dingen die je altijd mee moet hebben? Zijn er dingen die je vaak ziet of waar je echt heel hard op let? Ik check het eventjes bij jullie. Dag Jolien.
2: Hey, hallo.
1: Hallo.
0: Je hebt ook zo'n dingetje, hè?
2: Ja, wij hebben wel zo'n dingetje. Ik samen met mijn twee kinderen, als wij bijvoorbeeld op de klok 19 uur 19 zien, dan zeggen wij tikken neus en dan tikken wij allemaal op onze neus.
0: Schattig.
2: En,
0: dat is toch gek, hè?
2: Ook wel zo een beetje die 11-11. Als ik dat op mijn gsm zie, en ik zie dat ook heel vaak, trek ik dan een screenshot van en dan stuur ik dat door naar mijn vriend van kijk, ik heb weer 11-11. Dus ja, ik denk dan altijd van oké, er gaat iets komen of er gaat iets gebeuren.
0: Ah, ja. Ja, je hangt daar wel een betekenis aan. Het is niet gewoon van, ik heb het opgemerkt en het is tof dat het 11-11 is.
2: Nee. Het is ook meestal in mijn geval zo, als ik het heel vaak zie achter elkaar, dat er iets gebeurt, iets positiefs. Hangt er zo'n beetje aan vast.
0: En heb je daar een voorbeeld van, Jolien? Van zo'n periode dat je heel vaak dat nummer zag en dat er ineens iets goed gebeurde?
2: Ik heb een periode zo wat, mij wat minder goed gevoeld en ik maak ook kunst en dat was zo'n beetje op de achtergrond aan geraken. Ik had een beetje veel succes gekregen en dan was het zo ineens veel minder en ik dacht van oké, het is gepasseerd.

0: en dat ik terug zo vertrokken was. En dan dacht ik van, oké, ze zijn mij boven niet vergeten.
1: Dat is ook goed. Wel tof, Jolien, dat je er zo voor jezelf, allez, dat je het zo precies een beetje voelt aankomen dan of zo.
0: Ja, als ik het vaak zie, dan ben ik er ook zo bewust van, oké, ik moet oppassen, want ja, ik geloof heel hard in tekens en ja, ik let er dan ook wel op van, oké, er gaat iets gebeuren, ik moet opletten en ja, kijk.
1: Nee, dat is goed zo,
2: Jolien.
1: Ja, dat je daar toch je ding in gevonden hebt. Dankjewel om jouw reactie door te sturen in de app van M&M. Er was ook nog een berichtje van Ine binnengekomen. Dag Ine.
3: Hallo.
1: Hey.
2: Hi.
1: Je hebt ook zo een bijgelovig dingetje dat je af en toe wel eens doet.
3: Ja, klopt.
1: Vertel.
3: Wel, als ik gesnorren vind van mijn kat, dan heb ik altijd het gevoel dat die geluk brengen. Dus dan steek ik die achter mijn gsm-hoesje en dan plak ik die daarna op een briefje.
2: Wow.
1: Heb je dan nu zo een briefje vol met snorhalen of hoe zit dat?
3: Een doosje vol met briefjes, ja.
2: Ben je een kleine Jeffrey Dahmer in Word? Ik
1: ben aan het
2: lachen. Nee, waarom snorharen?
3: Snorharen, wel, ik denk dat ik binnen de 10, 50 jaar echt zo'n crazy old cat lady word.
2: Ja! Dat
1: denk ik ook.
2: Nee, maar ik heb niet iets wat ik denk dat ook, maar ik heb één al niks met katten, dus ik snap dat allemaal niet. Maar

0: Calvin Harris en Ellie Goulding. Er kwam nog een reactie binnen in de app van M&M van Wannes. Die zegt, als ik een examen heb, dan spuit ik altijd wel dezelfde eau de toilet op. Kan niet zeggen of het werkt, maar meestal wel. Mooi.
1: Club Kautar.
0: We moeten nog iemand toevoegen aan ons clubje van. Dus je hebt 3 checks ook bij.
2: Ja, we zijn op zoek naar iemand die vandaag hard heeft gelachen met een collega. We zijn op zoek naar iemand die houdt van tabasco. En we zijn op zoek naar iemand die zijn of haar kinderen vandaag naar school heeft gebracht.
0: Bij de persoon die we zoeken, dan belt je in de app van M&M.
1: M&M. Club Kautar. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: echt een goed nummer.
1: Ja, mooi.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
8: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Goedemiddag, het is 5 uur.
11: 14 nieuws.
0: En hier is Medina Verbeek. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
12: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
0: Het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan een plechtige openingstoespraak. Onder meer de invoering van dat nieuwe strafwetboek betekent meer werk voor magistraten. De druk op justitie neemt overal toe, zegt Guido Vermeijeren, procureur-generaal in Antwerpen.
13: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
0: De procureur-generaal pleit niet alleen voor extra middelen, maar ook voor een efficiëntere werking om justitie geloofwaardig te houden. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen werd door een nest Aziatische hoornaars. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wanneer hoornaars zich bedreigd voelen, bestaat de kans dat ze aanvallen, zegt wespenkenner Dominique Soete.
14: Volgens dat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
0: In Brandenburg, in het oosten van Duitsland, zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. Een van die bommen ontplofte en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. In Overasselt in Nederland moeten buurtbewoners binnenblijven na het schietincident van afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een grote groep gewapende mannen naar een huis trok. Ze schoten op een geparkeerde auto. De politie startte meteen een grote klopjacht, zegt NOS-journalist Fanny Tijmstra.
15: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maaisveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
0: Eerder vandaag zijn al enkele verdachten opgepakt. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in het voetbal trekt Rode Duivel Matthias Fernandez Pardo naar Newcastle. Dat maakt de Engelse club bekend. Newcastle betaalt zo'n 60 miljoen euro voor de 21-jarige aanvaller aan zijn huidige club Lille. Fernandez Pardo mocht deze zomer mee naar zijn eerste WK. Hij viel 3 keer in bij de Rode Duivels. In het oosten kan er nog een bui vallen, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.
1: Niet zo super druk op de weg op de Antwerpsring richting Nederland. 20 minuten vertragen tussen Sint... God, dat gaat hier niet vandaag, hè. Opnieuw. Op de Antwerp... Oh, maar alleen te doen.
8: De Antwerpse
1: ring richting Nederland. 20 minuten vertragen tussen Sint... Maar alleen.
8: Allee, wat?
1: Dat is Sint aan de
8: waarom
1: tussen
8: lees je allemaal...
1: en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Daar is de weg wel weer vrij. Op de E40 naar Aken 40 minuten bij Luik door werken. Verder zijn er alleen kleine vertragingen. Er rijden ook geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken. Er zijn wel vervangbussen.

0: Fever Dream van Alex Warren. M&M. Ja, we zijn nog steeds een clubje. Nog steeds tot en met 7 uur. Het is ook nog altijd de eerste schooldag geweest in september. Dus je mag altijd laten weten in de app van M&M. Of die van VRT Max eigenlijk. Hoe je dag geweest is. Mocht je ook mee aan het kijken zijn op VRT Max, dan zie je misschien dat wij vasthangen aan elkaar. We zijn geboeid aan elkaar.
1: Van die roze handboeien met een roze koord. Het ziet er een beetje gekkig uit, maar ja, we zijn dus aan het testen of we de perfect match voor elkaar zijn.
0: Klopt, tot nu toe, Savan ook eigenlijk. We hebben denk ik nog nooit zoveel gelachen als op deze dag vandaag.
1: Ja, dat was wel waar. Ik heb wel heel mijn koffie over de hele gang laten vallen door die handboeien. Maar bon.
0: Ja, omdat ik per ongeluk al verder aan het wandelen was. Ja. Bon, los daarvan, op zich vind ik dat we het eigenlijk nog goed aan het doen zijn, hoor.
1: Dank u.
0: Ik kan ook wel meteen de sfeer laten omslaan. Want we moeten zo meteen nog iets uit de oude doos halen. Hè, Wannes?
1: Oh my god. Ja, gaan we daar echt over...
0: Ja, natuurlijk. Het heeft te maken met dit. Ja.

0: Dat is dus een Studio 100 figuurtje waar jij ook in meespeelde. Je was toch een soort van...
1: Ja, ik heette Marx in de serie De Avonturen van Lolly Lolbroek. Toen was ik 12, 13 jaar, denk ik. Ik denk dat ik 12 was.
0: Ja.
1: Maar dat achtervolgt mij dus nog heel mijn leven lang.
0: Ja, ik snap ook waarom, want je zei dingen zoals dit.
2: Dit is het coolste dat ik al gedaan heb.
1: Oh, dat ben je echt een slecht rot mens van binnen.
0: Wat,
1: hoeveel heb je er nog zo?
0: Leuk. Ik heb ook nog deze. Wat vind jij van deze uitdaging?
2: En ik hou wel van een uitdaging.
1: Dat is wel cute. Ik was echt een kindje nog, Karam.
0: Ja, je was heel cute. Je was heel cute, dat is waar. Ja. Maar, zeg je nu eens...
1: Ja, inderdaad. Dat is karma, omdat je zo stout aan het doen bent.
0: Dat is waar. Dus om even nog eens heel duidelijk te zeggen, we gaan dat straks nog eens uit onze oude doos halen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar we moeten nu iemand toevoegen aan onze club. Oh, het gaat echt niet goed vandaag.
1: Nee, we zitten er allebei niet zo in. Ik denk dat de eerste week was perfect. De tweede week was... Het is gedoe, ook dat verkeer van daar straks. Dat was een ramp.
0: Ja.
1: Maar we zijn er.
0: Ja, we gaan iemand toevoegen aan de club vandaag.
3: Welkom in de club.
0: Dag Debbie van de Vonden. Hallo.
4: Hallo.
0: Hoe gaat het, Debbie?
4: Goed, alles oké hier met jullie?
1: Ja, zeker. We zijn wel een beetje moe.
0: We zijn zo wat op een. We zitten een beetje in een lachbui vandaag.
1: Ja.
0: Is dat bij jou ook het geval geweest?
4: Ja, ik heb vanmorgen toch wel wat gelachen met de collega's.
0: Kunnen we meteen de eerste check al afchecken natuurlijk, want jij zou graag in ons clubje willen. En we hadden daar 3 checks voor. Debbie, we zullen nog eens even doorgaan om te kijken. Jij hebt vandaag ook je kinderen naar school gebracht.
4: 1 van de 3, ja.
1: Oh.
0: En hoe is de eerste schooldag geweest?
4: Goed, denk ik. Ze zijn toch alle 3 heel enthousiast te komen. De 2 jongens hadden al huiswerk, dat was al iets minder. Maar voor de rest was alles goed meegevallen.
1: Ben je toch ook echt wel een onmens als leerkracht eigenlijk, dat je al huiswerk gaat meegeven. Zeg. Amai.
0: Dat vind ik ook, dat vind ik ook. Debbie, we moeten ook nog even naar het laatste gaan. Jij houdt ook van Tabasco. Vertel.
4: Ja. Ja, klopt. Ik eet heel graag tabasco op mijn broodje tonijn of op mijn pizza, maar ik gebruik ook wel tabasco gerechtjes zoals wok of noedels of rijst om het wat pittiger te maken.
0: Dat snap ik.
1: Ik heb nog nooit tabasco gegeten eigenlijk. Is dat echt pittig?
0: Dat is wel een heftige pikantheid, hè, Debbie?
4: Je moet daar echt wel mee opletten. Ja,
1: hoe structureer je dan zo'n broodje tonijn? Is dat dan gewoon puur tonijn en naar tabasco over? Of...
4: Ja.
1: En veel tabasco?
4: Ja. Redelijk, ja. Soms is het een beetje meer dan dat ik zelf zou willen en dan staat mijn mond wel wat in brand. Maar
1: je kan er wel goed tegen, Debbie.
4: Ja.
0: Ik vind dat wel goed van u. Ja. Er zijn mensen die ketchup pikant vinden. Hè? Dat is dus geen mop.
1: Ja, maar die mensen moeten toch ook echt gewoon naar het gesticht dan.
0: Ik snap niet hoe dat kan. Volgens mij is er al ergens iets misgelopen met die...
1: Smaakpapillen. Vond je voor die het lieve schat? Ja.
0: Ging het in het Engels zeggen.
1: Taste buds.
0: Ja.
1: Debbie,
0: bij deze ben je officieel lid van ons clubje, want we hebben de 3 checks kunnen afchecken. Maar we moeten het ook even officieel maken.
3: Proficiat.
0: Debbie van de Vonden.
5: Jij bent nu trots lid van Club Kouta.
0: Merci Debbie, bye bye.
4: Super, dank je.

0: Ja.
1: Ja, waar is ze?
0: Ja, ik weet niet. Elke dag zoek ik. Elke dag kijk ik uit mijn raam. Hallo.
1: Hallo, waar ben je met ID?
0: En dan kijkt iedereen naar mij. Wat is die crazy vrouw aan het doen?
1: Waarschijnlijk.
0: Koud uit de raam. Bon. Zeg, we hebben een fan van je bovengehaald.
1: Oh, een fan van mij bovengehaald.
0: Bovengehaald, ja.
2: En ik hou wel van een uitdaging.
0: Oh my god. Dat is wat je zegt tijdens Lolly Lolbroek.
1: Ja.
0: Of zo dit.
2: Dit is het coolste dat ik al gedaan heb.
1: Oh my god, het is zo lang geleden. Ik denk dat dit meer dan... Ik ben nu 24, ik was toen 12 jaar, meer dan 12 jaar geleden is.
0: Ja, jij hebt dus meegespeeld in een Studio 100 reeks Lolly Lolbroek.
1: Ja.
0: Veel mensen gaan het sowieso nog kennen. Zoek het op, want het is hilarisch om kleine Wannes daarin te zien spelen. Mm-hmm. Maar we hebben dus een grote fan van je bovengehaald die jou toch heel graag eens telefonisch wil ontmoeten.
1: Oh,
0: maar dat is voor zo meteen.
1: Oh.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: M&M. Make life sing.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Onlangs een zeer grappige video gezien op TikTok. Het waren drie mannen die aan het dansen waren en er stond vooral de tekst op: alleen mensen met een jeugd gaan deze banger nog kennen. En dat was vooral met dit geluid.

0: Ja, Wannes, jij hebt ooit in deze reeks meegespeeld.
1: Ja.
0: Wie was jij daar al?
1: Ik was Marks, het vriendje van Lolly Lolbroek. En dan waren we nog... Allee, daar was nog een meisje bij. Cara noemde zij. En zij was dan verliefd op mij. Je moet het een beetje vergelijken met de moderne Pippi Langkous. Sorry, ik moest even hoesten.
0: Ah ja, zo.
1: Met de moderne Pippi Langkous.
0: Ja, heel veel mensen zijn het waarschijnlijk wel vergeten. Maar Benny heeft ervoor gezorgd dat dat nog eens uit... Of van onder het stof is, werd gehaald.
1: Ja.
0: Ik zie hem ook al wijzen en zo zeggen van... Ja, ik heb dat gedaan. Dag.
1: Blijkbaar. Hallo!
2: Hallo, jongens. Alles goed?
0: Zeer goed ja. Zelfs. Mensen kunnen jou ook zien als ze eventjes klikken op VRT Max en op Kijk daar kijken. Hoe belangrijk was Lolly Lolbroek voor jou vroeger, Penny?
2: Het was heel belangrijk voor mij. Wat een leuke, hele leuke serie voor mij in mijn jeugd. Heel leuk. Ja, ik veel memories.
1: Het is zot, want er komen dus mensen naar mij toe op festivals van... Ah, jij was mijn jeugd, maar... Dan schelen wij zo 4, 5 jaar. En dan denk ik, ja, maar dat kan toch helemaal niet.
0: Jij was ook je eigen jeugd, dus ja, dat is een beetje, beetje gek. Maar Wannes was ook een beetje jouw jeugd, toch, Benny?
2: Hij is heel erg, maar ik vind dat zelf mooi dat hij zo... Heb ze mijn jeugd gemaakt eigenlijk, hè. Kan niet meer. Dus... Nee, het was echt een leuke serie. Altijd voor school, het was altijd Lolbroek. Ik keek zo als een klein kindje. Dat was echt zot eigenlijk dat mijn jeugd zei. Ik vond dat echt mooi. Dank u ervoor zelf, dank u.
1: Geen probleem, met veel plezier. Het achtervolgt me nog jarenlang. Dus,
0: Benny, hoe voelt het nu om oog in oog te staan met je jeugdheld?
2: Ja, wow. Nee, ik kan niet liegen. Dat doet me echt goed. Dat is echt leuk. Hele leuke ervaring voor mij in mijn leven. Dat ik met Jokka zelf kan praten. En dat ik hier zo ben voor jullie. Snap?
0: Oh, dat is echt... Zeg maar, Benny. Heel veel content die je online maakt, gaat vooral over nostalgie. Het gaat over heel veel oude video's en zo. Wat zijn zo de reacties die je daarop krijgt?
2: Ik krijg veel leuke berichten ook en zo. Dat ik zo mensen een dag maak. Dat ik hen blij maak. En dat ik soms... Ja, soms sturen ze mezelf liedjes door dat ik kan doen en zo. Dus echt, ik krijg geen haat. Het is allemaal liefde dat ik alleen maar krijg. En echt, dank je voor al die mensen die mij liefde geven, snap je? Dus dat doet mij heel goed, snap je? Dat is wat ik altijd wil in mijn leven.
0: Bij jou is het een mooie plek op het internet. In plaats van de zure plek op
2: Ik zit echt op een mooie plek, rustig.
1: Op een dag ben ik wel enorm veel getagd, dus in die video. Dus ik dacht, dat zit daar allemaal aan de hand op dat profiel. Maar
2: ja, echt. Als je naar mijn comments kijkt, je ziet echt alleen maar lieve berichten. Je ziet echt gewoon, ja, jeugd, mooi.
0: Oh, cute. Zeg, wat waren er nog zo kinderprogramma's die je echt moest gezien hebben volgens jou?
2: Ik heb veel naar Bobo gekeken, K3, Kabouterplop, Pipiraat. Echt gewoon Studio 100. Ik was echt een Studio 100 kindje, snap je? Ik was echt daar.
1: Gert Vreels gaat zo blij zijn bij jou als je dit zegt.
0: Je denkt al, je ziet al geld rollen.
1: Ja, die ziet de volgende cash grab al gebeuren.
0: Nee, ik ben heel blij dat je Lolly Lolbroek nog eens opnieuw naar boven hebt gehaald. Dat zorgt ervoor dat we zo'n dingen horen natuurlijk.
3: Dit is het coolste dat ik al gedaan heb.
0: Zo goed. Of deze.
3: En ik hou wel van een uitdaging.
1: Girl, shut the fuck up.
0: Benny, dank je wel om even te bellen. Om dit nostalgische gevoel bij ons toch ook even naar boven te halen. En we vinden jou uiteraard nog terug op TikTok, hè.
2: Ja, geen probleem. Dank ook naar jullie allemaal. Dank u. Wannes, mijn guy. Well, I love you too, man. Mijn guy, sir. Yo, man.

0: Pile.
1: Pile.
0: Ja, ik heb het gevoel dat je dat zo krachtig moet zeggen.
1: Pile.
0: Ik vind gewoon Pile.
1: Pile is wel mijn echt favoriete lied.
0: Dat weet
2: kijk,
0: ik.
2: Kijk, Ville.
3: Naar?
4: Zerikje, kijk eens, hè.
3: Met de trein.
1: Heel weinig file voor de 1e september. Hè?
0: Ja, ik vind het ook. Misschien hebben heel wat mensen vakantie genomen.
1: Ik denk dat er heel veel mensen verlof hebben gepakt om de kindjes nog op school te kunnen afzetten. Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Zaventem en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Pas daarop. Op de E40 naar Aken 40 minuten bij Luik door Werken. Verder zijn alle vertragingen klein en er rijden geen treinen tussen Neerpelt en Mol. Er zijn wel vervangbussen.
0: Ik weet dat er niet zo ongelooflijk veel file staat als in echt weinig file, maar er staan wel mensen in die file.
1: Ja.
0: Dus we gaan jullie een beetje proberen entertainen, hè.
5: File spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: File spielen draait echt gewoon rond tijd verdoen in de auto als je in de file staat. We spelen een simpel spelletje.
1: Ja.
0: Gewoon om de minuten die voor jou staan en die eindeloos lang lijken een beetje beter vooruit te laten gaan. Dus als je op dit moment ergens in de file staat, dat mag van die files zijn die Wannes net heeft opgezocht. Ja. Maar dat mag ook ergens een lokaal mini-filetje zijn, omdat je vaststaat voor een rood licht van werken dat altijd 5 minuten langer duurt dan een gewoon licht.
1: Of bij de bakker, als er een auto door de vitrine is geknald. You never know, hè?
0: Ja. Bijzonder.
1: Ja.
0: Maar oké, als je ergens in de file staat, dan stuur je nu file in de chat van M&M op VT Max. En dan gaan we zo meteen file spelen.

0: Er staat niet zo ongelooflijk veel file vandaag.
1: File spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Maar toch gaan we file spielen. Gewoon dat kan, omdat de mensen die toch in de file staan, die er zijn, voor alle duidelijkheid.
2: Mm-hmm, er zijn files.
0: Zeker wel. Daar moeten we toch een beetje de tijd voor uit kunnen laten gaan. Hè. Ik vind dat dat nodig is. Het is plezant. Anders is het zo saai, zo'n file. Sta je daar gewoon maar de hele tijd. Dus een beetje de tijd vooruit laten gaan.
2: Ja, klopt.
0: We moeten ons spel voor vandaag nog wel kiezen.
2: Ja.
0: En vandaag, even kijken, is het...
2: Wie oh wie?
0: Ah, wie oh wie. Het spel waarbij je moet raden over wie oh wie het gaat.
2: Ja.
0: Dus als je graag meespeelt, zo meteen kan dat. Maar je moet gewoon even file sturen in de app van VRT Max.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.

0: van Dua Lipa. We hebben niemand gewonnen om de filespielen te spelen.
1: Filespielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, liefst van al blijven zitten natuurlijk.
2: Ja.
0: Even checken bij Nathan. Dag Nathan.
3: Hey, dag Pouter, dag vanuit.
2: Hallo.
0: Hoi.
2: Waar sta je ergens in de file, Nathan?
3: Ondertussen sta ik eigenlijk niet meer in de file, maar ik stond in de file in Antwerpen.
2: Oh, op de Antwerpse ring richting Nederland.
3: Nee, helemaal niet.
2: Richting
3: op de
2: Gent.
3: Naast de E34 richting Gent.
0: Ja, ah ja, dat klopt. Staat zelfs niet op onze, op ons file-lijstje. Ja, Nathan, daar hebben we het over, hè, over die files die zo overal en nergens wat kunnen opduiken natuurlijk. Ja. Hoe lang heb je in die file gestaan?
3: Een kwartiertje ongeveer.
0: Dus vind ik al lang.
2: Ja.
0: Een kwartier langer 15 vind
2: minuten
0: ik echt annoying.
2: Van je kostbare leven gewoon verkwist, verspild.
0: Ja. Klopt.
2: Aan die file.
0: Klopt. Hoe lang moet je nog op dit moment?
3: 40 minuutjes.
0: Oké, Nathan, dat is tijd genoeg om in onze filespielen te duiken. We spelen zo meteen dus wie oh wie. Eigenlijk is het super simpel. Ik heb zo meteen een bekend persoon in mijn hoofd. Het is aan jou om te achterhalen wie het is aan de hand van ja-nee-vragen. Je krijgt ongeveer 45 seconden de tijd om dat te doen, om die vragen te stellen.
3: Okay.
0: En dan mag je eens een gokje wagen om te zien over wie het misschien zou kunnen gaan. Het zijn sowieso wel bekende personen, dus ik ga niet mijn mama of zo in mijn hoofd hebben, snap je?
2: Ik ga niet mijn moeder in mijn hoofd.
0: Ja, dat had je gekund, dat had je gekund. Oké, ik ga heel even gewoon met mezelf.
2: Ik zie ze diep nadenken.
0: Ja, maar ik had nog geen naam in mijn hoofd.
2: Ben je klaar?
0: Ja, ik denk nu dat ik wel iemand heb. Ik heb al iemand, denk ik. Oké, dan beginnen we dus het spel, Nathan. En je krijgt 45 seconden vanaf nu.
3: Is het een man of een vrouw?
0: Het is een vrouw. Het moeten ja nee vragen zijn, maar oké.
3: Is het een Belg?
0: Nee.
3: Is het een acteur?
0: Nee. Het is een vrouw, hè?
3: Een zangeres?
0: Ja.
3: Is ze van Amerika?
0: Ja.
3: Dat is een vraag.
0: Kom aan, Nathan, kom aan.
2: Kom op.
3: Net een liedje op de radio. Is er net een liedje van op de radio?
0: Twee liedjes geleden. Nathan, kom op, met de cowboyhoed op.
2: Ja, yeah.
3: Oei. Oh, ik ben zo slecht in vragen stellen.
0: Nathan.
2: Nathan, dit was echt schrijnend.
0: Nee, dat is niet erg, het is oké. Okay. Nathan, die tijd is op.
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja. Wil je een poging wagen?
2: Wil je gok doen of wil je nog wat vragen stellen?
0: Ja, weet je wat, je krijgt nog 3 extra vragen.
2: Ja, doe maar.
0: Maakt niet uit, kies toch de regels van Filip.
3: Ik heb een vermoeden.
0: Je hebt een vermoeden? Maar hey, hoe kan dan dat je geen vragen meer kan? Stel nog één vraag. Allee, kom maar. Nog één vraag, Nathan.
3: Maar ik ken zo weinig over de persoon, dat was het probleem net.
2: Oké, maar...
3: Is ze onlangs getrouwd?
2: Nee.
0: Nee. Fout vermoeden. Niet Taylor Swift. Nog een vraag.
3: Heeft ze zwart haar?
0: Soms.
2: Ze heeft krullen.
0: Voornamelijk eigenlijk vaker blond.
2: Ja, blonder zowat.
0: Ja, dat was...
3: Dan zit ik er volledig aan.
0: Ja, niet dat we er gaan geraken.
2: Het was
0: Beyoncé.
3: Oh, ik had Dua Lipa op
2: Miley Cyrus
3: net zo.
2: Ah, daar
0: zit hij. Ah ja, Dua Lipa is ook onlangs getrouwd. Ik dacht dat je op de Taylor Swift trip zat.
3: Nee.
0: Het is niet erg Nathan.
2: Kijk, dit spel is er om gewoon tijd ook weer te verkwisten. Dus ja,
0: is dat. Dus het maakt eigenlijk niet veel uit. We zijn toch wel weer bijna 4 minuten verder, hè.
3: Ja, dat is waar.
0: Voilà, Nathan, merci om mee te spelen.
2: Ik vond het mega gezellig dat je er was.
0: Ja, ik ook. Volgende keer beter. Voilà.

0: is misschien wel een idee om te luisteren naar Bloot vanavond.
1: Bloot.
2: Door Jan Ausems en Lotte van Wezenmaal.
0: Vanaf vandaag is opnieuw Bloot op je radio met Dorian en Lotte. Het gaat vanavond over je liefdesleven in de zomer. Vanaf dit seizoen zijn ze er ook een uurtje vroeger, van 9 tot 10. En ook een nieuwtje, wekelijks komen er vragen op VRT Max die je daar kan beantwoorden. En als je dat ook doet, dat even allemaal invult, dan maak je ook kans op een cinemadate. Als je zelf ook vragen hebt over alles wat met liefde, relatie, seks te maken heeft, ah wel, dan moet je vooral op VRT Max naar Lotte haar hoofd gaan, daar even opdrukken en daar kan je al je vragen stellen. Dat kan ook helemaal anoniem. En dan hoor je die antwoorden misschien wel op donderdagavond op M&M. Maar dus vanavond om 9 uur er toch zeker bij zijn.
1: M&M.
2: Bloot.
1: Bloot.

0: Go Broke Boys van Disco Lines en Tinashe.
1: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
0: Het is 6 uur.
3: 14 nieuws.
0: En hier is Melina Verbeek.
4: Bij een politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, ook Belgen. De Nederlandse politie heeft tijdens een grote klopjacht 34 mensen opgepakt. Afgelopen nacht is in Overhasselt, in de buurt van Nijmegen, een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Bij het incident zijn ook 2 agenten gewond geraakt. De politie zocht daarna naar verdachten in een maïsveld in de buurt en op verschillende andere plaatsen in Nederland. Het Openbaar Ministerie geeft meer uitleg over de opgepakte verdachten.
5: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is zoals we nu kijken naar degene die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de 2 geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
4: Het onderzoek loopt nog volop. De politie vraagt aan buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. Vandaag wordt in ons land het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. Misdrijven worden voortaan in 8 niveaus onderverdeeld. En een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen voor hij iemand naar de gevangenis stuurt. Het strafwetboek wordt soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er zijn nieuwe misdrijven, zoals ecocide, het ernstige schade toebrengen aan het milieu. Maar volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
6: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
4: In Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. Een van die explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit, zegt correspondent Gimbalduk vanuit Berlijn.
7: De netbeheerder en het energiebedrijf die spreken wel echt van een gerichte aanval. En ook de verantwoordelijke ministers in de deelstaat die spreken al over een aanslag. Maar de politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. Dus dat zou erop duiden dat toch misschien een beetje een amateur terroristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat.
4: In de wielerronde van Spanje heeft Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoot Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. En op het EK volleybal zijn onze Yellow Tigers uitgeschakeld. Onze nationale volleybalvrouwen verloren in de 8e finale van Duitsland na 5 sets. In het oosten kan er nog een bui vallen, maar vanavond en vannacht meestal droog. Minima rond 15 graden dan. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog tot 21 graden.
8: 97 kilometer file op de buitenring rond Brussel. 50 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Daar is de weg ondertussen wel weer vrijgemaakt. Op de E40 naar Aken 1 uur bij Luik door werken en een ongeval op de rechterrijstrook. Pas daar alsjeblieft op. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Verder zijn andere vertragingen klein en er rijden geen treinen tussen Neerpelt en Mol. Er zijn vervangbussen.
9: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
10: M&M.

0: Het is een bijzondere week deze week, want ja, Wannes en ik, wij presenteren al een jaar lang deze avondspitsshow Club Kouter. Het is al een ongelooflijk plezant jaar geweest, maar we wilden deze week toch een beetje dubbel checken of we wel de perfect match zijn.
1: Ja, daarom hangen we aan elkaar.
0: Ja, we hangen vast aan elkaar. Het is bloedirritant, moeten we wel eerlijk toegeven. We hebben een soort van roze draad tussen ons met roze fluffy handboeien rond onze handen. En we kunnen dus nergens heen zonder elkaar te volgen.
1: We kunnen geen kant uit, eigenlijk.
0: Nee, gelukkig zitten we wel in de radiostudio redelijk op ons gemak, maar van zodra iemand een watertje wil gaan halen of naar het wc moet gaan of zo, dan moeten anderen wel volgen. Bon, tot nu toe vind ik dat we nog niet te hard ons aan ergeren zijn aan elkaar.
1: Nee, ik heb het wel echt... Ja, jij vindt het altijd wel een beetje moeilijk als ik moet gaan pipi doen, want ik moet zo'n 15 keer per dag pipi gaan doen. Dan moet je wel aan mijn deur gaan staan, maar heb je me horen plassen? Nee.
0: Nee, ik heb het niet gehoord.
1: Gelukkig.
0: Dus voorlopig nog de perfect match. We moeten het nog volhouden tot straks ongeveer 7:15. Dan gaan we onszelf loskoppelen, want dan komt Dino een setje draaien. Dat doen we elke dinsdag hier om toch de benen een beetje los te gooien en de bad bitch energy te verspreiden over heel Vlaanderen of toch alleszins de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Ja.
0: Anyway. Er is net nieuws gedropt.
1: Ja, Miley Cyrus liet eergisteren al weten dat er misschien nieuwe muziek op komst was. En zo gezegd, zo gedaan die Miley. Gisteren op Instagram veranderde ze ook haar naam van Miley Cyrus naar gewoon Miley. Haar website-naam veranderde ook naar Miley Official. Toen dachten heel veel mensen, oh, gaat ze zo een mononieme artiest worden zoals Rihanna, Beyoncé, Shakira. Maar niks is minder waar, want ze komt gewoon met haar 10e studioalbum. Het noemt Days Persuades. En dit liet ze toch al als preview horen op haar Instagram. Oh,
0: echt?
1: Het is de eerste keer dat ik het zelf hoor. Ja, en ook een nieuwtje, lieve Kouter. Want als ik nu haar Instagram open doe, live, dan zie ik ook staan Days Persuades live at the Hollywood Bowl van 16 oktober tot 18 oktober 2026. Dus ze gooit er gewoon al direct een concert tegenaan ook.
0: Oh, het is een soort van residency.
1: Ja, het duurt denk ik maar 2 dagen. With special guests. En het staat er allemaal bij. Dus dat is niet min, hè.
0: Sorry, maar die beelden, het ziet er cool uit, hè. Want ze heeft denk ik een basgitaar vast op de video's. En ze heeft zo'n wit pak aan. Een beetje Elvis Presley eigenlijk. En haar haren zijn zo lang en blond. Ik vind het cool. Ik vind het heel cool.
1: Ze heeft ook een bloem in haar mond op de banner van haar albumhoes. Het is echt wel een zeer cool iets. Nu, over naar een ander favorietje van mij. Want Maite van Blind Getrouwd, die heeft iets zot gedaan. Zij heeft haar ringen laten vermaken. Ze is dus naar een juwelier gegaan en ze heeft gezegd, kijk, ik vind die ring van Blind Getrouwd prachtig, maar er hangen toch wel wat herinneringen aan.
0: Wat rare herinneringen. Ja, laten we eerlijk zijn.
1: Uit elkaar gegaan met rosse god Ian. En dat hing toch wel een beetje in haar systeem, denk ik. Dus ze heeft zijn naam en haar naam laten wegslijpen. En ze heeft er Bailey van gemaakt.
0: Oh, Bailey, haar hondje.
1: Haar lief hondje. En dan nog goed nieuws over Somber. Want de fans van Somber wordt al maar blij. Zijn tour is aangekondigd. You Are The Reason World Tour komt naar Antwerpen. Hij staat in de AFAS-dome op vrijdag... op 16 mei staat hij in de AFAS-dome. Op vrijdag 4 september start de ticketverkoop. Dus om 10 uur achter die laptop is de boodschap.
0: We hebben alleen maar mooi nieuws gehoord eigenlijk.
1: Zullen
0: vandaag
1: we gewoon een sombertje draaien voor het te vieren?
0: Tuurlijk wel.

0: I love you.
1: En dus opnieuw een kans om alweer punten op 10 te geven zometeen.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
2: Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel, leef beter. Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u ga ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: BNM. Read the song. Sinds gisteren hebben we een nieuwe Read the Song, Adela met Ain't in LA. Supercoole artiest.
1: Ja.
0: Ze heeft roos haar.
1: Nou,
0: ze heeft ook ooit meegedaan aan de talentenjacht waar Ketsai uiteindelijk gevormd werd.
1: Ja.
0: Ze was er helaas niet bij. Ze is er eigenlijk redelijk snel afgevallen. Maar ze dacht, ik ga gewoon zelf keihard voor mijn droom. En ze heeft dat gedaan. Het nummer Ain't in LA gaat eigenlijk over dat je niet van LA moet zijn om bekend en succesvol te worden. Dus er is nog hoop voor ons allemaal.
1: Ja, maar er is toch altijd hoop. Wij zijn toch echt de sterren. Eigenlijk, ik denk als wij in LA landen, dat we echt een carrière gaan maken. Dat we echt een carrière kunnen krijgen. We zijn zo iconic.
0: Je bent zo delusional van ons.
1: Maar kijk.
0: Het
1: zou me echt lukken, denk ik.
0: Nee, het is delusional.
1: Zou het me niet lukken, denk je?
0: Jou zou het misschien nog lukken, maar ons als duo, dat zou ons niet lukken, denk ik. Ja. Ik heb vertrouwen in jou. Ik heb misschien minder vertrouwen in mezelf.
1: Dat is sad.
0: Daar gaat het over. Nee, bon, je mag altijd laten weten wat je ervan vindt. Dus een score op 10 en waarom je die precies geeft, stuur je in de app van Veertema. Rate the song.

0: nog steeds in Rate the Song, dus jouw mening. Rate the Song. Is hier uber belangrijk. Heel wat reacties in de app van 14.
1: Ja, heel veel reacties. Luc zegt bijvoorbeeld 8 op 10, kei cool. Kevin zegt 10 op 10, mega vet, ik ga helemaal los. Melanie zegt ook, ik kan er echt los op gaan, 7,5. En Marie zegt dan weer 10 op 10, ik voel me hier zo een bad bitch door. Dus ik snap het.
0: Het is Bad Bitch Tuesday.
1: Het is Bad Bitch Tuesday, Adela. Ja. Het is echt een goede song. Er komt nog binnen. Ja, Daan zegt dan 4 op 10, niet mijn ding. Ja, Daan, ja, kijk. Het kan soms dus niet.
0: Ieder zijn ding. Evelien hoort het al liever dan gisteren, dus dat is alleszins al mooi.
1: Een 9, wauw.
0: We zullen eens even een kleine samenvatting doen van de score, want die is nu...
1: Op een mooie 9 nog altijd.
0: Mooi.
1: Gisteren was het een 9,5.
0: Ja.
1: Ah ja, vandaag is het een 9.
0: Een 9. Ook mooi, niet slecht. Morgen ga je hem sowieso opnieuw horen in de ochtendshow van M&M. Dus mocht je nu je mening niet kwijtgekund hebben, dan kan het morgen uiteraard opnieuw.

0: van Katy Perry. Het is 6:55 en ik heb het gevoel dat iedereen thuis is.
1: Ja, ik schaam me bijna om de file te lezen. Op de buitenring rond Brussel een half uurtje extra tussen Zaventem en Jette. Op de E40 naar Aken 1 uur bij Luiken door werken en een ongeval op de rechterrijstrook past daar wel op. Verder zijn er alleen kleine vertragingen en er rijden geen treinen tussen Neerpelt en Mol. Daar zijn wel vervangbussen en ook tussen Turnhout en Herentals is het treinverkeer onderbroken.

0: perfect match zijn als radio duo.
1: Ja.
0: Gisteren hebben we dat gedaan door een soort van blind date. Vandaag hebben we dat gedaan door een hele dag geboeid aan elkaar door het leven te gaan.
1: Mm-hmm. Ik vond het best goed meevallen eigenlijk.
0: Het viel best goed mee, ja. Het was, je hebt je koffie eens laten vallen omdat ik niet aan het meewandelen was en het niet door had.
1: Hele koffie.
0: Je bent ook 2 keer naar het toilet moeten gaan.
1: Ja, mag ik? Het is moeilijk in mijn broek pissen.
0: Ik moet heel eerlijk zijn dat ik me echt heb ingehouden tot op dit moment.
1: Ja, je moet echt heel dringend, hè?
0: Ik moet echt heel dringend. Dus als we ons van meteen loskoppelen, dan is de wc het eerste wat ik ga zien.
1: Oh, ga je dan rennen naar de wc?
0: Ik moet wel echt even lopen, ja, denk ik. Dus ik stel voor 3, 2, 1...
1: Ja! Ja, rennen dan.
0: Ja, maar het is niet... Oh, dan krijg ik het
1: nu moet ik jou nog helpen.
0: Ik krak er niet uit.
1: Oh nee, kom hier.
0: Ah, jawel, ik krak eruit. Oh. Ik ben eruit.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, ja. Ga naar de wc.
0: Ik ga naar het toilet. Bye.
1: Dag.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Jack. Dus, sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Let's go. Mediamarkt.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: You Know What I Want? Dat is Dino live. M&M. Dit is Dino live. Elke dinsdagavond, zo rond 6:40, dan zorgen we ervoor dat je even de zorgen kan vergeten. Ja. Dat je even mag doen alsof het een vrijdagavond is.
1: Dan kan je even je boenda shaken.
0: Ja,
1: ja, toch?
0: Je bent zo onserieus.
1: Ja, maar vandaag gaat het gewoon even niet. Ja, toch?
0: Dus, als je op dit moment gewoon thuis bent, of toch in die ene trieste file staat die er nog is op de weg,
1: ja, maar echt.
0: Dan is het misschien wel even het moment om de bad bitch energy in jou naar boven te halen en te dansen op Dino. Want ik zou zeggen, ik ga ze gewoon haar ding laten doen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Check your boenda.
2: Dit is Dino. Live in Club Kautar.

0: Evelien, vat het goed samen. Dino laat de heupjes weer zwieren. Voor degenen die het nog kunnen natuurlijk. We zitten hier helemaal in ons element. Wel, vanaf nu elke dinsdag kan je hier Dino, de bad bitch energy, voelen en krijgen van haar. Zometeen Robin van de radio.
1: Hey, hallo, Bert de Kok hier en Make-up Date is terug.
2: Dus, wat gaan we na doen?
1: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
2: Ongelooflijk, deze.
1: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
3: Ja, ik bedoel, ja.
1: Sommige dingen gingen heel goed.
4: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
3: Ja, goed.
1: En andere... Ja.
3: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
0: Make-up Date.
4: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
4: Gaan we zo zien.
0: Nu op VRT Max.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur!
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
10: Kom dat nu niet doen.
9: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
12: een vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
14: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
16: Torfs! Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween. Tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Een hele goede avond, het is 7 uur.
5: 14 nieuws.
4: Met Nelina Verbeek.
6: Bij een politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, ook Belgen. De Nederlandse politie hield een klopjacht na een schietincident in Overasselt. Vannacht liep een grote groep gemaskerde mannen daar rond en werd er geschoten. Een man van 51 is overleden, twee agenten raakten gewond. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De 34 verdachten die nu opgepakt zijn, zijn Nederlanders, Belgen, Fransen en Algerijnen. Burgemeester Jurie Minses is geschokt.
7: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
6: Het onderzoek loopt nog volop. De politie vraagt aan buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Toen werd een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens Duitsland is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland daarachter zit. Duitsland neemt nu enkele strafmaatregelen tegen Rusland. Zo wordt het Russisch consulaat in Bonn gesloten. Op het EK-volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de achtste finale tegen Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. De Yellow Tigers wonnen al hun matchen in de groepsfase en geloofden dat ze vandaag ook Duitsland konden kloppen. De teleurstelling is dan ook groot, zegt speelster Britt Herbots.
8: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Nu oké, dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we er dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het heel jammer.
6: In de wielerronde van Spanje heeft Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort. En onze landgenoot Thibaut Nijs, Wout van Aert, werd 4e. Thibaut Nijs had op de ritoverwinning gehoopt.
9: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
6: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft zijn wereldrecordpoging lange afstand zwemmen op zee stopgezet. Hij wou 160 kilometer zwemmen en in de Tyreense Zee voor de kust van Italië. Maar na 100 kilometer is Bonne gestopt. Hij was dan al 48 uur aan het zwemmen. Zijn lippen waren zo fel aangetast door het zoute water dat hij zijn mond niet meer kon sluiten en voortdurend zeewater binnenkreeg. Vanavond en vannacht meestal droog bij minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.
5: M&M.

0: Edge of Desire van Jonas Blue. M&M, Robin van de Radio. Maar goedenavond jongens, goedenavond. Oh, ik ben blij dat jullie er zijn. Aflevering 185 van Robin van de Radio. We zijn er voor de glimlach na de werkdag. Dat is nog steeds een goede slogan, hè Louis van de regie?
1: Ja, prachtig. We moeten die nog laten aanpassen, zodat dat ook op de radio's in de auto komt en zo.
0: Ah, de glimlach na de werkdag. Ja, ja, we moeten nog eens zien, hè, want ja, voor hetzelfde geld, zo'n slogan, dat kan ook... Ja, je moet zien dat de luisteraar hem ook leuk vindt, hè. Ik heb hier Jana aan de lijn. Dag Jana.
2: Hallo, dag Robin.
0: Wat vind jij ervan, de glimlach na de werkdag?
2: Geweldig.
0: Ah, geweldig. En is jouw werkdag reeds voorbij?
2: Ik ben onderweg naar huis, ja.
0: Ah, prachtig, ja. Voor alle mensen die nog moeten werken. De glimlach na de werkdag, tenzij je met de late staat. Dat is de kleine disclaimer eronder.
1: En tenzij je al om 4 uur gedaan hebt, want wat doet Club Koud daar dan?
0: Ah ja, zo. Maar ja, dat is die glimlach. Kan nu ook nog komen, hè.
1: De schaterlach na de werkdag.
0: Ja, dat weet ik niet. Moeilijk. Het is een moeilijk woord, schaterlach. Zeg Jana, wat doe je van job? Waar heb je gewerkt?
2: Ik werk in de bibliotheek.
0: Oh, oké. Van welke plek?
2: In Denter, zowel in Denterham als in Destelbergen.
0: Mo, dus je moet pendelen tussen de bibliotheken?
2: Ja. Ja.
0: Oh, een jaar bibliotheekgependel, ongelooflijk. Zeg, en in de bibliotheek, is er daar dan veel leven in de brouwerij? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Dat valt zo mee. Ja, deze vanmiddag was het een beetje saai, is er niet zo volk geweest.
0: Een beetje saai.
2: Gezegd, er was 14 man op 3 uur tijd.
0: 14 op 3 uur, dat is zo weinig. Hè. En die oh, zijn dat dan zo van die
2: trage... Maar ja, het is dinsdag vanmiddag, die eerste schooldag, ja. Dat is normaal. Hè.
0: Maar dat is misschien voor jou ook wel handig om zo wat rustig erin te komen. Hm?
2: Ja, even op het gemak. Hè.
0: Even op het gemak, dat moet ook gewoon kunnen. Maar nu, niet meer op het gemak, nu geven we volle gas. Want we zijn begonnen met een beest. Welk beest was het, Jana?
2: Een zeehond.
0: Alsjeblieft. Heb je er ooit al eens eentje in het echt gezien?
2: Waarschijnlijk in de zoo.
0: Waarschijnlijk, maar het is niet bijgebleven.
2: Ja, niet helemaal, nee.
0: Als je binnenkomt in de zoo, Jana, waar stuif je dan het eerste naartoe? Want je heet Jana Stuiven. Dus waar denk je dan van, ah, daar moet ik zijn?
2: Ik ga meestal naar de giraffen,
0: maar. Ah, ja, naar de giraffen met lange nekken?
2: Ja.
0: Ah ja, en wat vind je leuk aan de giraffen?
2: Dat ze zo groot zijn. Ik ben ook redelijk groot.
0: Ah, is het waar, Jana? Wacht, ik kon een keer aan. Als ik je zo hoor en aan de hand van die bibliotheekverhalen en zo dat je vertelt. Je zegt best groot. Ik denk dat jij afklopt op een 1,84 meter, Jana.
2: 10 centimeter eronder.
0: Ah, 1,74 meter.
2: Ja, ongeveer, ja.
0: Oké, okay, tof. Zeg, Jana, ik ben heel blij dat ik je zo wat beter leer kennen. M&M. Want dat gaan we zo meteen nog veel uitgebreider doen met alle luisteraars die ik nog niet ken. Want ik zit een uurtje vroeger op de radio. Dus dat is voor straks. Salut, Jana.

0: Creed High.
1: Ja, het is 7:11. Wetselief, dat is toch vroeg eigenlijk. Normaal gezien begonnen we pas om 8:00 met deze show. Maar sinds dit seizoen, dus een uurtje vroeger. Dat wil zeggen dat er heel veel nieuwe mensen zijn die aan het luisteren zijn. Welkom aan al die leuke, lieve, nieuwe mensen. Mijn naam is Robin. En dit hier voor mij, achter het glas, met een koptelefoon op zijn hoofd. Dat is
0: Louis van de Regie.
1: Louis van de Regie, voilà. Gisteren stond jij er aan de knoppen, Louis, want ik was weg, hè. Even weg voor de eerste show.
0: Ja, je was er bij mijn papa.
1: Ja, bij je papa, die ook een kraanmeneer is. Ja. En daar heeft de luisteraar mij naar ongeziene hoogte gebracht. Dat was verschrikkelijk. Echt 30 meter was denk ik uiteindelijk het hoogste dat we zaten. Ja, als je het niet gehoord hebt gisteravond, helemaal op het einde. Ja, ik zat dus bovenaan. En toen vroeg Peter van der Veire, radio-dj en professioneel deugniet, nog een liedje aan, een liedje wat heel toepasselijk was. Zeker voor kraanman Chris, omdat hij zoiets had van... Ah, ik ga eens meebewegen met de kraan, met het nummer. En dat klonk zo.
0: Nee! Oh, wacht, niet zo rap, Chris. Rustig, ho, jongen. Oh, niet naar voren, jongen. Rustig. Chris, voorzichtig. Met die stang. Pas op.
1: Ja, pas op. Ik zei wel pas op, maar eigenlijk... Ja, je vader is echt toch een sloeber, hoor.
0: Dat is een de vuist en die heeft nooit zijn eigen kracht gekend ook. Dus.
1: En ook niet de kracht van de kraan. Maar dus, liefste luisteraar, zeer, zeer welkom. Zeer fijn dat je erbij bent. Ik wil u graag beter leren kennen. We gaan dat doen na Tate McRae. Ja, dan gaan we de diepte in duiken. Dan ga ik wat vragen op je afvuren. Dan is mijn missie om elke nieuwe luisteraar persoonlijk een keer goeiedag te zeggen.

0: Oké, het is 7:15. Dat is voor mij vroeg, hoor. Dat is echt vroeg. Maar gezien beginnen we pas om 8:00. Maar nu zijn er dus, we zitten een uurtje vroeger. Het hele seizoen lang vinden we top. Want dat wil zeggen nieuwe mensen. En die wil ik graag leren kennen. Dus er is iets fantastisch bij deze show. Je kan gewoon inbellen op ons magische telefoonnummer. Voilà. De lijntjes die staan nu open. Dus als jij op dit eigenste moment aan het luisteren bent in de auto of van thuis of in je sportles of weet ik veel wat. En je bent nieuw. Ik zou wel graag een nieuwtje horen. Dan mag je bellen naar 078-78-1010. Of als we nog nooit gebeld hebben, dat telt ook. 078-78-1010. Ik ben zeer curieus. Voilà, bij deze staande lijnen wagenwijd open. Dus als je nu belt, dan kom je hier in de studio binnen. Rechtstreeks. Oh, ah, daar zijn ze met vlees. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Fedra.
0: Ah, dag Fedra. Je bent, ben jij een nieuwe?
1: Ja, ik heb nog nooit gebeld.
0: Oei, fantastisch. Ja, Fedra, ik wil u heel graag beter leren kennen. Mag ik anders een beetje vragen op u afvuren?
1: Natuurlijk.
0: Zo'n soort van vragenvuur. Vragenvuur. Voilà, het vragenvuur. Oké, hier gaan we. Lievelingskleur?
1: Lila.
0: Lila? Amai, dat is specifiek. En waarom geen roos?
1: Omdat ik ben zot van dat lichtpaars, ik weet niet waarom, maar...
0: Zot van dat lichtpaars.
1: En het is origineel.
0: Ja, dat is zo. Naam van je eerste lief, Fedra?
1: Oscar.
0: Oké, okay. Is dat lang geduurd?
1: Nee, dat was echt mijn eerste kinderliefje.
0: Oh, hoe oud was je toen?
1: Ik denk 12 jaar.
0: Amai, dat is al een tijdje geleden. Ja, vragenvuur, hè? Vragenvuur. Beste snack in een tankstation, Fedra?
1: Sowieso een zakje snoepjes en Red Bull.
0: Wat voor snoepjes?
1: Een zakje snoepjes, ik denk UFO's.
0: UFO'tjes?
1: Dat is mijn go-to. En Red Bull.
0: Ah, godverdekker, maar ik leer hier veel kennen in het... Vragenvuur. Oké, okay, een dilemma. Victor Verhulst muilen of Prins Laurent knuffelen?
1: Prins Laurent.
0: Knuffelen. Dat is het vragenvuur, ja. Hè. Wat kan ik nog zeggen? Ah, wat hoor je graag op de radio, Fedra? Van soort radio.
1: Eigenlijk altijd M&M's sowieso. En alles wat jullie draaien, vind ik fantastisch.
0: Hoi, dat is plezant. Wanneer ben je voor de laatste keer in aanraking gekomen met de politie?
1: Oh, dat is echt al lang geleden.
0: Ah, maar wanneer...
1: Ik kan dat niet meer zeggen.
0: Ah, je herinnert het. Het is zo uit je gedachten verdwenen, Fedra.
1: Bewust. Nee.
0: Ja, maar je mag niet liegen tijdens het... Vragenvuur. Dan moet je eerlijk zijn, hè, Fedra. Dus de laatste keer in aanraking met de politie was wanneer?
1: Ik denk 3 jaar geleden op de kermis, wanneer dat er een wegpartij was.
0: Oeh, amai, heftig. En was je erin bij betrokken, Fedra?
1: Uiteindelijk wel, maar eigenlijk was het puur om een papa te beschermen, want ze vielen hem en zijn kindje lastig.
0: Oh,
1: en zijn bril was al van zijn neus gevallen en ik hoorde dat eigenlijk oprapen en zo ben ik er ook tussen beland.
0: Oh, amai, je bent voor iemand anders eigenlijk in het vuur gesprongen in het... In het vragenvuur. Oké, nog één vraagje tijdens het vragenvuur, Fedra. Maar ik heb echt het gevoel dat ik u helemaal ken. Pannenkoek of wafel?
1: Pannenkoek, sowieso.
0: Ja, ik ook sowieso, Fedra. Dat hebben we 100% gemeen. Allee, ik vond het plezant. Merci om mee te doen met het... vragenvuur. Met vragenvuur. En ik wens u nog een fantastische avond.
1: Dankjewel.
0: Ga je blijven luisteren, Fedra? Blijf luisteren.
1: Yes!
0: Dat is goed. Emma, op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit. Het is de
3: perfect. Hallo, ik ben Roxy Dekker.
4: En ik ben heel blij, want mijn

0: alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 PriSungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Even regionaal.
1: Hallo mensen van Halle, Kirstenballen.
0: Hallo, goedenavond.
2: Robin van de Radio.
0: Ja, ik ben het, Robin van de Radio. Nieuw op dit uur. Ja, 7 uur. Wat een uur. Tussen 7 en 9 zijn we hier. Wacht, hoe was die slogan nu weer dat ik bedacht had?
3: Glimlach na de werkdag.
0: De glimlach na de werkdag. Daar gaan we voor.
3: Ik vond een schaterlach na de werkdag ook leuk.
0: Nee, dat is veel te veel. Dan leg je de verwachtingen te hoog. Een glimlach is al voldoende. Dat proberen we te doen. Maar ik wil vooral jou een beetje leren kennen. Lieve, nieuwe luisteraar. Dus daarom heb ik iets tof gevonden om op je af te vuren. Namelijk... Het vragenvuur. Dus ik heb een prachtige telefoon. Ik, Louis van de regie, wij hebben een telefoon. Ik zet de lijnen, wij zetten de lijnen open. En dan mag jij bellen naar 078-78-1010.
3: Naar ons.
0: Naar ons, ja. Dus de lijnen staan open. Bel gerust voor een glimlach.
4: Na de werkdag.
0: 078-78-1010. 078-78-1010. En misschien komen er dan een paar vraagjes. Ja, zo van die vragen, vuurvraagjes. Oké, hier is er al iemand. Hallo, dag Mieke.
5: Goedenavond.
0: Goedenavond. Mieke, mag ik een beetje vragen op je afvuren?
5: Ja, zeg maar.
0: heb je een beetje schrik? Ben je bang van de vragen?
5: Misschien.
0: Komt in orde. Lievelingsvakantiebestemming, Mieke?
5: Spanje.
0: Oeh, welk deel van Spanje?
5: De kust.
0: Oh ja, gezellig. Wat is jouw grote droom, Mieke?
5: Gezond blijven.
0: Dat is zeer belangrijk. Mieke, draag jij een horloge?
5: Nee.
0: Blote polsen?
5: Nee, nooit.
0: Nooit een horloge. Draag je polsen? Draag je armbanden aan je polsen, sorry.
5: Nee, ook niet.
0: Ook niet, blote polsen. Wanneer luister je naar de radio, Mieke?
5: In de auto.
0: Oké, elke dag?
5: Elke dag in de auto.
0: Toppie, dan hoop ik
5: je... Maar nooit om 7 uur.
0: Ah, dat is wel spijtig. Want ja, ik zit nu om 7 uur. Maar nu vandaag dan wel, Mieke.
5: Nu vandaag dan wel. Ah, ja, okay. Dat is toevallig.
0: Ah, dat is goed. Maar ga je misschien nog een keer luisteren vanaf 7 uur?
5: Misschien wel.
0: Ik ben nog niet overtuigd. Allee, Mieke, je moet wel nog luisteren, hè. Mieke. Als je een jongen was geweest, wat was je naam geweest?
5: Wim.
0: Chant,
5: hè?
0: Sorry. Zo goed dat je dat ook direct weet. Pas op, de me van Mieke, omgekeerd, dat wordt de we van...
5: Ja, dat zou misschien de reden geweest zijn.
0: Van Wim, vragenvuur. Dat is vragenvuur, hè, zalig. Mieke, geniet nog van uw avond.
5: Ja, hetzelfde.
0: Salutjes. Oh, Joran. Hallo, Joran.
6: Ja, hallo.
0: Goedenavond. Joran, voor dit. Heb ik maar één vraag, Joran?
6: Ja, dank je.
0: Wat vind je van dit liedje? L'amour toujours.
6: L'amour pour toujours.
0: Dat is een goeie. Doe maar, Joran.
6: Robin.
0: Ja, Joran.
6: Ik weet het nog, ik was erbij toen dat elke keer gespeeld werd op de radio.
0: En een ding.
6: Zoveel keer naar elkaar.
0: Ja.
6: Was fantastisch.
0: Ja!
6: Dus gaan we dat nog een keer doen, hè, Robin?
0: We gaan dat nog een keer doen, hè. Maar niet vandaag, hè.
6: Uitstel,
0: hè. Nee, vandaag.
6: Allee, Robin.
0: Nee, vandaag gaan we gewoon rustig. Ja, voilà.

0: Hallo, met wie?
1: Met Ken.
0: Hey, dag Ken.
1: Dag Robin van de radio.
0: Zeg het eens.
1: Ja, wat moet ik zeggen?
0: Ik weet niet, omdat je belt. Omdat je belt.
1: Mijn vragen stellen, hè?
0: Ah, vraagje stellen. Dat kan. Hoe is het met u, Ken?
1: Goed. En met u?
0: Ja, goed, goed, goed. Krijg je veel berichten in de app.
1: Dat liedje, dat blijft wel draaien, hè?
0: Liedje blijft draaien? Wacht, ik... Inderdaad, ja. Dat is hoe dat het gaat. Wacht, hè. Hallo, Eline?
2: Ja, hallo.
0: Hey, dag Eline. Zeg het eens.
2: Hi. Ja, ik kom zot van uw plaats.
0: Wat?
2: Ik kom zot van uw plaats.
0: Je komt zot van mijn plaats?
2: Ja.
0: Maar, wat is er met mijn plaats?
2: Die blijft hangen, het is heel hetzelfde.
0: Dat is een opbouw, hè, Eline? Dat is zo voor de drop, hè?
2: Ja, amai. Dat is een serieuze drop, hoop ik dan.
0: Ja, dat is een opbouw, dat is een opbouw. Dat is een opbouw, denk ik. Maar ik denk
2: ja,
0: dat...
2: halleluja.
0: Ja. Ja, halleluja. Zullen we naar een drop gaan, Eline?
2: Ja, geweldig.
0: Allee, tel een keer af. Van 3 naar 0.
2: 3, 2, 1, 0.
0: 0!
2: Ja!
0: Goed gedaan, Eline.
2: Dank u, dank u.
0: Salut, hè.

0: Louis, nu niet van het een of het ander, maar ik vond het lied echt beter worden doordat het, dat je er even op moest wachten.
1: Ja, er was wel een opbouw, ja.
0: Ja, er is, dat de opbouw, als dat lang genoeg duurt, dan is de climax des te groter.
1: Ja, wat een cliff.
0: Vanavond trouwens een nieuwe uitzending van Bloot, het programma over seks, liefde en relaties. Ja, dat gaat ook over climaxen en opbouwen en zo. Ja, maar ja.
1: Ja, en over lange en korte
0: opbouw, dat is voor straks, dat is voor straks. Maar eerst... Ja, dat is belangrijk dat je dat hier goed leert kennen in deze show. Altijd om 7:50 mag jij eigenlijk 10 minuten lang, dus echt exact om 7:50, de radio helemaal claimen. Dan vraag jij alle liedjes aan die je maar wilt. En als ik het heb, dan draai ik het speciaal voor jou. Kwestie van een glimlach aan de werkdag. Een glimlach aan het einde van de werkdag te creëren. Voilà, dus alles wat je maar wil, dat mogen feestnummers zijn, dat mogen meezingers zijn. Of zo van die tragere... Make-way liedjes, bijvoorbeeld Because of You van Kelly Clarkson. Hey, dat zou nu een optie kunnen zijn. Evengoed, Natalia. Die heeft ook zo'n hele traag, mooi liedje.
1: Zeg een leuk K3 liedje bijvoorbeeld.
0: Ja, dat kan ook, maar hoe heet dat Natalia lied? Zo dat ene, I want you back. Prachtig, hè?
1: Ah ja, of I've only just begun to fight. Ook als schijf.
0: Ook. Ja, allee, je kiest, hè. Het mag van alles zijn. Gitaren, dance, whatever. Titel en artiest, graag in de app van M&M. Want vanaf 7:50 is het helemaal aan jou. 10 minuten lang gaan we op verzoek. We gaan dan 10 minuten totaal los. Dus nu, via VRT Max, stuur het maar door welk lied jij wil horen in 10 minuten totaal los.
2: Vanavond op VRT1.
3: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
4: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
3: Oké.
4: Okay. Goed, alsjeblieft. Ja.
2: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Pas op voor die borduur!
11: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
13: Nee, schat, het is meun.
11: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
11: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
17: Ah ja?
16: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
17: Hé, maar die lust ik ook, hè?
16: Besparen doe je met

0: Misschien gewoon samen aftellen.
1: 3, 9, 8, 7, 6.

0: gaat gebeuren. 10 minuten lang kies jij de muziek. Je kan een bericht sturen via VRT Max of bellen. Nu meteen naar 078-78-1010. Als ik het heb, dan draai ik het met veel plezier. Welk lied je maar wil horen. We doen dat 10 minuten lang helemaal tot aan het nieuws van 8 uur. Dus 078-78-1010. We gaan eens kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Hallo, met wie?
1: Hallo, met William.
0: Hey, dag William. Goedenavond. Welk lied wil jij horen?
1: Ochtendgymnastiek van Samson & Gert.
0: Godverdikke. En waarom die?
1: Omdat we maandag zijn, het is avond. En ik vind dat de actie er nog altijd mag inzetten op een maandagavond. En hey, omdat ik juist dan heb gewerkt.
0: William, het is dinsdag, hè? William, het is dinsdag.
1: Ah, ja. Het is omdat ik maandag thuis was. Dat nog aanvoelde als een maandag vandaag.
0: Ja, ik snap het. Maar veel mensen, 1 september valt zo op dinsdag. Dus iedereen heeft zo'n beetje een maandaggevoel. Met die eerste schooldag,
1: ja,
0: en zo. Dat snap ik 100%. Allee, oké. En de werkdag, hoe was die vandaag bij jou?
1: Het was gezellig, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Wat doe je van job?
1: Ik werk bij de politie.
0: Schitterend. Oh, excuseer. Ja, dat was ik, hè, van op de radio. En welke tak, William? Welke tak van de...
1: Ik werk bij de weekwerking.
0: Schitterend. Ah ja, dat is zo, oké. Allee, ik wil er nu niet niks over zeggen, maar dat is zo een beetje minder risico. Klopt dat?
1: Ja. We gaan minder het gevaar opzoeken, maar ja, natuurlijk in bijstand helpen we altijd onze collega's.
0: Ah ja, oké, het gevaar kan ook naar jullie komen. Godverdikke. Ja, maar ik snap het, snap het. Oké, William. En als je, hoe moet ik dat zeggen? Ben je met de fiets of met de moto als je op pad gaat?
1: Meestal met de fiets, maar we hebben ook een dienstauto.
0: Nou, ook een wagen. Fantastisch. William, je klinkt wel als een zeer vriendelijke politieagent. Echt als een waarvan dat ik denk, als die aan mijn deur staat, ik zou zeggen, kom even binnen, pakt u een koffie. Gebeurt dat vaak, dat mensen iets aanbieden?
1: Ja, dat gebeurt zeker. Koffie, dat is mooi genomen, natuurlijk.
0: Dat is altijd. Dat is altijd het eerste. Goed, speciaal voor alle politie. En William.
1: Yes.
0: In het bijzonder, ochtendgymnastiek van Samson en Gert. Doe je het zelf soms?
1: Nee, mentaal wel.
0: Ah, mentale gymnastiek. Dat is ook belangrijk natuurlijk. William, geniet nog van uw avond.
1: Ja, dank u wel. Hetzelfde.
0: Tot de volgende, hè. Jojo.
1: Jojo.
0: Voilà, zeg. Dat zijn de suggesties die we willen. Als je er nog hebt, stuur een berichtje via VRT Max. Titel en artiest. Welk lied jij graag wil horen in de 10 minuten. Totaal los. Epa.

0: totaal los. 4 minuten lang kies jij de muziek. Hoe? Wel, gewoon je telefoon nemen. Walasse, de lijnen staan open. 078-78-1010. Bel maar in. Bel en vertel hè, wat je wil horen zo op het einde van de werkdag. Het mag werkelijk van alles zijn. Als ik het heb staan, dan draai ik het met heel veel plezier. Oeh, er zijn er verschillende aan het bellen. Dan kom je rechtstreeks terecht bij Louis van de Regie. Die man heeft meer armen dan telefoons. Gelukkig kan hij ze allemaal tegelijk pakken. Amai, het is wel veel ambiance. Dat is omdat we vanaf nu tussen 7 en 8 ook al radio maken. Dat er gewoon heel veel mensen tegelijkertijd bellen. We gaan een keer zien. Hallo, met wie op lijn 1?
1: Hallo, met Tommy.
0: Hey, dag Tommy. Ja, sorry. Louis heeft hier gewoon 2 woorden getypt bij jouw naam, Tommy. Namelijk dansende sardinen.
1: Sardinen,
2: dat is wat dat hij zei tegen mij. Ja.
0: Dansende sardinen. Ja. Wat is dat precies, Tony?
1: Dat is van Yves Segers.
0: Ah ja, dat zegt me iets. Oh, amai, maar dan ga ik ver moeten graven in de computers van...
1: Oh, nee, dat is een echt ambiance nummer.
0: En dat heet ook echt dansende sardine.
1: Ja.
0: Oh, mensenlief. Ja,
1: dat moet... Er is geen enkel huwelijksfeest waar dat niet meer gedraaid wordt.
0: Maar dat is niet de sardinendans.
1: Ja, de sardinendans, ja. Ah. Ja, sorry, ja.
0: Ah ja, en is dat niet van Swoop, toevallig? Ach, oh, ga ik eens zien.
1: Dat kan ook, ja. Dat...
0: Wacht, hè, of dat hier zo... Oh, ja, het komt hier al overal door. Behalve... Wacht, ik kan zien of ik dat hier zo... Ja, nu ben ik het echt van ergens in een achterpoortje tevoorschijn aan het toveren.
1: Ja.
0: Ach. Hebben we hem, Tommy?
1: Die hebben we.
0: We

0: Ja, Wadde. Oké, heeft iemand daar nog iets over te zeggen?
1: Dat is nu een keer godverdomme goede muziek, ze.
0: Zeker. Voilà, bij deze heb je door hoe het spelletje werkt. 10 minuten totaal los, dat is vanaf nu afspraak hier op M&M. 10 voor 8. En je hoort het, hè. Echt alles kan en alles mag.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden. Want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen, maar het was dan ook niet het eerste incident.
1: 2014 waren daar ook al brandbomen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dit is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
0: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentraal. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de 8e als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
2: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
0: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ik ga een keer de velle hals geven vanavond, dat ik zie het zitten.
4: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blok.

0: Veel groetjes en dikke shout-out naar Laure, naar de Lou, naar Thalia, oh, naar de Mike, Ashley, Yannick, Gina. Allee, heel veel mensen die sturen in de app. Veel groetjes voor de Bruno ook. Bruno Mars met Apete. Veel groetjes ook aan alle Bruno's die luisteren. Als die er zijn. Die zullen er wel zijn, denk ik. Wat denk jij, Louis?
1: Ja, ik mag hopen dat er op zijn minst wel een Bruno luistert.
0: Nog één Bruno. Bruno, waar je ook bent. Dikke shout-out naar jou, Bruno, als je luistert. Als die er is. Ben wel benieuwd. Weet je wat? Als er op dit moment een Bruno aan het luisteren is... We doen even een oproep aan alle Bruno's die op dit moment luisteren. Ja, Bruno, ik heb het tegen u. Ik zie u. Ik zie u zitten in uw kamionet, Bruno. Ja, ja, ik heb ogen in die kamionet. Of in die blauwe Volkswagen of op de fiets, Bruno. Aan alle Bruno's, bel eens even naar dit nummer. Naar 078-78-1010. Ik zoek een Bruno. 078-78-1010.
2: Oh.
0: Hallo, met wie?
2: Met Hamza.
0: Hamza? Ja, maar nee, Hamza, ik zoek een Bruno.
2: Oh, maar ik dacht dat je een Hamza zocht.
0: Nee, ik zoek geen Hamza, ik zoek een Bruno. Wat tof dat, allez, tof dat ik je hoor. Alles goed, Hamza?
2: Ja, wat is er?
0: Ja, jawel, ik zoek een Bruno. Hey, Hamza, ken jij een Bruno toevallig?
2: Ja, een Bruno Mars, hè?
0: Bruno Mars, ja, die heb ik zo gehad. Maar wacht, wacht, Hamza, er belde iemand in. Hallo, met wie?
2: Ik ben een Bruno.
0: Maar ben jij een echte Bruno?
2: Ik ben een echte Bruno, ja.
0: Ja, maar wacht, hoe ga je dat bewijzen? Wat is jouw achternaam, Bruno?
2: Baas. B-A-E-S.
0: Bruno Baas.
2: Yes.
0: Ja, maar wacht. Ja, maar wacht. Allee. Ja. Dat is toch moeilijk te geloven dat iemand zo'n goede naam zou hebben. Bruno Baas.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Bruno Baas.
2: En zo is er maar één op heel de wereld.
0: Ja, maar dat geloof ik.
2: Dus het is een primeur. Ja, het is een primeur.
0: Ja, zeker. Maar Bruno, en heb je nog een tweede naam dan?
2: Hoe wil je zeggen? Een tweede naam?
0: Ah, zo, ik heb een tweede naam. Mijn tweede naam is Merlijn. Dus Robin Merlijn Keijaard. Hm? Heb jij...
2: Ah, oké. Okay. Ik noem Bruno Maria Herman.
0: Bruno Maria Herman Baas.
2: Yes.
0: Ja, dat klinkt wel als een echt verhaal. Dat wil zeggen, denk ik, dat ik met aan ja, zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan zeggen dat wij bij deze een Bruno hebben gevonden.
2: Yeah!
0: Hey, Bruno Baas, de legend. Ben je ook, heb je een leidinggevende functie, Bruno?
2: Voor mezelf wel, ja.
0: Ah ja, maar op het werk niet.
2: Nee, op het werk niet.
0: Maar dat hoeft niet. Wel, ik wens u nog een zeer fijn leidinggevend leven toe voor jezelf. En merci om te bellen, Bruno. Wat we nu nodig hebben, hebben we nu gevonden.
2: Dat is heel goed, dank je.
0: De groetjes, meneer Baas.
2: Groetjes, hoi.

0: jij terug bent, Ellen. Robin van de Radio. Ook blij dat jij terug bent, Louis van de Regie.
1: Ah, ik ben ook zo blij.
0: En ook zo blij dat al die andere luisteraars terug zijn. Robin van de Radio is helemaal back in business. Ja, ja. Ja, het wordt een mooi seizoen. Gisteren zaten we op een kraan, was plezant. Daarnet al met Bruno gebeld, Bruno Baas, weer zo'n hoogtepunt. Sardinendans is ook al gedraaid. En het beste moet dan nog komen, hè, dit uur, beste vrienden. Want dit uur krijgen wij, jawel, royalty in de show. Dat is voor zo meteen. Komt Clément? Misschien, hè. Misschien. Heb jij vandaag contact gehad met Clément de Prins Louis?
1: Ik heb wel degelijk contact gehad met de prinselijke
0: contacten.
1: Contacten, ja. Of dat dan nu Clément is, dat laat ik nog even voor de spanning in het midden.
0: Ja, dan moet je het midden laten. Zeker. Daarnaast nog prijzen te winnen. Je hoorde het daarnet al misschien. Misschien dacht je, heb ik dat nu goed gehoord? Maar je kan hier wel degelijk een auto winnen. Ja. M&M. Hoe dat in zijn werk gaat en wat voor auto dat is en wat voor andere prijzen er nog mogelijk zijn, dat vertel ik jou met heel veel plezier naar Oscar and the Wolf en Warrior.

0: zit dat? Hoe kan ik een auto winnen? En wel...
1: M&M. Het rad van Robin.
0: Oh, wat voor een rad is met dat? Ja, dat is het rad van Robin. Een prachtig, waanzinnig groot rad met prachtige prijzen. Op. Ja, er is wel een klein dingetje met die prijzen. Op elke prijs die je kan winnen met het rad van Robin staat mijn kop. Ja, mijn hoofd staat daarop. Dat hoort er nu eenmaal bij. Jij draait aan het rad... En dan, afhankelijk van op welke prijs het landt, win je dat. Er zijn heel veel verschillende prijzen die er aanhangen. Kleine prijzen, maar ook grote prijzen. Sergio, vertel.
1: Robin, daar hangen weer fantastische prijzen aan het rad. Namelijk een klak met Robin zijn kop op. Een schilderij met Robin zijn kop op.
0: Hela.
1: Een koffiekop met Robin zijn kop op.
0: En dan bestaat er dus echt een kans dat je deze wint.
1: Een auto met Robin zijn kop op.
0: Jongens, jongens, jongens. Moet er geen zand zijn. Oké, wat moet je daarvoor doen om aan het rad van Robin te mogen draaien? Het is zo simpel als het groot is. Je gaat nu naar VRT Max. Naar ons en naar M&M op VRT Max. En niet naar VRT 1 of zo per ongeluk. Nee, nee, nee. Je gaat naar M&M. Daar druk je op dat berichticoontje. Kan je berichten sturen? Hallo, goedenavond. Alles goed, Robin? Kan je allemaal sturen? Maar het bericht dat jij nu gaat sturen... is één woord, namelijk rad. Stuur jij rad via VRT Max naar ons... dan maak je kans om te draaien aan het rad van Robin... en om zo'n fantastische prijs te winnen. Dus stuur nu meteen rad via VRT Max. En als we je bellen, dan neem je op... met de volgende zin. Ik ben een kleine deugeniet. Voilà. Drie stappen. VRT Max, het woord rad sturen en opnemen met Ik ben een kleine deugeniet. Heel veel succes. Het is van een auto.
1: M&M.
2: Robin van de Radio.

0: Stella Lefty. Met Boston. 26 over 8. Tijd voor het rad. Je weet het, hè, jongens. Als je rad hebt gestuurd via VRT Max, moet je opnemen. Opnemen met die ene zin. Ik zeg hem niet nog eens. Zo ben ik. Ik ben een kleine deugeniet. Ik zeg de zin. Niet nog eens. Ofwel. Haha. Voilà, we bellen. Telefoontje in de gaten. En opnemen met de juiste zin natuurlijk.
1: Ik ben een echte deugeniet. Ik ben een kleine deugeniet.
0: Oh, correctie van de partner. Chanske. Ik weet niet wat die partner is. Misschien is het de zuster. Ik weet het niet.
1: Ja, een hele goede, hele goede vriendin.
0: Ah, een hele. Ah, ja, wacht even. Wat zo lachen. Oeh. Ja. Ja, het is pas bloot binnen een half uur hier op M&M, maar we gaan nu toch ook al even babbelen. Ja, excuseer, dag Robbe, goedenavond. Ik moet even wat duidelijkheid krijgen over de situatie daar. Dus jullie zijn hele goede vrienden.
1: Ja, dat is waar.
0: Nee. Mag de andere persoon ook eens die erbij is?
1: Ja, ik zal op speaker zetten.
0: Ja, of gewoon doorgeven. Ook.
2: Hallo,
0: wat is jouw naam?
2: Eline.
0: Dag Eline. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Eline. Jullie zijn dus hele goede vrienden. Ja,
2: amai. Dat klinkt raar. Ik weet dat het raar klinkt.
0: Nee, dat mag voor mij allemaal. En ja, moet ik dat nu zeggen? Gaan jullie soms uit met z'n tweetjes?
1: Ja. Ja, dat gebeurt.
0: Dat gebeurt. En muilen jullie dan?
2: Eigenlijk nee, niet. Dat zou het top is van onze vriendschap zijn. Maar dat is nog nooit gebeurd eigenlijk.
1: Nee, dat is waar.
0: Amai, maar zeg, maar jullie zijn wel heel comfortabel bij elkaar. Heb ik het gevoel, alles kan gezegd worden.
1: We hebben 2 jaar en alles samen gewoond, geco-housed. Mm-hmm. En dan uiteindelijk sinds een half jaar... ongeveer hebben wij, had ik de stap genomen om alleen te gaan wonen.
0: Ja.
1: En het toeval wil dat het appartement over mij op hetzelfde verdiep te koop stond. En dat heeft dan Eline gekocht.
0: Ah.
1: Dus nu wonen wij terug half bij elkaar.
0: Ah, nu zijn jullie echt buren for life. Oh my god. En dus, maar zo giechelen de hele tijd. Maar dus, in al die tijd, in die 2,5 jaar, is er nooit een moment geweest waarop dat jullie dan zo gemuild hebben.
1: Nee.
0: Allee, ja, zeg ja, dat moet niet. Dat moet niet. En hebben jullie partners los van elkaar?
1: Ja.
2: Robben wel, ja.
0: Ah. Hm.
2: Maar het is geen vrouw.
0: Ah!
1: Dat is waar.
0: Oké. Ja, nu zijn we. Oké. Ja, Louis van der Gie was hier heel tijd naar mij teken aan het doen.
3: Ja, ik ben zelf een beetje gay.
0: Ja, dat klopt.
3: Een beetje veel. En gays die hebben een gaydar.
0: Ah, die ging af.
3: En mijn gaydar ging een klein beetje af bij het horen van Robben. Dus ik was naar Robin teken aan toe van, nee, een beetje...
0: En ik dacht, maar wacht, ja, maar wie weet wanneer is kan nog komen.
3: En dan heb ik hem eens geïnstagramd en dan was het nog duidelijk.
0: Hoe heet hij mee? Instagrammed?
3: Nee.
0: Ja, super.
3: Allee, zonder iets mee te willen bedoelen, maar daaraan kan je vaak zien aan de gemeenschappelijke...
0: Ik ga u even een beetje stiller zetten, Louis, voordat u helemaal de vernieling inpraat. Goed, Robbe, Edeline, fantastisch. Zeg maar, blij dat jullie kunnen meespelen met het rad van Robin. Want daar ging het toch wel over uiteindelijk, hè.
1: Ja.
0: Ah, amai, amai. Welke prijs zouden jullie graag willen winnen?
1: Ik hoorde een auto. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad een optie. Een auto, een koffiekop, een t-shirt, een petje. Maar er hangt nog van alles op, hoor. Zeep bijvoorbeeld hangt er ook op. Een courgette zie ik hier ook hangen. Chips. Het telefoonnummer van Louis van der Gie hangt ook op het rad, blijkbaar. Maar je hebt al een partner. Dus dat is oké. Zullen we draaien?
1: Ja, heel graag.
0: We zullen draaien. We zijn aan het draaien. Robbe en Eline. Jullie winnen vanavond deze 1 september... een aflevering 185 van Robbe van de Radio. Winnen jullie? Wauw. Wauw, dat is echt wel een ferme... Wauw.
4: Oh my god. Zeep.
0: Oh. Oh my god. Zeep met mijn kop op. Ja. Ja.
1: Zalig.
0: Om elkaar te wassen. Allee, of zijn jullie zelf?
1: Hallo? Oh.
0: Nee, niks. Ja, nee, gewoon jullie met een zeep. Wel, om jullie te wassen of elkaar. Of ja, mocht kiezen. Oh, ik weet, ik weet niet hoe dat jullie band is. Zullen we wat muziek draaien?
1: We willen zien wat de avond brengt.
0: Laat ons dat doen. Amai, zeg, jullie zijn wel een schitterend duo. Het lijkt me tof om een keer zo uit te gaan met jullie.
1: Amai, heel tof. Ja, ik verwacht nog een vriendschapverzoek dan, hè, van degene.
0: Van Louis van der Rigi?
3: Ja, dat kunnen we. Ja. We kunnen daarvoor zorgen.
0: Ja, oh, amai, zeg. Goh, dit was toch echt bloot is binnen een half uur op M&M, maar dit was toch ook veel tintelingen in mijn lijf. Robbe en Eline, dank jullie wel om te bellen en salutjes, hè.
1: Dada.
0: Dada. Ja, wadden.

0: Amai, Robin van de radio. De glimlach na de werkdag.
1: Ja. M&M.
0: Ah ja, maar wacht even, Meteor. Want inderdaad, we zaten hier wel nog met... Royalty in the show. Ja, dat is voor deze, hè. Stuk van Meteor en Luna. En dan de koning, wie weet...

0: Jawel. Blink de blazoenen. Laat de stoet maar aanrukken. Want royalty in de show. Niemand minder dan de enige. De echte. De Rijnkoning. Yes. Ja, ik ben eigenlijk... Ja, ik ben dus eigenlijk een beetje de rijmkoning. Dat is, dat klinkt nu een beetje gek, maar ik heb dat ook helemaal niet zelf gekozen. Maar ik ben dus de rijmkoning van Robin van de Radio. Ja, dat is... Mensen spreken mij daarover aan. Ik loop in de VRT-gangen en mensen zeggen... Oh, je stond gisteren op een kraan. Zeg, ja, dat klopt. En dan daarna zeggen ze... Zeg, je bent toch ook de rijmkoning? Zeg, ja, ja, dat klopt. Dat is een titel die ik heb. En ja, ik probeer daar nederig mee om te gaan, maar dat is nu eenmaal mijn titel. Het is waar, hè, Louis?
1: Maar dat is helemaal niet waar, want je hebt dat wel zelf gekozen.
0: Nee, dat is een beetje de mensen die zeggen... Robin, je bent de rijmkoning en ik heb dat nu omarmd. Maar wat het dus een leuk idee, hè, omdat ik rijmkoning ben... om eventueel eens de battle aan te gaan met andere royalty. Hè, om een soort van rijmbattle te doen met een andere koning of met een andere prins.
1: Ja, ik heb heel erg mijn best gedaan vandaag om Clément, dat is de nieuwe prins...
0: Klopt.
1: Te pakken te krijgen.
0: En?
1: Ja, dat is niet gelukt.
0: Spijtig. Heel spijtig. Maar hij heeft wel een berichtje gestuurd.
1: Ja, hij zei dat hij vriendelijk ging passen, maar dat hij heel veel geluk wenst met de show vanavond.
0: In het West-Vlaams. Oké, maar super.
1: Is dat geen West-Vlaams?
0: Nee, oh ja, zeker. Ah, ja, zeker. Of dat hij zo klinkt, dat weet ik niet. Maar goed, misschien is het wel een idee om gewoon nu, zo om 8:40, volgens mij is daar wel nog iemand, gewoon even live naar het hof te bellen. Van royalty tot royalty.
1: Naar de Belgische monarchie zo.
0: Ja. Paleis, het hof.
1: Okay, ja.
0: Er zijn op zich veel telefoonnummers van te vinden, denk ik.
1: Ja, misschien vragen voor met koning Filip of zo een battle te doen.
0: Ja, ja, om gewoon een rijmbattle te doen, hè.
1: Alles kan.
0: Voilà, rijmkoning tegen rijm... royalty. Ah, we gaan gewoon bellen.
1: Ja.
0: Zie je wat er gebeurt.
2: Palais Royal, Koninklijk Paleis.
0: Goedenavond, ben ik bij het hof?
2: Hallo?
0: Hallo, je suis chez le hof. Ben ik bij het hof?
2: Oui, ja.
0: Ja, goedenavond. U spreekt met de rijmkoning hier. Ik bel voor een rijmduel. Zal ik anders beginnen? Het woord is troon. En om dus te rijmen zou ik zeggen schoon.
2: Momentje, alsjeblieft.
0: Oké.
2: Ja.
0: Schoon.

0: Louis, volgens mij zak en wacht.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Ik ben benieuwd. Volgens mij gaan ze ook niet meer meteen met doorverbinden met Laurent of zo. Of met Philippe, ja. Of met Laurent. Mathilde, had ook gekund. Goed. Was niet erg, hè? Misschien hebben ze schrik om te rijmen tegen de rijmkoning.
1: Dat is het sowieso.
0: Dat zal het zijn, hè. Mm-hmm. Dat zal het zijn. Maar als jij geen angst hebt, lieve luisteraar... Ondertussen staan we nog steeds een wacht bij het hof. Als jij geen schrik hebt om tegen mij te rijmen, lieve luisteraar... dan stuur je nu via VRT Max... Ik wil rijmen. En wie weet, word jij dan wel de rijmkoning. Zullen we

0: Nog steeds geen antwoord van het Hof. Gelukkig wel. Veel respons via VRT Max. Mensen die willen proberen. Die denken de rijmkoning van zijn troon te stoten. Alsof ik noem mezelf, sorry. De mensen noemen me zo. Hallo, dag Jeline.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Heb jij rijmskills?
1: Ik hoop het.
0: Oké, oké. Wat doe je van job?
1: Ik ben binnenkort kleuterjuf.
0: Ah, je bent in opleiding.
1: Ja, nog een half jaar.
0: Nu, op zich, kleuters, die rijmen al eens graag, hè?
1: Ja, klopt.
0: Allee, ja. Handjes draaien, koeken bakken.
1: Slaaien.
0: Hey, check, check. Ding, ding. Dat is al één rijm in de pocket. Top. Waarom wou je graag kleuterjuf worden, Eline?
1: Ja, voor passie voor kinderen. Om eens bij te leren. Zelf ook heel veel leuke ervaringen gehad als kleuter in de school. Allee, school dus
0: okay.
1: die ervaringen willen doorgeven.
0: Dat is top. Dat is top. Dat is zo'n ongelooflijk belangrijk beroep. Dat zijn zo'n belangrijke jaren voor die kindjes. Dat ze dan toffe mensen rond zich hebben. Mensen die ook een bepaald soort nieuwsgierigheid, goesting en... Ja, moet ik het zeggen, fonkeling in hun ogen hebben. En dat heb jij, Eline, want jij dacht, ik ga naar de radio sturen om tegen de rijmkoning te spelen.
1: Klopt.
0: Dat is fantastisch. Oké, maar nu is het gedaan met de pret. Nu is het ook gedaan met de complimenten. Vanaf nu is het gewoon bikkelhard. Eline, we krijgen zo meteen een woord van Louis van de regie. We gaan daar elk om beurt op rijmen. 1 minuut lang.
1: Oké.
0: Degene die als laatste niet meer kan antwoorden... Of als laatste aan de beurt is, als de tijd op is, ja, die verliest. En de ander, die is voor minstens 1 week de rijmkoning. Koningin, kan ook.
1: Okay.
0: Eline, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Louis van de regie, op welk woord gaan we rijmen?
2: Op het woord mond.
0: Mond. Ik zal beginnen, kont.
1: Hond.
0: Stront.
1: Rond.
0: Lont.
1: Verwond.
0: Gewond.
1: Grond.
0: Een font van zo'n lettertype.
1: Gezond.
0: Bond.
1: Verbond.
0: Stond.
1: Afgrond.
0: Ochtendstond.
1: Ondergrond.
0: Bovengrond.
1: Achtergrond.
0: Ah, oh, fuck. Shit, was binnen de tijd.
2: Dat was binnen de tijd.
0: Ah, nee. Tjewe.
2: Dat is jammer, hè?
0: Doe me. Doe me toch, hè. Eline, je bent de rijmkoningin.
1: Ja.
0: Wat doet dat met u?
1: Trots, eer.
0: Trots, eer. Beetje emotioneel ook?
1: Ja. Zeker, zeker.
0: Dat begrijp ik.
2: Wat doet dat met u, Robin?
0: Ja, pijn. Verdriet. Teleurstelling.
2: Ik ga eens naar het Hof bellen om dat te laten weten.
0: Nee, ik ga niet meer naar het Hof bellen. Eline, je bent 1 week de rijmkoningin. Zeg het voort. Zeg het voort. Geniet ervan. Zeg het ook bij de bakker, hè. Laurent doet dat ook. Dan krijg je gratis croissants.
1: Doe ik.
0: Yes.

0: voor het laatste liedje van de show. Geven we je graag twee keuzes. Een keuze van mij, eentje dat ik wel een leuk liedje vind. En een keuze van Louis van de regie. Je hebt er een meegebracht.
1: Ik heb er een meegebracht en ik weet wat jij denkt op dit moment.
0: Ja, het gaat in zijn beetje Studio 100 gerelateerd. Ja, mogelijk ja, ja. K3, Kabouter Plop zou ook kunnen, Piet Piraat zou kunnen.
1: Ik ben uit een andere hoek gekomen vandaag. Ik doe iets helemaal nieuws.
0: Interessant.

0: Kani.
1: Top, hè? Dat is toch iets helemaal nieuw? Dat is Kadrima met je sped up.
0: Oh, maar dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja, ze hebben dat dus uitgebracht, hè?
0: Ja, ja, maar dat... Ja. Amai, dat is echt... Mijn ribbekjes, ik heb net ribbekjes gegeten, komen zo'n beetje naar boven.
1: Maar allee, dat is een keileuk pompend lied om af te sluiten.
0: Ik heb wel nog een ander pompend lied. Het is een lied dat mensen vaak als lied gebruiken om de liefde op te bedrijven. Ik heb dat al uit verschillende hoeken gehoord. En met dat straks de eerste aflevering van Bloot is op M&M, dacht ik, het is misschien ook wel een leuke die jij kan aanvragen. Namelijk deze. Vooral dit stuk, top hè. Crazy Frog. Je mag stemmen in de app van M&M. Ofwel stuur je Crazy Frog, ofwel stuur je TikTok Tobias.
1: Sped up.
0: VRT Max, sturen naar VRT Max. Niet in die app, dat gaat niet. Dat gaat niet. VRT Max. Crazy Frog, kom op. Goed zo, Yannick. Stemt op Crazy Frog. Applaus. Hey.

0: 68% van de stemmen is het geworden. Axel F. Crazy Frog. What's going
1: on? Dankjewel. Gerechtsdeurwaarder Verstichelt om even binnen te springen en dit mee te geven. De tellingen die verlopen hier nauwkeurig.

0: onthoud u greet, want ze staan klaar. De mensen van Bloot. Ga vonken geven. Allee, denk ik.
1: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De man van 60 uit Ninove die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden, dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid.

0: meerderheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
2: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
0: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
3: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
5: Ik heb jou nog nooit zo'n grote ogen zien trekken.
6: Jij bent brood nodig, Lotte van Weesma.
5: Ja, maar toch, je bent een goede hulp.
6: Bedankt.
7: Bloed. Dorian Ausers.
8: Hallo.
7: En Lotte van Weesmaal.
8: Koekoe.
9: Met vanavond...
8: Summer update.
6: Ja, ja, we gaan eens checken hoe jouw zomer was op liefdesvlak. Hoe het met jouw liefdesleven nu is. Praat mee vanaf nu met het nieuwe seizoen van...

0: zijn al begonnen met Britney Energy. Kan het beter? Het is weer zover, lieve mensen. Oh. Ja, ja. Vanaf nu weer een wekelijks vast moment om te praten over liefde, seks.
1: Seks.
0: Seks. Dat zeg je graag een paar keer, hè?
1: Ja, graag. Dat is ook een deel van mijn job.
0: Ja, dat is waar. Goed gezegd.
1: Ja.
0: Over je lief gaan we ook praten, als over mensen een lief hebben.
1: Over je lichaam.
0: Ja, ah ja, dat was ik al even vergeten. Je ex, als je daar wil over praten, want het kan ook heel vermoeiend zijn.
1: Ja.
0: Je crush, als die er al is op 1 september.
1: Klopt.
0: Dan is zo'n dag dat je zo iemand ziet in de verte en denkt, oh, hiermee kan het wel eens een tof jaar worden.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch zo.
1: Zou kunnen. We kunnen het ook hebben over masturberen.
0: Oh ja.
1: Zo na een lange dag.
0: Ontstressen.
1: Oh ja.
0: Zeker, zeker. Al zoveel onderwerpen. Welkom bij het nieuwe seizoen van Bloot. Ik heb je echt gemist, Lotte. We hebben dat ook tegen elkaar gezegd. Hè?
1: Ja, ik u ook. Dus, maar ja, ik kan dat niet omschrijven. Ik kan nu zelfs nog niet uit mijn woorden.
0: Ja, het was een, op een moment waren we aan het voice hebben, het waren een soort van liefdesverklaring.
1: Ja, het was echt.
0: We waren echt zo even van dat ik dacht, amai zeg.
1: Het
0: zit wel goed tussen ons.
1: Ja, ja, ja. Mega. Ja.
0: Maar nu zijn we terug, dus moeten we elkaar niet meer missen. Elke dinsdag en donderdag om 9 uur, een uurtje vroeger dan vorig jaar, wat je gewend bent. Dus dat was een vaste afspraak. En we gaan meteen even naar Bloot vorig seizoen. Want het is van juni geleden.
1: Ja, eind juni, de allerlaatste week, net voor de vakantie.
0: Toen we in een hittegolf van je Welsen zaten.
1: Oh, amai.
0: Ik dacht van, wat is dit hier? Ik mocht er van jou ook niet meer over zagen. Dat weet je, was toen heel streng.
1: Ja, je was continu over het weer. Het is warm, het is warm. En nu was het vandaag, het is te koud.
0: Ja, door de airco hier. Maar heb je gisteren naar het journaal gekeken?
1: Nee,
0: daarin heeft Bram van de Weerman, die heeft daarin gezegd, voilà, toffe Bram van Brugge, dat er 8 tropische nachten waren. Dus het was echt, en dat had echt normaal gezien, er zijn er maar 2 in een zomervakantie. 8 hebben we er gehad.
1: Ja, ja, dat is waar, maar we mogen ook niet klagen. Anders is het weer groot, het is een slechte zomer in België en nu is het veel te heet, wat ook niet goed is natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus, maar ja, goed, we hebben ons, je kunt u toch gewoon binnenzetten en een voetenbadje of in de schaduw ergens.
0: Voor sommige mensen is dat natuurlijk zo. Niet voor iedereen. Maar nu we toch over de zomer bezig zijn, hebben Lotte en ik daar een heel specifieke vraag over. Namelijk, hoe is het geweest op liefdesvlak? Want dus die einde week juni hebben we daar een hele singlesweek gedaan om iedereen die nog aan de zomer moest beginnen een beetje moed te geven of te horen van ja, hoe zie je het, wil je iemand leren kennen en wat heb je al geprobeerd en zo. Dus nu dachten we gaan even een update doen, even checken hoe dat gegaan is in juli en in augustus en hoe het vandaag staat op 1 september 2026. Heel veel updates hebben we binnengekregen via VRT Max. Want dat is ook de nieuwe plek waar je altijd op onze vragen kan antwoorden op Bloot. Ja, Lien komt daar niet van VRT Max, maar wel de persoon die we hebben gesproken in die singlesweek. Dus we dachten de ideale persoon om het nieuwe seizoen van Bloot mee te openen. Dag Lien.
2: Hallo, goedenavond.
1: Dag Lien.
0: Lien, zo goed. Er zit een zomer tussen een gesprek toen en nu. Dus Lotte en ik vragen ons heel hard af hoe het voor jou is geweest.
2: Ja, het was een hele fijne zomer, een warme zomer, een hete zomer.
1: Maar heet in welke zin?
2: Ja, dus zowel het weer op aan zich uiteraard, zoals jullie zelf zeiden. Maar dan, ik heb mezelf een beetje uitgedaagd en ik ben op solo geweest voor het eerst. Dus een groepsreis georganiseerd door een organisatie.
1: Wow.
2: Met allemaal mensen die solo op reis gaan. Dus je hoefde niet echt single te zijn.
1: Ah, ja.
2: Wat ik op zich ook wel leuk vond. Dat het niet per se op singles gericht was. Maar er waren uiteraard veel singles mee. Dus dat is wel een toffe reis geworden. Ja, dat was een top momentje van de zomer.
1: En hoe tof is het geworden met die sommige singles daar?
2: Maar ja, het was... Het was een menggroep van Nederlanders en Belgen. Het was een groepje, leeftijdsgroepen tussen 20 en 40. Ik ben er zelf 38, dus ik was op voorhand een beetje zenuwachtig of ik niet uit het boot zou vallen of uit de toon zou vallen, omdat ik toch tegen die oudste leeftijdsgrens aan zat. Maar er bleek daar dan toch ook een knappe Nederlandse man van 37 jaar aanwezig te zijn, waar het best mee klikte. Ja, dus dat was wel fijn.
0: Oké, en is het gebleven bij een fijne reis hebben en veel plezier maken daar? Of hoor je elkaar vandaag nog?
2: Op dit moment nog niet. Het is wel nog maar van augustus geleden dat de reis heeft plaatsgevonden. En hij was op reis, hij was langer op reis. En dat groepsreis was deel van zijn grotere trip.
0: Ah.
2: En ik had dan wel mij voorgenomen van een keer achteraf nog eens te polsen. Van hoe is het nog geweest en hoe gaat het nog met jou? Maar dat is er wel nog niet van gekomen.
0: Amai, zo spannend. Dat je dat hebt volgen, ik zou mij echt niet ingehouden hebben.
1: Ja, om dat te vragen bedoel
0: je? Ja, om direct contact te leggen. Maar je wou hem even zijn vrijheid geven of zo.
2: Ja. Er was ook een heel verhaal aan vooraf gegaan dat dan de laatste avond van onze reis naar boven was gekomen. Dus dan dacht ik, oei, er is toch meer kwetsbaarheid aanwezig dan ik zelf dacht. Wat oké is natuurlijk, ja. Maar dan dacht ik, net daarom wou ik misschien ook nog contact houden. Maar één keer dat je dan thuis bent en uit die sfeer en uit die... ben ik in mijn eigen hoofd gekropen, dus heb ik het dan nog niet gedaan. Maar ja, wie weet, doe ik het nog wel.
1: Maar nee, dat is uitstelgedrag, Lien.
2: Dat is waar.
1: Wat houdt je tegen om het niet nu gewoon
0: nu te doen?
2: Ja, wie weet. Straks als ik de telefoon die gedacht, moet ik misschien gewoon eens doen en eens volgen hoe de rest van de reis.
1: Je hebt zijn nummer.
2: Ja.
1: Je volgt hem op sociale media?
2: Nee, want hij heeft geen sociale media.
1: Ah, oké. Want anders kon je weten of hij terug was of niet.
2: Ja, dus dat. Maar dat maakt eigenlijk ook de reden duidelijker om nog een keer te vragen, want ik heb het niet
1: exact
2: kunnen volgen.
1: Dus geen excuses meer zoeken. Ik zou gewoon nu misschien gewoon een berichtje sturen. Het is nog een schappelijk uur.
2: Ja, dat is ook waar. Maar kijk, misschien moet ik gewoon dit.
0: Maar was het een toffe klik of is er ook zo al een bepaalde sparkle geweest tussen jullie?
2: Het was in eerste instantie gewoon een toffe klik. En dan door die laatste avond hebben we echt zo wel met een heel klein beperkt groepje op café een heel tof diep gesprek gehad. Onverwacht, onbedoeld. Ja. Waardoor dat ik dan voelde van, daar zit wel, mocht ik met hem nog een keer op café gaan en nog een keer wat meer contact houden en praten, denk ik dat we wel wat dingen hebben waarover we verder...
0: Zalig. Amai, echt.
1: Kijk.
0: Ja. Lien, niet meer wachten. Ik denk dat die zelf ook heel blij gaat zijn met een bericht van jou. Ja. Ongeacht wat het vervolg zou kunnen zijn. Maar...
1: Exact. En wie weet wat je anders misloopt. Mm. Het maakt niet uit wat het wordt. Of het nu mogelijk een date wordt of een hele leuke vriendschap of zo. Het is toch fijn om gewoon de kans te
2: willen. Ja, klopt. Eigenlijk is het gewoon interesse tonen. Daar is niets mis mee, maar de mens schrijft in zijn hoofd en het is dan weer terug in real life en het is iemand uit Nederland en zo verder. En
1: Bij mijn lief is ook van Nederland. Dat is geen excuus.
2: Oké, check.
0: Dat is wel echt zo. Nederlanders zijn tof.
1: Ja.
0: Nee, Lien, echt gewoon doen. Je vooral niet verplicht voelen, want zo zijn we niet. Nee. Lotte en ik niks verplichten, soms wel. Maar
1: in de rug.
0: Voilà, we wensen jou superveel succes daarmee. Okay. Mocht je zin hebben, laat ons iets weten, zodat het gevoel van de zomer kan verder gezet worden in de maand september en verder.
2: Yes. Oké, will do.
0: Bonne chance.
1: Bye.
2: Ja, merci. Doei.
0: Summer updates. Hoe staat jouw liefdesleven op dit moment? Wat is de update na een zomer waarin toch wel soms eens wat dingen kunnen gebeuren? Laat het weten bij M&M 14 maart.

0: niet zo 100 keer in Londen geweest, Harry Styles, om daar 100 keer op te treden?
1: Die
0: ik denk
1: woont
0: wel afgelopen
1: ook in
0: zomer. Ah ja, ook al. Ja.
1: Is dat, was het niet in Amsterdam dat hem zoveel heeft?
0: Oh, nee, Londen was echt het record. Ik denk daar 11 keer of zo.
1: Ah ja, hometown denk ik, hè? Ja.
0: Ja, dat is wel cool, hè? Ja. Harry Styles met American Girls om 19 over 9. Amai, hoe kan dat? Wij zijn al 20 minuten ver in deze aflevering. Dat is crazy. En we zijn nog maar net begonnen eigenlijk. Welkom in een nieuw seizoen van Bloot. Op 1 september, wat is jouw gevoel eigenlijk bij 1 september? Ik vind dat zo'n rare dag.
1: Ik weet niet, ik heb er geen speciaal gevoel mee of zo.
0: Oh, jawel, ja, ik vind dat altijd moeilijk.
1: Waarom dan?
0: Ja, ik weet niet. Ik word daar altijd zo'n beetje... mijn vader gebruikt vanmorgen een mooi woord, waarvan ik dacht, dat is het wel. Zo wat weemoedig.
1: De start van het nieuwe schooljaar is weer...
0: Ja, je ziet dan zo kinderen vertrekken die groeien, wat eigenlijk iets heel moois is.
1: Dat is toch niet weemoedig? Ah, weemoedig bedoel je van, oh, wow, het maakt veel los.
0: Ja, het maakt veel los en de tijd gaat alsmaar voorbij. Zo. Dat.
1: Ja.
0: Maar dat is één deel ervan. En twee, ik voel nog altijd alsof ik op school zit. Ik heb nog zo 1 september zo altijd de link van, ah, ik moet nu straks weer naar school. Maar dat is niet zo. Voor wat dan weer leuk is.
1: En voor mij is het gewoon, oh shit, het gaat veel drukker worden op de weg.
0: Oh, ja.
1: Dus ik ben...
0: Maar blijkbaar was dat vanmorgen helemaal niet.
1: Nee, het was best rustig.
0: Heerlijk, laten we dat gewoon aanhouden. Alleszins, september betekent wel het ideale moment voor Lotte en mezelf om bij jou te checken hoe jouw zomer was. Want we hebben in juni gevraagd, jij bent single, ben je dat op een gelukkige manier of niet? En hoe zie je jouw zomer? Die zomer is nu gepasseerd en daar willen we heel graag eens even van weten hoe het ervoor staat. We hebben die vraag gesteld op VRT Max, want lieve mensen, dat is iets nieuw.
1: Yeah.
0: Mocht je het nog niet weten, je moet de VRT Max-app best hebben.
1: Ja.
0: En daar M&M volgen door op het hartje te klikken. En dan heb je automatisch M&M dicht bij jou. En daar krijg je altijd vragen van dit programma, van Bloot, waardoor we samen heerlijke gesprekken kunnen hebben over de liefde, over relaties, over seks.
1: Of je kan daar ook meepraten in de show, maar op dit moment je kan chatten met ons.
0: Ja, inderdaad. Dat is op dit moment de bedoeling. Dus ga even VRT Max, volg M&M en praat gewoon mee. Hè. Zo doe je het. We hebben daardoor via al die systemen contact gekregen met Bodhi, die ons dit heeft gevoicept.
2: Hey Dorian en Lotte, de zomerupdate over mijn liefdesleven is eigenlijk dat er, net als de voorbije jaren, geen update is. Ik ben 27 ondertussen en eigenlijk al bijna mijn hele leven single, ja, op een verdwaalde relatie in het middelbaar na. En op zich heb ik daar geen probleem mee, maar mijn gezin, mijn broer en mijn zus, die hebben allebei al een relatie. En ik blijf als oudste toch een klein beetje achter. En ook in mijn naaste omgeving, op mijn hobby's, op mijn werk, begint iedereen zich wat te settelen en daardoor lijkt het voor mij soms een beetje alsof ik achterloop. Er mag toch stilletjes aan wel eens verandering beginnen inkomen.
0: Ja, snap ik dat hij dat gevoel heeft.
1: En zeker na zo'n zomer, waarin je ziet dat iedereen op vakantie gaat samen. Mensen zitten samen terrasjes te doen met een lief of met weet ik veel wat. Mensen trouwen, we zijn naar een trouw geweest
0: best
1: samen.
0: Mensen, ja, van een gemeenschappelijke vriendin inderdaad. En daar zijn dan ook nog eens allemaal koppels hand in hand die de liefde vieren.
1: Ja.
0: Heel veel invloeden, heel veel prikkels van mensen die zogezegd gelukkig in een relatie zitten. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt dat verlangen groter. Veel mensen die eigenlijk in die situatie zitten, maar ook zaten. Ik ga eens even naar Tom. Tom uit Laakdal. Hallo.
3: Hallo, dag Dorian en Lopper.
1: Hey, dag Tom.
0: Tom, ik wou jou even bellen toen ik de voice-app van Bodhi hoorde, omdat ik dacht, ja, jij zat een beetje in dezelfde situatie voor de zomer. Iedereen rondom jou, een lief, behalve jij. En dan begon die zomer en die is heerlijk geweest, toch?
3: Ja, er is op zich op liefdesleven niet zo... Op liefdesvlak niet zo heel veel gebeurd, maar ik vind wel dat ik sinds dat wij vorige keer gebeld hebben, dat ik meer zelfvertrouwen gekregen heb.
0: Ja. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat vind ik zo leuk om te horen.
1: Oh.
3: Het is zo, ik herinner mij nog dat jij ook zei, Lotte, van hey, je flirt eigenlijk sowieso met mensen. Als je die leuk vindt, je moet daar niet zo hard over nadenken. Gewoon jezelf zijn. Je bent precies toch wel een vlotte kerel. En
0: amai,
3: zo.
0: Nog niet, ja.
3: Ik weet zo, die dingen heb ik wat proberen te onthouden en er minder echt mee bezig zijn. Ik denk daardoor net dat je dan ook natureller overkomt en dat je nu ietsjes meer mijn kans waagt, zal ik zeggen. En ook wel gewoon mezelf ben en ook zoiets had van er is niks raar of zo met mij, want er niet altijd die klik is, dat meisjes dat meer als vriendschap zien vaak, maar dat ik zoiets heb van de juiste komt er wel en ik moet niet per se onzeker zijn over mezelf.
1: Dat is heel fijn om te horen, Tom, dat je die mindset hebt gecreëerd bij jezelf.
3: Ja, ik denk dat dat zo'n extra bevestiging was dat ik nodig had en dat ik zoiets had van ja, dat is helemaal normaal en je bent gewoon goed bezig eigenlijk.
1: Zeg, en je zegt van ik heb die klik nu wel gemaakt sinds dat we vorige keer dat gesprek hebben gehad, maar is er dan in deze zomer, in de afgelopen 2 maanden, heb je iets daarmee gedaan met die extra boost in zelfvertrouwen?
3: Ja, ik denk gewoon ook in contact en zo met meisjes, als ik eens iets ging doen of toch een date had, dat ik wat losser was, dat ik meer mezelf was. En ik ben ook terug meer op de apps actief. Ik neem daar ook meer initiatief in. Dus ja, precies dat ik ietsjes minder bezig ben met de angst voor afwijzing ook. Mm-hmm. Want dat hield mij heel hard tegen.
0: Zo waardevol,
3: dus
0: amai, Tom.
3: Ja.
0: Dus ik geloof bijna niet wat ik hoor. Ja, dat is echt, want dat is waar mensen vaak op vastlopen. Hè. Zo schrik om niet leuk gevonden te worden, niet goed genoeg, niet mooi genoeg, niet waard zijn. Ik ga dat gesprek raar al doen of ik ga misschien niet juist zeggen dat dat net smooth genoeg is.
3: Ja.
0: Er zijn zoveel dingen dat je afvraagt, terwijl nobody knows. Wat is het beste om te doen? En als
1: maar
0: je dat achter je kan gooien, ja, dat is het net het mooie. En het is dat mensen bij elkaar traceren. Hè. Je ziet als iemand
1: authentiek is
0: en niet de hele tijd met een gespannen boog ergens staat. Dus ongelooflijk, Tom, dat je die weg hebt gevonden. Hè? Want daar bestaat ook niet echt een handleiding voor. Maar het is toch mooi.
1: Ja. Mag ik dan nog één ding vragen, Tom? Ja, zo punten op 10 voor deze zomer?
3: 7 of zo.
0: Mooi. Okay. 7 zijn mooi.
3: Het is niet zo... Er is niet zo gigantisch veel gebeurd op liefdesvlak, maar ik denk gewoon het feit dat ik er wat zelfzekerder in sta en meer gewoon op mezelf vertrouwend, dat opeens hoe dat ik ben,
0: dat heeft de verandering gebracht. Zeker. Ja, dat zet meer deuren open dan dat je denkt door. Dus zelfs dat je nu kan bedenken. Dus fantastisch. Het kan maar een inspiratie zijn voor mensen die aan het luisteren zijn. Wij zijn summer updates aan het geven hier in Bloot. Dat betekent dat je hier en nu vanavond even over jouw liefdesleven mag komen vertellen. Hoe het ervoor staat na een zomer. We hebben een singlesweek gedaan voor de zomer werkelijk begon. En we willen natuurlijk nu even kijken hoe je het hebt aangepakt en wat er allemaal is gebeurd. Dus VRT Max, daar kan je gewoon mee praten als je M&M volgt, dus doe dat even. Tom, dank je wel voor jouw update. Kom heel snel nog eens langs.
3: Ja, graag gedaan. Merci dat ik erbij mag zijn.
0: Tot de volgende keer, Tom.
1: Bye-bye. Bloot. Het is niet alleen mannen die dat leuk vinden.
0: Ik vind dat echt al een lot.
1: Dat betekent niet dat je single bent, dat je geen seks mocht hebben.
0: Ah, wel ja, Lotte, wat is daar nu zo leuk aan? Ja.

0: Zo klinkt heel mijn TikTok. Als je naar mijn For You gaat, is dat altijd van die gitaarsolo's. Dan echt de eerste en beste. Ja, ik vind dat echt geweldig. Zo gitaardingen.
1: Ik wil echt jouw TikTok For You pages wel eens doorgaan eigenlijk.
0: ja, ik zal veel geheimen geven. Ja, veel Michael Jackson en veel gitaarsolo's en van alles.
1: Oké.
0: Okay. Ja, we hebben het er nog wel eens over. 9:55. Ik wil je toch nog even meegeven dat door werken op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom de Ruppeltunnel gesloten is. Dat is zo tot 6:00 deze ochtend. Je moet dus omrijden via de brug, want daar is... daar is vertraging. Dus let op. Oké. Wat is jouw For You page? Wat blinkt daarin?
1: Momenteel Hogwarts Legacy gaming dingen. Ik ben terug aan het gamen. En nu komt opeens allemaal mensen die live aan het livestreamen zijn en die dat spel aan het spelen zijn.
0: Kijk, lieve mensen, als Lotte van Weesmaal nieuw voor je is, wat waarschijnlijk niet zo is. Dat is zo'n persoon, als hij één ding leuk vindt, dan gaat hij daar volledig in op. Dan is heel jouw wereld plots dat ene ding. Hè.
1: Maar ik
0: dat
1: vind
0: is
1: heel,
0: wel
1: heel
0: zo.
1: Leuk.
0: Ja, maar dat is mooi, hè? Veel interesses.
1: Want, ja, momenteel is mijn interesse Duolingo, Romantasy lezen, dus daar ben ik ook helemaal in verslingerd. En dan ondertussen Lego en ook nog gamen.
0: Ja, dat is echt zo.
1: Zo ziet mijn avond er soms uit.
0: Gisteren sturen we in de groep van bloot, behalve ik eigenlijk. Dat we allemaal blind getrouwd aan het kijken waren. Wie was dat niet aan het doen? Lotte van Weesmaal aan het gamen.
1: Ik was Harry Potter aan het spelen.
0: Heb je blind getrouwd dan al gezien?
1: Nee.
0: Ja. Oké, dat moet dus dringend. Hè.
1: Maar ik probeer zo weinig mogelijk series nog te kijken.
0: Oké. Dat staat nu weer voor een nieuwe
1: Gewoon, ik wil minder schermtijd, maar ja, ik zit wel te gamen.
0: Dit trekt echt op niks.
1: Oké, okay, dat is een andere.
0: Werkelijk op niks. Dag, Louise.
2: Hallo, dag daar aan de Glotte.
1: Hey, dag.
0: Hey. Heb jij blind getrouwd gekeken?
2: Zeker wel. Samen met mijn roomie.
0: En wat vond je? Wat is jou bijgebleven?
2: Ik vond vooral gezellig met ons twee dat we konden gaan zien samen.
0: Ja,
2: En het is interessant wat mij bijgebleven was dat er deze jaar zo geen lesbisch koppel of gay koppel was of zo.
0: Echt?
2: En dat vond ik ergens jammer of zo.
0: Ik ben nog op zoek hoor. Ik denk, de volgende aflevering zal die dan toch nog wel komen. Niet?
2: Ja.
1: Maar er zijn toch oude deelnemers die opnieuw willen meedoen aan het experiment. Christophe Ramon is een van de eerste van de gay-koppel. En die gaat opnieuw toch gekoppeld worden.
0: Oké, maar de vraag is eerder, krijgen we nog een Kim en Pauline? Komen die nog?
2: Ja.
0: Hè? Dat is waar, Louise.
2: Ja.
0: Dan zou het leven weer beter zijn. Maar dus Louise, wij spreken met jou. Omdat we dus de vraag hebben gesteld van hoe jouw zomer was en zo als je single bent.
2: Ja.
0: En ook voor jou is dat onverwacht ongelooflijk geweest, hebben we gehoord.
2: Ja, het was wel echt een leuke zomer inderdaad.
0: Want situatieschets, je komt uit een break-up, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, ook echt niet zo'n fijne break-up. Dat was dan zo echt voor de zomer. En dan dacht ik, oké, we gaan zien wat de zomer geeft. Ook omdat veel van mijn vrienden zijn allemaal 30 en zo. Dus die zitten al wel aan het trouwen, kindjes krijgen. En dan was ik ineens terug single, dus was ik wel zo benieuwd wat dat ging geven. Maar eigenlijk, toen ik zo had besloten van oké, weet je, ik ga het allemaal even loslaten. Hè, zo het padje, zeg maar. Dan, ik weet niet, stond ik zo veel open voor andere ervaringen of connecties of zo. En dan kwam dat gelijk wel heel natuurlijk ook. En dan een leuke klikje had bij iemand en zo. Wel gewoon op het gemakje en eerder casual of zo. Maar dat was ook iets kei leuk om te ervaren. Zo, snap je?
0: Dat er niks van verbindingen waren en dat je gewoon in het moment ging staan. Van wat er gebeurt, gebeurt er. En als het goed voelt, zoveel te beter. Zo. Allee, gewoon even gaan.
2: Ja, exact. Even zo loslaten inderdaad. En dat was echt superleuk ook. Want we hadden dan een keileuke avond gehad en zo. En dan hebben we elkaar nog doorheen de zomer zo blijven zien. Maar het was toch heel luchtig en zo heel gemakkelijk en zo. Dus dat was eigenlijk dan super onverwacht, maar wel echt heel leuk.
0: En wat is dan, nu zijn we 1 september, wat is de
1: stand van zaken?
0: Ja.
2: Wat zeg je?
1: Wat is de stand van zaken nu, op dit moment?
2: Ja. Op zich, het is nog steeds casual en leuk en luchtig. En dat is eigenlijk wel volledig prima. En ook dat is prima voor ons allebei en zo. Dus dat is wel... zo zit het eigenlijk een beetje.
0: Oké, dus het mag leuk en luchtig en no strings attached blijven.
2: Ja, voor nu dat denk ik wel. Voorlopig. Allee, voor nu voelt dat gewoon echt fijn.
1: Ja, want ja. Ik hoor zo toch wel wat twijfels hoor. Voorlopig, ik weet.
2: Nee, het is gewoon echt leuk. Het is zo, gewoon een nieuw soort dynamiek of zo. Dat je zo'n beetje dat ontdekken bent en zo. Dus dat is soms ook wel wat zoeken van hoe dat je daarin staat. Maar ik vind het kei leuk om gewoon eens ervoor open te staan en te zien wat dat geeft allemaal en zo.
1: Heerlijk.
2: Het is echt super leuk zo. Doorheen de zomer, doorheen de leuke plannen zo. Af en toe toch samen iets leuks gaan doen en zo, snap je?
1: Ja, en op zich, we moeten dat ook niet alleen maar koppelen aan de zomer. Laat het gewoon doorlopen zolang dat je wilt, hè.
2: Ja, wel, dat is dat. En we zien ook wel wat er dan gebeurt en wat er komt of zo.
0: Ja, absoluut. Maar wat een leuke update. Heerlijke uur, die is. Ja, dat wil ik trouwens ook nog even zeggen. Inderdaad, we willen vooral de hoop weer geven. Dat is niet omdat de zomer, ja, ik wou zeggen gedaan is, of de zomervakantiemaanden gedaan zijn, dat het niet allemaal nog kan beginnen. Hè. Alleen voor veel mensen die nu aan het luisteren zijn, die updates, die kunnen in 2 seconden veranderen. Dus ja. We verliezen hoop nooit. Ik wou even zeggen,
2: nee,
0: wordt hier wel echt diep.
1: Ja, of we moeten ook niet altijd hoop hebben. We moeten ons niet vasthouden aan de hot girl summers en we moeten nu...
0: Ja, het moet nu gaan gebeurd zijn en het is niet gebeurd. Ja. En maar nu... maar je mag ons dus nog altijd wel een summer update geven. Hoe staat je liefdesleven ervoor op dit moment? Dank u, Louise, om ons mee goed gezin te maken met jouw leven eigenlijk. En geniet er nog van.
2: Ja, merci.
1: Wat voor mij sexy is om te dirty talken, is daarom niet iets sexy voor iemand anders.
0: Het kan soms raar zijn.
1: Maar het hoeft helemaal niet raar te zijn.

0: Pussycat Doll A Day Keeps Many Things Away. Dat denk ik wel. Ik geniet daar toch altijd van.
1: Ja, zeker.
0: Met Snoop Dogg er nog eens bij zich. En Buttons, welkom bij de laatste dikke 10 minuten van Bloot alweer. Maar donderdag zijn we altijd terug, hè. Trouwens, met een fantastische gast.
1: Apollonia Sterks. En 2 uur lang.
0: Ja, 2 uur. Amai.
1: Van 9 tot 11.
0: Dan kunnen we nog al eens praten over de liefde en seks. Ja, Apollonia Sterks trouwens, die gisteren ook weer haar mooie entree maakte in Thuis natuurlijk. Want dat is ook weer begonnen. En dan komt die gewoon even doorgechased naar M&M op donderdag van 9 tot 11. Maar nu dus even nog tot 10 uur met jouw zomerupdate, wat er allemaal gebeurd is in jouw liefdesleven in de afgelopen maanden. We hebben daarachter gevraagd, dat doen we altijd nu, dat is ook nieuw, op VRT Max. Als je M&M volgt, dan komt dat automatisch op jouw pagina in de app. Maar dan kan je dus altijd een vraag zien staan per uitzending die we doen van Bloot. Ja. En in die vraag, allee, we willen eigenlijk gewoon dat je meepraat over onderwerpen. Hè,
1: ja, wat jouw mening geeft, ja. Of wat jouw ervaring is met dat thema. Ja.
0: Ja, inderdaad. En dus de eerste vraag van het nieuwe seizoen, hoe is jouw liefdesleven op dit moment? Bram heeft daarop gereageerd en die willen we heel graag eens bellen. Dus bij deze, goeie avond Bram.
2: Goeie avond Lotte en Dorian.
1: Hallo.
0: Hallo. Bram, hallo. Mag ik jou eerst al even zeggen dat ik het... je bent niet de enige, maar toch wel het heel moedig vindt dat je dat naar ons hebt gestuurd. Het is kwetsbaar om te zeggen wat de situatie is. Als je het ziet zitten, mag je het nog eens even zelf uitleggen. Want daar hebben Lotte en ik altijd meer aan dan in bericht. Maar het gaat over wat er in de zomermaanden in jouw seksleven zich heeft afgespeeld waar je niet helemaal blij mee bent, hè?
2: Ja, klopt. Maar ja... Eigenlijk is het een beetje meer dan de zomermaanden, maar okay. Het daalt hem wel meer in de zomermaanden. En, ik heb dus een vriendin, 5 jaar nu. Mm-hmm. En in het begin was het seksleven, ik denk dat dat bij de meesten zo is, was heel goed. En ik snap ook wel dat dat naar gelang de jaren... wel wat minder wordt.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Maar ja, het contrast met vroeger en nu is wel heel groot. En in de zomermaanden komt dat er dan nog een keer bij dat je op reis gaat. Feestjes, festivals. Plus, ik heb ook 2 kinderen. We zijn een nieuw samengesteld gezin. Dus we zijn sowieso al... Maar, om de 2 weken... echt samen. De andere week zijn de kinderen erbij, dus ja. Sowieso ook al iets moeilijker en dat ligt ook gevoeliger.
0: Ja.
2: Dat is een beetje het... En in de zomer, ja, als je dan op reis gaat met de kinderen, dat is natuurlijk niet evident en ik versta dat ook.
0: Ja.
2: Dat verwacht ik ook niet.
0: Dus je zegt eigenlijk van, er zijn heel veel factoren waardoor dat we eigenlijk niet intiem tot elkaar komen.
1: Of minder, of is het totaal niet, Bram? Ja.
2: Nee, het is niet totaal niet, maar het is wel een pak minder.
0: Ja, veel minder dan dat jij ook zou willen, hè, tussen jullie twee?
2: Ja, toch wel.
1: Mm-hmm. Ja, en ik hoor je wel al zeggen, van, ik snap dat het heel normaal is dat als je langer samen bent, dat dan wat minder wordt, wat ook zo is, hè. En ook, zeker als je papa bent en je hebt een druk leven, je krijgt ook andere rollen, waardoor dat er ook een beetje bij hoort. Maar ik hoor voornamelijk, ik heb er wel last van. Ik zou wel willen dat het anders is. En ik weet ook niet of er dingen zijn die jullie daar al hebben geprobeerd om te doen. Of dat jullie daarover spreken met elkaar.
2: Het is eigenlijk nu recent zo'n beetje naar boven gekomen. Ik worstelde daar al iets langer mee. En dan is dat onlangs tot een gesprek gekomen. En zij beaamde dat ook.
0: Mm-hmm. Oké, dat is al veel goed. Dat is al, ja.
2: Ja, ze zei van de spontaniteit is wel weg. En,
1: ja.
2: Maar... Voor mij is dat zo wel moeilijk, omdat ik blijf zo wel moeite doen. Maar het is zo moeilijk om dan,
0: spontaan te zijn.
2: Terug te krijgen, ja.
0: Zij blokkeert op het feit dat jij moeite doet en dat het niet gewoon spontaan ontstaat.
1: Van haar komt, waarschijnlijk.
2: Ik voel zo dat het voor haar een beetje een verplicht nummer wordt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, dat is misschien heel extreem, maar...
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat voor haar voelt het als een verplichting, maar jij hebt zoiets van, ja, wat mij betreft zou het gewoon elke dag kunnen. Allee, ik heb gewoon wel zin om dat samen nog te doen en veel te doen. Mm-hmm. Op welke manier dan ook. Elkaar teasen, bij elkaar zijn, seksueel dingen doen.
1: Ja, maar ik denk dat daar ook het antwoord misschien een beetje in zit. En seks is veel meer dan puur die daad op zich. Het is iets wat doorheen de dag, doorheen de week meegecreëerd kan worden. En ik denk dat dat misschien al een goede eerste stap is voor jullie om samen eens te kijken op welke manier kunnen wij elkaar prikkelen of kunnen we terug een beetje die interesse opwekken bij elkaar op seksueel vlak. Hè? Want ik snap ook wel, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, de kinderen zijn erbij en dit en dat. Maar op die manier, als je zo gaat denken, dan ga je ook zo leven en ga je er helemaal inderdaad geen tijd meer voor maken, voor de tijd als koppel. Maar ik zou wel gewoon ook tijd maken om elkaar te blijven plagen, om elkaar te blijven uitdagen, om terug een beetje die prikkeling op te zoeken, zonder dat daarbij meteen al de druk wordt gelegd van we moeten inderdaad seks hebben. Dus ik denk dat dat misschien één ding is, maar anderzijds ook spontaniteit. Ik vind dat altijd een heel moeilijk woord, want wat is spontaniteit? Uiteindelijk ontstaat seks altijd in een prikkel op iets, als reactie op een prikkel. Want je ziet je partner en je ziet die bijvoorbeeld in een bepaalde houding staan, of je ziet dat die er op een bepaalde manier iets aan heeft, vind je mooi. Je krijgt een bepaalde gedachte, daarop reageert je seksueel opgewonden en denk je ook wel seks met mijn partner. Het is altijd als een reactie op iets, zo het spontane en weet ik veel wat, dat is eigenlijk onbestaande. Dus dat is ook wel iets waar we een beetje vanaf moeten stappen als mensen, denk ik.
0: Met andere woorden, je moet echt moeite doen om weer die intimiteit en dat teasende en dat prikkelende echt te gaan installeren tussen jullie twee. Dat is eigenlijk een soort van werken aan.
1: Ja, en niet per se alleen dat, maar ook gewoon de tijd samen als koppel.
0: Ja.
1: Ook, ik hoor jullie zeggen van de kinderen en weet ik wel. Oké, dat kan dan. Maar als de kinderen dan in bed liggen, probeer dan ook gewoon eens een date night samen thuis te hebben. Of gewoon eens echt nog eens tijd voor elkaar te maken. Zonder dat dat meteen moet zijn, oh, daar moet seks uit volgen of zo. Want dan gaat het voor haar waarschijnlijk nog altijd voelen als, ik voel me hier onder druk gezet, ik moet het hier doen. En dat gaat voor jou ook niet echt, dat gaat averechts werken, denk ik, Bram. Maar dat jullie gewoon echt terug tijd nemen om verbinding te maken en dat daar ook het speelse terug in mag komen.
2: Ja, ik snap het. Ja, ik heb dat wel al geprobeerd, zo af en toe, wat we vroeger ook deden, zo een keer wat berichtjes naar elkaar sturen, maar ja. Nu is het wat, komt het voorlopig zo wat van één kant en
0: maar misschien
2: dan denk ik heel hard aan mee te twijfelen. En
0: daar word je onzeker van en dat straalt dan ook weer af. En dat wil je niet, want je wil zelfs zeker overkomen. Voilà, zeker in zo'n dingen.
1: Ja.
2: Een beetje een vicieuze cirkel.
1: Ja, en ik snap het. Maar misschien is het dan ook eens goed om eens bij haar de vraag te leggen. Wat zou voor jou wel oké zijn? Hè? Wat voelt voor jou comfortabel aan? Wat voelt voor jou niet pusherig aan? Wat kan ik doen? Is het oké als ik u soms eens meer een kus geef? Mag ik eens een keer op uw billen? Ja, ik weet het niet. Dat mag ook spontaan komen als we het dan over spontaniteit hebben. Maar altijd eens gaan checken bij de anderen van oké, wat voelt voor u dan als oké, als verbinding maken. Mm-hmm.

0: Ja, zacht om te weten, vind ik zelf. Bram, merci om te bellen. Je mag ons altijd bereiken. Je mag altijd vragen stellen of reageren. Of als je graag een update wilt geven of toch nog denkt van dat lukt hier niet, dan ben je altijd welkom bij Lotte en ik.
1: Oké, dank je wel.
0: Heel veel succes.
2: Succes nog, Bram.
0: Een fijne avond.
2: Bye-bye.
0: Dus vragen stellen, hè, dat mag ook, want dat doen we ook op donderdag. Dat is nieuw, een heel uur lang.
2: SOS seks.
0: Alle seksvragen. VRT Max, volg M&M alsjeblieft.

0: Mbappé.
1: Ik zie jou maar post van Justin Bieber liken.
0: Sorry, ik ben verliefd op hem.
1: Bij elke post zie ik Lotte van Wezenmaal heeft geliked.
0: Ja, ook alles herplaatst van zijn Coachella optredens, alles. Ja. Oh ja,
1: begrijpelijk. Justin Bieber, ook een beetje de zomer van Justin Bieber. Nog op de halftime show van het WK voetbal. Hè?
0: Ook?
1: Dat is ook nog eens. Ja, kan je ook nog altijd herbekijken. Kijk eens, wat een mooie wereld. Justin en Daisy's. Nog 20 seconden hebben wij.
0: Ja, maar praat dan een beetje sneller.
1: Ah ja, om jou te vertellen. Zondag, Apollonia Sterks, die je kent van thuis, te gast is. En we gaan het hebben over mensen zonder gescheiden ouders die zitten naïef in een relatie.
0: Of ja, of je daar akkoord mee bent of niet, hè?
1: Voilà, praat mee. 14 Max bij Eberen.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Een man van 60 uit Ninove die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
3: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet, om de andere politieke partijen mee te krijgen, om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
2: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone

0: Met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
1: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan Mettepenningen.
3: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeper traditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat en dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mijn naam is Brecht Schaaprechts. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden, dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu

0: besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Buruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
1: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: MNL.

is deze week de M&M Big Hit. Het is de

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De oproep aan de inwoners van Overhasselt in Nederland om binnen te blijven is ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Afgelopen nacht werd daar een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Ook twee agenten zijn zwaargewond geraakt. Eén agent is in levensgevaar. 34 mensen zijn de voorbije dag opgepakt. Rusland staat open voor concrete gesprekken over het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Kirgizië. Hij zei dat hij het conflict wil beëindigen en niet bevriezen en dat een positieve impuls welkom is. Poetin kijkt daarvoor naar de omgeving van de Amerikaanse president Trump, die hij naar eigen zeggen vertrouwt. Geruchten over een nieuwe mobilisatie voor het leger zijn onzin volgens Poetin. Hij reageerde ook op de strafmaatregelen van Duitsland, dat Rusland aanwijst als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen. Maar het is ook geen verrassing dat de Russen erachter zouden zitten.
1: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
0: De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten.

0: schrijft Buruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
1: En Vlaams minister van Onderwijs, Suhal Demir van N-VA, zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
2: Alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd. Maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat dat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg, maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat, ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
1: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.

0: live zing.
1: M&M.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en het ook gemunt zou hebben op Amerikaanse militairen in de regio. Bij een luchtaanval van de VS is ook een huis geraakt, zegt de Iraanse Rode Halve Maan. Daar was een huwelijk bezig. 4 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder een kind. Er vielen ook 50 gewonden. En als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten gaan de energieprijzen weer omhoog. De afgelopen dag is de prijs voor ruwe olie weer gestegen met zo'n 5%. Ook de Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt boven de €74 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog. Bij maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

because my dreams are bursting at the seams.